0: nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden opnieuw goed bekeken door de KNVB. Gisteren raakten 5 supporters gewond bij een vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief, dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En Sigrid Kaag heeft in Zomergasten verteld dat ze 10 jaar geleden werd gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Amerika zou dat hebben voorgesteld. Het gebeurde uiteindelijk niet en daar treurt ze niet om. Ze zegt namelijk dat ze mede daardoor de Nederlandse politiek inrolde. Ze werd de leider van D66 en minister. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. Er is volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino een te groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij wil daarom flink investeren in het verkleinen van die voetbalkloof. Op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken gaat hij niet in. Wel zegt hij dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en fris, landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Fleetwood Mac en Dreams. Goedemorgen. Dit is Joe. Ja, maandagochtend de 24e. Het nieuws van 6 uur. Renske.
1: Goedemorgen. Op de A28 bij het Gelderse Wezep schoot afgelopen nacht een touringcar van de weg. Bij het ongeluk zijn meerdere gewonden gevallen. Hoe de bus van de snelweg kon raken is nog niet duidelijk. Vanwege het onderzoek en de herstelwerkzaamheden is de A28 in beide richtingen dicht. Dat gaat waarschijnlijk voor een drukke ochtendspits zorgen. Slecht nieuws voor het kabinet. Het idee om de woningnood aan te pakken door bestaande panden om te bouwen werkt niet, blijkt uit nieuw onderzoek. De overheid hoopt zo duizenden extra woningen te maken, maar de meeste geschikte panden zijn al op. Volgens de onderzoekers is er maar één echte oplossing: heel veel nieuwe huizen bouwen. Een grote bosbrand dan in Amerika. Die woedt in de staat Nevada en verwoest daar in rap tempo kilometers natuur. Inmiddels zijn al zo'n 90.000 mensen geëvacueerd en raakten minstens 6 gewond. De brandweer krijgt de vlammen zomaar niet onder controle door de aanhoudende droogte en harde wind.
2: Our weather conditions continue to be challenging. Hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
1: De gouverneur heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. En Sigrid Kaag had bijna een topfunctie bij de Verenigde Naties. Dat zei de oud-leider van D66 gisteravond in Zomergasten. 10 jaar geleden vroegen de Verenigde Staten of Nederland haar wilde voordragen als nieuwe secretaris-generaal. Maar volgens Kaag had ons land het toen te druk met andere dingen. Erg vindt ze het niet.
3: Ik heb daar nooit om getreurd, want ik leef niet voor functies. Ik doe wat er op mijn pad komt en soms kun je je nek uitsteken. En soms is het niet aan de orde.
1: Maar ze zegt nooit, nooit. Krijg je nog het weer van Weerplaza. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel. Ga naar de verkeersinformatie. Je hoort het al in het nieuws bij Renske op de A28. Daar is een omleiding bij Hooglanderveen. Heeft te maken met het ongeval met een bus. Verkeer richting Zwolle volgt Apeldoorn. Rijden om via de A1 en de A50. De andere kant op.

0: 100 80's hits. Dit is Joe met Koen en Sander.
1: Yes! Daar zijn we, Sander. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen voor de maandagochtend 24 augustus. Ja, en het is de week van, hè? De week van de 80's Top 800.
2: Ja, woensdagochtend 9 uur, dan draaien wij de nummer 800... en is het aftellen geblazen naar nummer 1.
1: Breng je stem uit, want het kan nog steeds. Tot en met morgen heb je de mogelijkheid om je favoriete 80's liedjes even aan ons door te geven. Dat kan via

0: maandagochtend, 24 augustus. Hartelijk welkom. Nieuwe editie van de ochtendshow van Joe. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Zo. Ja, maandagochtend krijg je natuurlijk toch het koffieapparaatgesprek. Hoe was het weekend?
1: Nou ja, kijk, mijn weekend. Heel Nederland kon je eigenlijk een soort van in vijven splitten.
0: Oh.
1: Heel veel mensen waren bij de Formule 1.
0: Ja.
1: Een dagje, twee dagen, het hele weekend. Lowlands natuurlijk, aan alle kanten. Had je nog wat kleine, schalige festivals. Je had in Amsterdam het Prinsengrachtconcert.
0: Ja, mooi.
1: Ik was volgens mij de enige die de hele weekend thuis op de bank heeft gezeten. En ik heb het nog nooit gehad, maar ik had gewoon een beetje FOMO.
0: Had je FOMO?
1: Fear of missing out, ja. Ik dacht, ik moet erop uit, ik wil wat doen. Iedereen doet wat en ik kon niks. Mijn vrouw was namelijk ook te hort op. Tweeënhalve, het WK hockey is die geweest. Ik kan beter iemand anders weekend vertellen dan mijn weekend.
0: Maar,
1: dus ik zat gewoon het hele weekend thuis met vier kindjes. Wat natuurlijk zalig en leuk was. Maar ik heb weinig gedaan. Dus jongens, kom maar door met de verhalen. Je mag ook appen. Koen, neem mij mee door jouw weekend. Want ik heb niks toe te voegen aan het gesprek.
0: En waar had je het meeste FOMO naar eigenlijk? Waar had je bij willen zijn?
1: Nou, dat ik een keer de drempel van de voordeur overstapte.
0: Oh, was het zo erg?
1: Zo erg was het, ja. Ja.
0: Ach, jochie.
1: Nou, in de achtertuin gezeten om een beetje frisse lucht te pakken.
0: Nou, je bent weer onder de mensen.
1: Mm-hmm.
0: Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Onze nieuwslezer van dienst is er, ik ben er.
1: Ja, want dus jij hebt Formule 1 gedaan.
0: Ik heb me ondergedompeld in de wereld van de Formule 1. Jullie weten, ja, ik ben een fan wel van Formule 1. Ik volg dat graag. En het was fantastisch. Het was echt een weergaloos weekend. En ik had zaterdag de mogelijkheid om op plekken te komen waar je als normale fan normaal gesproken niet komt. En dat was echt ook wel... Ja, dan ben ik gewoon een klein kind, weet je. Dan zie je wat je normaal gesproken iedere week op televisie ziet. Daar sta je dan met je neus bovenop. En dat was prachtig.
1: Ja. En wat heb je gezien dan? Wat zijn dan de dingen die een andere of normale fan dan niet ziet?
0: Nou, dan mag je... Ik mocht bijvoorbeeld samen met mijn vriendin overigens. Ik was met haar. We waren lekker met z'n tweetjes. Zij is ook fan. Wij mochten dan door de paddock.
1: Oh ja.
0: En de paddock, dat is the place to be. Want dan... dat is zo'n heel dorp gebouwd. Daar staan al die teams. En die hebben daar hun eigen homes, zal ik maar zeggen. En die komen allemaal van de vrachtwagen gerold, die dingen. Het zijn een soort van campers, maar dan heel groot en heel luxe. En dan hebben ze kantoren en hele catering en weet ik wat allemaal. Ja, en dan lopen dus ook de coureurs rond.
1: Ja, ja.
0: Ik ken dan bijvoorbeeld, zie ik dan zo'n fotograaf daar lopen. Die volg ik al jaren. En die zie ik daar, Kim Ilman heet hij. En die kom ik dan daar gewoon tegen. Heb ik even mee staan praten. Ja, niemand kent hem hoor. Maar dat is, vind ik dan echt helemaal fantastisch.
1: Maar is het dan toch... hij is gecrashed, Max. In de allereerste bocht, geloof
0: zo.
1: Ik.
0: Ja.
1: Hangt er dan toch een grauw sluier over het hele weekend?
0: Natuurlijk.
1: Wel, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Nee, hoe je het went of keert. De meeste Nederlanders komen voor Max Verstappen. Ja. En die denden het er gewoon in de eerste ronde uit. Ja, ik kan wel zeggen dat er een begrafenissfeer heerst op het circuit. Super jammer.
1: Ja.
0: Ja, nee, super jammer.
1: En we gingen ook mee, want dat is het gerucht wat nu dan gaat. Dat mensen naar huis gingen.
0: Ja, er zullen er een paar op. En die op één hand te tellen zijn, zullen naar huis zijn gegaan. En ik heb me ook laten vertellen door een paar journalisten die het in de gaten hebben gehouden. Dat het ook mensen waren met bepaalde bandjes om die de kaarten niet zelf hebben gekocht. Maar de echte fans. Die bleef natuurlijk gewoon zitten. En hebben ook, want dat moet ik ook zeggen, gewoon een hele mooie race gehad daarna.
1: Ja.
0: Maar zonder Max, dit is wel een heel treurig einde van de laatste keer Zandvoort.
1: Ja, dat is echt zonde hoor. Dat was het circuit ook niet gegund.
0: Poh. En ik zat op die tribunes toen en er ging echt zo'n schokgolf even over het circuit heen.
1: Maar in ieder geval is hij er wel even uit geweest.
0: Hij is even uit geweest.
1: Hij is niet thuis in de bank gezeten.
0: En jij wel, Sander.
1: Dan
0: moet hij er een beetje doorheen slepen de komende
1: uur. Nee hoor, ik heb vijf dagen om... te uiten nu.
0: Heerlijk, heerlijk. Hey, goedemorgen, welkom bij een nieuwe ochtendshow van Joe. We zijn er weer, hoor.

0: Roxette. En Joyride. Goedemorgen, 6:20 in de Koen en Sander Show. En het onofficiële start van de show is hier, want gelukkig heeft Sander weer een spreuk voor ons in petto.
1: Een fluitje van een cent klinkt nog altijd beter dan een roestige verstopte hobo.
0: Hobo ook.
1: Hobo, ja.
0: Nee, niet hobo. Hobo.
1: Binnenkort hier op deze zender de Hobo 100.
0: Mooi instrument hoor, de hobo. Hier is Madonna. True Blue.

0: moet Jeannette even een hart onder de riem steken. 20 minuten is ze uit bed.
1: Oh.
0: En het eerste wat ze doet is Joe aanzetten. Nou, tot hier niks aan de hand natuurlijk. Maar ze zegt waar ik een hekel aan heb, Michael Jackson en Madonna. Nou, die heeft ze allebei al gehad.
1: Ja. Je kan in je bed in.
0: Nee hoor. Jeannette, leuk dat je luistert. Fijn dat je erbij bent. De ochtendshow voor de maandag. Met het nieuws van 6:30. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, heftig nieuws. Tientallen scholieren zijn betrokken bij een ongeluk op de snelweg. Hoor je zo meer over.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
6: Kippie.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij Euro.

0: Bakker. Om 9:45 in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
1: Ruitschade? Wij maken je dag weer goed.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Nu bij Dirk, Santa Maria Wraps. 1,49, weer eens wat anders.
5: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien
12: uit.
11: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is hij mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cw.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op CE.

0: Weerplaza. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat stapelwolken. En wordt het zo'n 20 tot uiteindelijk 24 graden. En er is verkeersinformatie op de A6 Lelystad richting Muiden bij Almere Oostvaarders. 5 minuten vertraging. Ook 5 minuten op de A28 Zwolle Amersfoort bij Hattemerbroek. Dat komt door een ongeluk met een bus. Er zijn omleidingen ter hoogte van Hooglanderveen en de andere kant op bij Hattemerbroek. Dit is jou. En dan gaan we naar het nieuws van 6:30. Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Ja, we beginnen met een ongeluk op de A28 bij het Gelderse Wezep. Vannacht is daar een internationale touringcar met meer dan 50 mensen op een bestelbus gebotst en door de vangrail geschoten. Zouden tientallen scholieren in de bus hebben gezeten. Volgens Omroep Gelderland zijn er zeker 20 gewonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en er zijn meerdere helikopters ingezet. De snelweg is in beide richtingen dicht, wat hoogwaarschijnlijk voor een erg drukke ochtendspits gaat zorgen. In Ridderkerk is een vrouw met haar baby uit het raam gesprongen om te vluchten voor een man. De man mishandelde de twee, waarna de vrouw in paniek met haar kind naar beneden sprong. Ze kwamen terecht in de bosjes en raakten licht gewond. Ze zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De man van 35 is opgepakt in de buurt van het huis. ZZ Top heeft voor het eerst weer opgetreden sinds het overlijden van drummer Frank Beard. Dat de rockband al zo snel weer op de planken staat, was de wens van de drummer zelf. De band annuleerde eerder nog 2 shows, maar gaat nu door met de tour met een nieuwe drummer die door Beard zelf was uitgekozen. Frontman Billy Gibbons liet weten dat de band er ondanks het verdriet gewoon een feestje van wilde maken. En de KNVB gaat nog eens goed kijken naar haar eigen regels voor problemen bij wedstrijden. Aanleiding is de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord gisteren, waar vuurwerk werd afgestoken. 5 supporters raakten gewond, maar de wedstrijd werd toch uitgespeeld. Komt doordat er niets over in de regels staat, zei scheidsrechter Danny Makkely bij ESPN.
2: Het is natuurlijk waanzinnig dat supporters worden geraakt door vuurwerk. Ik hoop echt dat het meevalt. Het is verschrikkelijk. Maar het protocol sluit niet uit dat als het publiek wordt geraakt dat we niet door kunnen. Dus het gaat echt alleen om spelers, officials en trainers.
1: De KNVB, Cambuur en Feyenoord hebben gezegd er alles aan te doen om de daders te vinden en te straffen. Bij ESPN haalde oud-voetballer en analist Kenneth Perez ook nog stevig uit naar deze Feyenoord-fans.
3: Dat je door het leven met zo'n laag IQ moet, dat lijkt me echt lastig. Dat je zo dom kan zijn en dan ook nog trots op zijn. Ze snappen toch wel dat ze het verpesten voor zo ongelooflijk veel mensen.
1: Als de KNVB de daders kan vinden, dan krijgen ze waarschijnlijk een landelijk stadionverbod.
0: Ja. Ja, wat een trieste zaak is dit. Ik vind het wel heel goed dat Perez zich zo duidelijk uitspreekt.
4: Ja.
0: Maar ik hoor hoeveel zin heeft het? Ik hoor dan stadionverbod, maar die stadionverboden worden ook massaal naar laars gelapt.
4: Nou, dat is niet altijd, want er wordt wel. Maar goed, daar win je uiteindelijk niks mee.
0: Nee.
4: Dit is crimineel. Deze mensen moet je gewoon gevangenisstraffen geven. Ja. Want die zitten in een uitvak, nemen zwaar vuurwerk mee, gaan ermee gooien. Om dat oudvak heen zitten gewoon Friese supporters met kinderen. Het zijn gewoon familievakken. Dus dat je dat inderdaad met je lage IQ voor elkaar weet te krijgen. Maar het is gewoon crimineel, is dat.
0: Ja. Ja.
4: Dus ja, een stadionverbod. Ja, maar nog,
0: nog meer dan dat. Renske, dank voor het nieuws voor deze maandagochtend. Wij spelen, zoals iedere ochtend om 6:30, de beroepentest. Doen we niet alleen? Gelukkig niet. Dan zou het een stuk minder goed gaan. We hebben de hulp van jou als luisteraar hard nodig in de app van Joe. Mag je meespelen? Wij vragen ons af wat het beroep van Joe-luisteraar Irving is uit Den Helder. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, mannen.
0: Hey, 7 vragen hebben wij. We mogen geen vragen extra stellen. Dat zijn de strenge speelregels. Sander heeft alvast vraag 1.
4: Ja, Irving. Kun jij het geluid maken dat onderdeel is van jouw werk? Welk geluid hoor jij veel? Maak je veel? Is dat het?
5: Ja, daar moet een hoop nadenken. Dat klopt, ja. Dat hoort er ook wel bij. Nee, het is niet echt één specifiek geluid. Het zijn meerdere geluiden kunnen er zijn.
4: Ah, nou even eentje dan.
5: Even eentje dan. En dan nog eentje.
4: Ja, we zijn op stand voor.
5: Meestal doen we dat met meerdere mensen. Dus het zijn een beetje verschillende aspecten.
0: Okay. Nou, een leuk begin in ieder geval van deze beroepentest. Wij gaan nog een paar vragen aan Irving stellen. Zometeen gaat het gebeuren over

0: Frida the Waves. Walking on Sunshine bij Joe. Nou, die sunshine gaan we krijgen. Het wordt gewoon weer warm, geloof ik.
1: Het wordt weer warm, ja. Ja, alleen wel door de warmte deze week ook veel kans op onweer begrepen. Het wordt weer buiig, maar...

0: Iedere ochtend even een beetje hersengymnastiek in de beroepentest. Samen met jou proberen we het beroep te raden van een van onze luisteraars. Vanmorgen is dat Irving uit Den Helder, 51 jaar. En op de vraag, kun je het geluid maken dat onderdeel is van je werk? Antwoordde Irving.
1: En dan nog eentje.
0: Ja. Dus dat zijn de geluiden die bij zijn werk horen. Nou, we hebben nog 6 vragen over, gelukkig.
2: Ja, ik pak hem meteen door met vraag 2. Irving, goedemorgen. Vraag 2 luidt: wat is nou een vooroordeel over jouw werk?
1: Een vooroordeel over mijn werk? Die zijn er niet echt. Maar een goed vooroordeel of een slecht vooroordeel... Ja, dat het heel erg zwaar is, of dat het heel erg lang kan duren.
0: Oh ja.
1: Of dat het vervelend is voor mensen. Ja.
0: Oké. Als jij nou op een feestje bent, Irving, of verjaardag, hè, en je vertelt aan mensen wat voor werk je doet, wat krijg je dan vaak als reactie terug? Wat zeggen de mensen dan?
1: Jeetje. Dat is lang.
0: Dat is
1: en
0: lang?
1: Oké. De hele week en dan zaterdag, zondag ook.
2: Ja, wat is onmisbaar in jouw werk?
1: Onmisbaar? Stukje vervoer.
2: Sorry, verstand je niet. Stukje?
1: Stukje vervoer.
2: Stukje vervoer.
0: Ja, jongens.
1: En vakmensen.
0: Vakmensen.
1: Ja, we doen niks alleen. We zijn altijd een beetje een groot team. We moeten het met elkaar doen.

0: Ja, en veiligheid is onmisbaar. Maar ja, dat is overal, denk ik.
1: Ja, je komt in Den Helder. Heeft het iets met maritiem te maken, jouw werk?
2: Oh.
0: Maritiem, nee, met niks met boten.
1: Helemaal niks. Nee.
0: Dus ik zit niet bij een marine, zeg maar.
1: Nee, ja, je kan ook boten maken of boten repareren.
2: Iets met zee.
1: Ja.
0: Ja, dat had ook gekund, ja.
1: Maar nee, dus.
2: Oké.
1: Dus.
2: Okay. zou jij kunnen vertellen, want je hebt net een paar geluiden nagedaan.
0: Ja.
2: Kun jij vertellen wat een van die geluiden is?
0: Zou ik dat kunnen vertellen? Ja, dat kan ik wel vertellen. Eentje was slijptol.
2: Oké, dan hebben we nog één vraag, Sander.
1: Ja.
2: Vraag 7. Niet iets met boten.
0: Nee, niet iets met boten.
2: En iets wat dus 7 dagen duurt.
0: Ja, of langer.
1: Waarom is vervoer zo belangrijk?
0: Vervoer is zo belangrijk, anders... Ja, anders hebben we niks, of we komen er niet, of het kan niet, of er is, ja, dan is er gewoon niks als er geen vervoer is. De beroepentest.
2: Ja. Wij zijn nog redelijk blanco, Irving, moet je eerlijk zeggen. Maar gelukkig hebben wij hulp van onze luisteraars in de app van Joe. En die gaan ons nu massaal appen of een voice-appje sturen. En dan hebben wij straks een antwoord voor je. Dus blijf lekker luisteren. Tot zo.
0: Ja, dankjewel.

0: Nick Herschel en Wouldn't It Be Good? De beroepentest. Nou, luister even mee. De samenvatting van het beroep van Joe luisteraar Irving. Hij komt uit Den Helder. Nou, hij kan niet werken zonder vervoer. Dat is namelijk heel erg belangrijk. En als hij werkt, dan is hij 7 dagen of langer aan het werk. En dat vinden de mensen in zijn omgeving erg lang. Hij werkt in een groot team. Veiligheid is ook heel erg belangrijk. En een geluid wat hij vaak maakt en hoort, dat is het geluid van een slijptol. Hij werkt overigens niet bij de marine.
1: Nee.
0: Dat is wat we weten.
1: Ja, nou goed, er komt er van alles binnen. Veel afwijkende. Mensen denken bijvoorbeeld dat hij schaapsherder is of klusjesman. Maar goed, laten we iets meer naar de kern gaan. Bijvoorbeeld uit monden van John.
2: Ik denk dat hij in de wegenbouw zit.
1: Ja.
2: Die mensen die dus gewoon langs de weg de wegen weer maken. Asfalteren en slijpen en toch maar op.
0: Nou ja.
1: Ja, Melvin.
3: Goedemorgen, Tony Sander. Ik denk dat hij van de lokale brandweer is.
1: En hebben we ook nog eens Peter.
4: Ja, weer een makkie, hè. Hij bouwt langs de snelweg vangrelen.
0: Oh,
1: vangrails, ja. Ja, en dan gaan we naar Susanne.
5: Ik denk dat hij nog wel eens op een booreiland zou kunnen werken.
1: Ja, en dat komt veel vaker bij. Booreiland, offshore operator, nou ja, die kant op.
0: Maar, kijk, jij vroeg op een gegeven moment of hij iets in de maritieme sector werkt. Zei ja. Ja, niet met boten, ik zei nog zee, zei ik erbij.
1: Ja.
0: Maar daar hapte hij niet echt op.
1: Nee, maar ik denk dat dan toch, als jij op een booreiland werkt, dan zit je gewoon... Toevallig heb ik laatst een documentaire over gezien. Dit is geen pretje.
0: Nee.
1: Het is gewoon hokkerig, maar goed, hard werken. Maar het is wel een bijzonder. Maar dan zit je op dat eiland en dan heb je verder eigenlijk met boten niks te maken. Sterker nog, ze gaan er volgens mij met een helikopter heen.
0: Ja. Ja, en ik weet dat gebeurt wel vanuit Den Helder.
1: Ja.
0: Zijn die rood-witte helikopters.
1: En zonder vervoer ben je nergens.
0: Dan ben je nergens. Nee, daar kun je niks.
1: Nee. En een offshore operator, dat is een booreilandmedewerker, denk ik, hè?
0: Offshore operator. Ja, nou ja, laten we gewoon zeggen... Irving, goedemorgen.
6: Hey, morgen, man.
0: Kan het zijn dat jij op een booreiland werkt?
6: Ja.
1: Ja! Ja?
6: Dat klopt gewoon.
0: Ja. Ja. We riepen nog even de zee, maar die is misschien niet. Die heb jij niet gehoord of die heb je heel slim genegeerd.
6: Genegeerd.
0: Goh, hey, maar waar doe je dat?
6: Ja, wij werken dan op een productieeiland en daar doen we het onderhoud met z'n allen.
1: Oh. En waar staat die van jou?
6: Ja, onze maatschappij heeft er meerdere, maar ze staan in de Noordzee. En dat is dan gewoon tussen Engeland en tussen Nederland.
1: En dan ga je met de helikopter vaak heen, hè?
6: Ja.
1: En hoe lang ben je daar dan?
6: Voor 2 weken gaan we erheen. Dan werken we 2 weken en dan zijn we 3 weken vrij.
1: Jeetje, ja, pittig. Best, dan mis je wel, denk ik. Het thuis vond heel erg.
6: Ja, hopen verschuiven we. Zoals verjaardagen, dan vroeger waren de kinderen klein. Dan zie je dit gewoon een week later of een week eerder.
0: Hey, maak je wel eens rare dingen mee op zo'n eiland of onderweg?
6: Nee, dat valt wel mee. Ja, je bent met een groep met mannen en wat zijn rare dingen. Je doet het met elkaar, joh. Dus
0: je doet het met elkaar? Oh, dat vind ik wel... Ja. Oké. Okay.
6: Ja, dat is net waar je gedachten van vol zit, hè.
0: Nee, prachtig. Mooie beroep, Irving. En helemaal mooi dat we de week zijn begonnen met de kleine overwinning. Ik hoorde wat teleurstelling in je stem, Irving, maar we hadden het toch echt goed?
6: Ja, volgens mij jammer dat jullie dat gaan. Ja.
1: En even voor de volledigheid, dan ben jij dus ook offshore, zoals dat heet. Een offshore medewerker, operator.
6: Ja, dat is wel een goede benaming, want anders is het helemaal niet te raden wat specifiek is.
1: Oké, duidelijk.
0: Hey, en de belangrijkste vraag, kun je daar ook Joe luisteren?
6: Ja, zeker. Als we binnen zijn wel.
0: Kijk, heel goed. Nou, blijf dat lekker doen. Ja. Irving, dankjewel en geniet van de maandag, hè.
6: Jullie mannen bedankt en gefeliciteerd met jullie succes.
0: Hoi. She's crazy life.

0: Daddy Cool, straks het nieuws van 7 uur. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Verkeer dat over de A28 moet deze ochtend moet rekening houden met veel file.
0: En Sander.
2: Ja.
0: Eén nootje van een grote hit die straks in de ochtendshow te horen is. Daar komt-ie.
3: What is car?
2: Is automatic, symptomatic, wendelanic, insomatic, felicanic.
0: Nee, die klopt niet.
2: Celebanic, celebanic.
0: We gaan
2: Please slide in.
0: Dit, ja! Ja. Grease Lighting, John Travolta, hoor je zo?
4: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
5: Müllermilk, the moo you can't resist.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
7: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
10: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
17: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
18: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
0: Ja, goedemorgen, de Koen en Sander Show voor de maandag met het nieuws van 7 uur. Renske.
1: Goedemorgen. Meerdere gewonden na een ongeluk vannacht op de A28 bij het Gelderse Wezep. Een Oostenrijkse touringscar is daar gebotst op een bestelbus. Volgens Omroep Gelderland zijn er zeker 20 gewonden... en in de touringcar zouden zeker tientallen scholieren hebben gezeten. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig... en er zijn meerdere traumahelikopters ingezet. De snelweg is in beide richtingen dicht. Huizen bouwen is de enige oplossing. Het plan om de woningnood aan te pakken door bestaande gebouwen om te bouwen... werkt namelijk niet, blijkt uit nieuw onderzoek. De overheid hoopte zo duizenden extra woningen te maken... maar de geschikte kantoorgebouwen en panden zijn simpelweg op. Er moet dus vooral snel en veel bijgebouwd worden. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 12 migranten om het leven gekomen. Dat gebeurde nadat hun boot zonk op de Middellandse Zee. Naar sommige opvarenden wordt nog gezocht. Mensen in Tunesië vluchten vanwege de slechte leefomstandigheden daar. De route richting Europa geldt als een van de dodelijkste ter wereld. En dan nieuws over een vriend van de Koen en Sander Show, componist Miguel Wiels. Bekend van alle K3-hits en de drie noten XL, gaat iets heel nieuws doen. Hij wordt de voorzitter van de Belgische voetbalclub KRC Gent. Wiels is van kinds af aan al gek van voetbal... en wilde stiekem al heel lang een actieve rol binnen de sport. Hij wil bij de amateurclub een frisse wind laten waaien... en hoopt dat het team snel op een hoger niveau komt.
0: Nou, wat leuk, voor mij wel.
22: Zeker, doet mij het een beetje denken aan Wrexham, ja. Weet je wel. Daar zijn twee Amerikaanse acteurs ingestapt... en die hebben het van een amateurclub ongeveer de ene hoogste divisie ingekregen. Misschien wordt het ook wel zo'n successtory met een cameraploeg... en dat je kijkt, ja, het geld heeft hij ook wel natuurlijk.
0: Maar het kan ook gewoon zijn dat hij het leuk vindt om voorzitter... te worden van een lokale voetbalclub.
22: Dat kan ook, dat is ook gewoon een vraag. Maar ik denk, ja, volgens mij loont dit zich wel tot...
0: Zit er meer achter?
22: Ja.
0: Ah, ja.
1: Krijg je nog weer van Weerplaza. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel Renske, we gaan naar de verkeersinformatie. Het is toch wel te zien aan het verkeer nu al... dat er een regio vakantievrij is. Dus vrij van vakantie, ja. Dus weer aan het werk is, bedoel ik daarmee. De regio Zuid is ook weer begonnen. De A15 Gorinchem-Ridderkerk bij Alblasserdam, 35 minuten vertraging. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Loenen en Schaarsbergen... daar een kwartiertje extra. En je hoort het misschien al in het nieuws... een ernstig ongeluk vannacht op de A28 met een bus. En daarom bij Hooglanderveen en de andere kant op bij Hattemerbroek een omleiding.
5: De beste 80's horen bij Joe.

0: Studio met Koen en Sander.
1: Yes, goedemorgen. Amsterdam gaat een nog hogere toeristenbelasting invoeren. Moeten we het straks eventjes over gaan hebben. Maar aanstaande woensdag vanaf 9 uur trappen we hem af. De 80's Top 800 hier bij Joe. Een week lang genieten van al die lekkere nummers uit de jaren 80. En Twan die heeft al gestemd via de app van Joe. Als klein manneke vond ik het altijd al een supernummer. Een paar jaar geleden heb ik ze nog live gezien. Dat was Kippenvel. Ja, we gaan terug naar 1982. Het zijn de mannen, of het zijn alleen maar mannen.
2: Ja.
1: Van Toto.
2: Ja, en dit zou wel eens de nummer 1 kunnen worden.
1: Ja.
2: Ja, want het is altijd wel een zekerheidje dat hij in de top 5 staat.

0: Sander zei het net al. Ja, grote kanshebber om de nummer 1 te worden in de Joe 80 Top 8. Ja. Dat die woensdagochtend gaat beginnen. Tot nu toe heeft hij altijd op 1 gestaan.
1: Oh!
0: Ja.
1: Ja, het is, en we ook een goede kans hebben is natuurlijk Careless Whisper.
0: Ja, mooi.
1: Komt ook vaak hoog terug. Maar laten we nou met z'n allen een keer voor wat anders gaan. Bijvoorbeeld Circus Custers.
0: Oh ja, dat is helemaal een goede.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja, goed, dit is natuurlijk wel het moment waarop je nog invloed kan uitoefenen op het resultaat van de lijst. Dus breng je stem uit op je favoriete etensliedjes. En dat kan via de app van Joe en Joe.nl. Ja, jongens, maandagochtend gesprek bij de koffieautomaat. Wat zou het zijn? Max Verstappen?
1: Nee.
0: Wat dan?
1: Ja, heel verdrietig natuurlijk.
0: Nee, echt? Maar dat wordt toch even tegen God, ja.
1: Wat nee, echt. Maar wat er is één nieuwtje van het weekend wat er met kop en schouders bovenuit steekt.
0: En het is?
1: De verbroken verloving van Jade Anna en Kenneth Taylor natuurlijk, ja. Ik had de duif al in de kooi gedaan.
0: Ja, ik zit niet zo heel goed in de showbiz, maar ze waren toch verloofd?
1: Ze waren verloofd, maar dat is tegenwoordig... of mensen verloven zich te snel.
0: Dat denk ik.
1: Of er gaat achter de schermen vaak wat fout. Maar te vaak hoor je een verloving die wordt verbroken.
0: Je hebt net verteld, Sander, dat jij van het weekend vrij weinig hebt uitgevoerd.
1: Ja.
0: Maar kun jij ons meer vertellen over... Is er een schijnmarcheerder in het spel?
1: Nou, ja,
0: wat is er gebeurd?
1: Er zijn geen details, maar ze hebben elkaar moeten loslaten. Ze hebben elkaar moeten loslaten. Maar ze gaan nog wel goed met elkaar om.
0: Ja, jij bent verdrietig. Ja, verdriet was natuurlijk ook op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen gecrashed in ronde 1.
4: Speciaal voor Max. Onder andere. En natuurlijk ook de Formule 1. Oh. En, ja, het is zonde. Oh. Voor zijn laatste race in zijn eigen land. Maar ja.
1: Ja.
0: Dit zijn gewoon tranen.
1: Ja, ze hebben elkaar moeten loslaten.
0: Ja. Nou, en er zijn nog meer tranen. Want als je tegenwoordig naar Amsterdam wil, als toerist zijn...
1: Als toerist, ja, buitenlandse tranen.
0: Nee, oké, als toerist.
1: Buitenlandse tranen.
0: Dan moet je even de poeplap trekken. Zoals
1: absoluut.
0: Dat gaat meer geld kosten.
1: Ja, de toeristenbelasting, dat ken je natuurlijk wel. Dan ben je in een hotel, dan heb je alles heb je, dat je denkt... nou, ik ben er sowieso veel geld kwijt. Dan komt er altijd nog eventjes een schepje toeristenbelasting bovenop. Altijd zo'n onwelkome verrassing. Maar in Amsterdam gaat die toeristenbelasting nu naar 20%. Dat is nogal wat. Ja, eigenlijk alleen maar om zoveel mogelijk toeristen te weren uit Amsterdam.
0: Ja, en dat was 12,5%. Dus ja. Met een beetje schepje korreltje zout kunnen we zeggen bijna verdubbeling.
1: Nou,
0: we hebben onze favoriete luisteraar uit Amsterdam. Dat is Emma. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Emma. Ja, jij woont al. Hoe lang woon je al in de hoofdstad?
5: Ja, mijn hele leven.
0: Kijk,
1: juist. Je hebt ze gezien zien komen en je hebt ze zien gaan, hè?
5: Ja, en het was vroeger een stuk leuker in de stad, moet ik zeggen.
0: Oh ja.
1: Ja, maar waarom dan? Waarom, Emma?
5: Ja, omdat je nu nergens meer kan lopen.
1: Nee. Dus jij
5: het is druk.
1: Het is, en ben je het eens met die 20%?
5: 20 vind ik wel heel veel, maar als dat helpt, als het helpt, de vraag is, helpt het?
0: Jij zegt die toeristen die betalen die 20% toch wel?
5: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
5: Als je naar Amsterdam komt, dan weet je dat je een hoop geld kwijt bent.
0: Ja, dat is ook wel zo.
1: Ja.
5: Dus ja, sowieso als je op vakantie gaat, dan weet je sowieso dat je geld kwijt bent.
0: Ja.
5: Dan kan dat er denk ik ook wel bij.
0: Hey, en waar merk je het allemaal aan, Emma? Je zegt, ik kan niet meer gewoon lopen. Maar wat zie je allemaal nog meer veranderen in de stad?
5: Nou, het is gewoon ontzettend druk. Alles is in het Engels.
1: Ja.
5: Daar ga ik wel Engels. Maar dan heb ik zoiets van, ja, ik ben een Nederlander. Ik praat Nederlands. En als je mij te woord wil staan, dan praat ik gewoon Nederlands in een winkel of zo. Ja. Dan moet je bij mij ook niet met die onzin aankomen van het Engels. Anders loop ik gewoon weg, joh. Dus ik bedoel... Ja. Ik bedoel... Ja, het is mijn stad, onder andere.
1: Ja.
5: En van heel veel Amsterdammers. En ga niet stom Engels lopen lullen in winkels tegen me.
1: Nee.
5: Want daar erger ik me ook aan.
0: Dat snap ik wel.
5: Alles is verengelst.
1: Jij komt niet graag in de Calver Street.
5: Vroeger wel. De Nieuwe Dijk in de Kalverstraat. Ja, tuurlijk. Maar tegenwoordig, waar kan je nog lopen? Joh, echt.
0: We leven met je mee. En laten we hopen dat er snel... De bierfiets is al niet meer, geloof ik, hè?
1: Die hebben
5: Bestaat die nog?
1: Die bestaat alleen dan bij helemaal in aan de buitenranden van Amsterdam... bij station Sloterdijk. Dus mooi, dan ben je een toerist en dan ga je zo'n ding huren... en dan zit je op het meest onogelijke stukje van Amsterdam te fietsen.
0: Hey, maar het voordeel is wel, Emma, als jij een keer zin hebt in een stroopwafel... heb je de keuze uit 20 winkels, hè?
5: Ja, en hoe duur zijn die kleren dingen? Ga gewoon naar de supermarkt, joh. Zijn ze net zo lekker?
0: Ja, je hebt het helemaal gelijk.
5: Emma, nou, echt, dat is toch niet normaal?
0: Wij wensen je heel veel sterkte daar in de hoofdstad. En tot de volgende keer weer, hè?
5: Ja, zeker weten. Ik blijf luisteren.
0: Gezellig!

0: John Travolta. Grease Lightning.
1: En hoe leuk het liedje ook is, maar vanaf aanstaande woensdag zal je dit nummer niet horen bij Joe.
2: Nee, dat is waar. Het is jaren 70.
1: Dit is 1978.
2: Ja, en dan had je ook nog de Grease Mega Mix.
1: Ja.
2: Maar dat was weer een hit in de jaren 90.
1: Ja.
2: Ja, nee, ja. Dat gaan we niet horen.
1: Nee, het is niet anders.
0: Nee. 80's Top 800. Update.
1: We hebben een kleine update voor je, want vanaf woensdagochtend dus 9 uur... dan trappen we af met een week lang alleen maar jaren 80 muziek. Heerlijk, want wat is er veel goede muziek gemaakt in de jaren 80. Vandaag en morgen kun je nog stemmen. En aan de hand van jouw stem wordt die lijst samengesteld. En er is iets opvallends.
2: Ja, dat is echt heel leuk. Ook vind ik ook echt leuk. En dat is ook
1: leuk.
2: Wel een beetje de tijden waar we in leven. De tijden waar we voor staan. Het is steeds eclectischer zoals deze. Het komt allemaal steeds meer samen. Grenzen bestaan niet meer. Want meer dan ooit is er gestemd door mensen onder de 25. En die waren, even berekenend, min 36 in de jaren 80.
1: Ja, leuk hè?
2: En zoals bijvoorbeeld Koen de Kok. Goedemorgen Koen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe oud ben jij?
3: Ik ben 20 jaar oud nu.
2: 20 jaar oud, dan ben jij geboren in 2006.
3: 2006, dat klopt.
2: En wat heb jij met de jaren 80 dan? Want dat is dan echt ver, ver voor je tijd.
3: Ja, dat is ver voor ik geboren ben, inderdaad. Ja, mijn ouders, vooral mijn moeder, is echt van de muziek. Die weet echt alles van muziek. En ja, vanaf kind af aan luistert hij al, sinds ik ook geboren ben natuurlijk, luistert zij ook thuis alleen maar... Ja. Vooral oude muziek.
1: Ja.
3: En dat is gewoon hoe ik in aanraking ben gekomen met die muziek.
1: Ja.
3: En tegenwoordig staat gewoon in mijn playlist van iedere bekende artiest wel uit de 80's en 90's staat wel een liedje in.
1: Ja, geweldig. We hebben je stemlijstje ontvangen, Koen. Dank daarvoor. Via de app van Joe heb je dat gedaan met, ik zie onder andere George Michael, Careless Whisper. Ook Simply Red, Holding Back the Years, Foreigner, I Wanna Know What Love Is.
2: Ja. En ook Dire Straits met Telegraph Road.
1: Ja.
3: Daar
2: heb ik nieuws voor je. Die gaan we niet draaien.
1: Vind ik wel een mooi liedje, jij niet?
2: De volledige 16 minuten.
1: Ja, daarom. Ja, hij duurt heel lang. Ja, maar hij is wel prachtig, ja. Talk Talk heb jij op nummer 2 staan met Such a Shame. Maar we gaan even jouw nummer 1 draaien, Koen. Vind je het leuk?
3: Ja, ik vind het zeker leuk.
1: Gaan we doen Where the Streets Have No Name, hoor je nu bij Joe. Dank voor het stemmen en alvast heel veel luisterplezier vanaf woensdag, Koen.
3: Dankjewel.
1: Fijne dag, hoi.
3: Hello.
1: En je kan de lijst dus nog beïnvloeden. Ga even naar de app van Joe of joe.nl. En dan ook jouw stem uit. Maak even een leuk lijstje met jouw favoriete liedjes uit de jaren 80.

0: 8 straks in de ochtendshow krijg je het nieuws. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een hoop geronk en kabaal in de straten van Washington. Je hoort zo wat daar gebeurde.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: Allianz Direct. Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Doen het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vrienden.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef voor koren pannenkoeken.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online... waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
15: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Hij is onderweg.
15: Wie?
16: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
15: Top. Koffietje, ik trakteer.
16: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
23: Goedemorgen, het gaat een mooie dag worden. Zonnig, droog, alleen in het noorden dan wat stapelwolken. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Verkeersinformatie. Er is wel iets te melden. Het is duidelijk ook wat drukker dan de voorgaande weken. Nu 18 vertragingen op dit moment. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-West 20 minuten. De A20 Gouda Hoek van Holland 15 minuten bij Nieuwekerk aan de IJssel. En ook een kwartiertje op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Loenen. Ik noem ook even de A28. Daar is vannacht een ernstig ongeluk geweest met een bus. Zowel bij Hooglanderveen als bij Hatterbroek word je omgeleid. Dit is jou. En dan is het 19:30 en over dat ongeluk gesproken. Renske, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we blijven even
1: bij. Noem je dit nou een ongeluk?
23: Nee, zeker niet. Maar wel waar ze het over heeft.
0: Ja, we blijven even bij het verkeer. Want de A28 tussen het Harde en Wezen blijft tot en met vanavond dicht in beide richtingen, meldt Rijkswaterstaat. De weg moet over een groot stuk worden hersteld na een zwaar ongeluk afgelopen nacht. Een Oostenrijkse bus met scholieren botste daar op een bestelbus. Er vielen zeker 20 gewonden. Het verkeer wordt omgeleid via de A1 en A50. Een doorbraak in de zorg. 4 op de 5 patiënten met endeldarmkanker hoeft voortaan geen operatie meer. Uit internationaal onderzoek blijkt dat bestraling en chemotherapie in veruit de meeste gevallen genoeg zijn om de tumor te laten verdwijnen. Daarmee blijven patiënten een zware ingreep en de ingrijpende gevolgen zoals een stoma bespaard. Volgens onderzoekers blijven de overlevingskansen gelijk, terwijl de kwaliteit van leven na de behandeling stukken hoger ligt.
23: Koen. Nou, ik weet niet wat je nu gaat vragen aan mij.
1: Nou, het is heel serieus. Jij bent boven de 40.
23: Ja.
1: Hoe vaak controleer jij je prostaat per jaar?
23: Maandagochtend.
1: Ja, maandagochtend?
23: Goeie vraag voor de baas.
1: Ik heb antwoord. Moet wel, hè? Moet wel.
23: Ik zal er aan denken, Sander. Ja. Hoe doe je dat eigenlijk?
1: Dan moet je even naar de dokter gaan. En ook, je moet ook...
23: Nee, dat kun je niet zelf.
1: Nee, maar ik heb er ooit een programma over mogen maken. Vrouwen die gaan vaak voor borstkanker, ja. voor preventief onderzoek. Mannen doen dat helemaal niet. Er is toch schaamte, maar het is helemaal niet iets om je voor te schamen. Ook de testicles moet je controleren. Dat er niet een knikkertje of iets op zit.
23: Ja, dat is altijd de eerste maandag van de maand.
1: Dat je dat doet.
23: Als de sirene gaat, dan denk ik, hé...
1: Even. Zolang als de sirene duurt ook.
23: Even. Nou ja, nee, maar goed, nee, maar je hebt wel gelijk. Dat moet je wel doen.
1: Ja. Dus als het oorlog wordt en de sirene gaat...
23: Ja, dan ben ik heel veel...
1: Denk het hele land, Koen zit weer aan zijn ballen.
0: Een bijzonder gezicht in de straten van Washington D.C. in Amerika. Daar werd voor het eerst een autorace gehouden door de straten van het centrum. Was ter ere van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De bezoekers genoten ervan, zo is te horen bij de NOS.
2: It's fast-paced, heart-pounding, very American. We just love it. This is so amazing.
13: It's awesome. It's great to be behind with everybody and get right up next to the cars. It's great.
0: President Trump was er ook bij. Hij reed voor de race in zijn eigen limousine een rondje over het circuit.
23: Ja, en hij mocht de groene vlag zwaaien. Ja, die beelden daarvan, het is echt... Het is ook, ja, het is Trump ten voeten uit met zo'n rare glimlach op zijn gezicht. Staat hij op een heel raar ritme, staat hij dat vlaggetje te trekken.
1: Ja. Maar Trump is niet meer onfeilbaar. Hij begint een beetje... Het is toch... Hij handelt nu... En dat is... Ik heb veel te veel tijd dit weekend. Ik heb niks gedaan. Echt, de hele wereld was op pad boven zijn land. Ik ga op de bank. Ik heb een heel groot artikel gelezen over hoe Trump er nu voor staat. Ze hebben nu wel door dat hij niet regeert. Geen beleid uitvoert. Maar vooral handelt. En hij handelt steeds meer vanuit zichzelf. Vanuit zijn eigen portemonnee. Vanuit zijn eigen status. Dus dat is gewoon wat het is. Hij bestuurt het land niet meer. Maar vooral de firma Trump. En dat begint de gemiddelde Amerikaan nu toch ook wel een beetje te
23: zien. Nee, ik wou zeggen, want dat is op zich niet nieuw. Maar dat begint nu de Amerikanen beginnen door te krijgen.
1: Nee, precies. Maar 200 dagen geleden wilde hij nog wel iets van politiek bedrijven. Maar dat heeft hem geen zin meer. Omdat het natuurlijk ook het einde van zijn ambtstermijn eraan komt.
0: En van de ene race naar de ander. Want in Zandvoort is gisteravond tot laat gefeest na afloop van de Dutch Grand Prix. Het was voorlopig de laatste keer dat de Formule 1 in Nederland gehouden werd. Nederlands succes was er niet. Max Verstappen crashte in de eerste ronde. Deze fans hadden dan ook een dubbel gevoel.
24: Vrijdag was fantastisch. En zaterdag was fantastisch. Ja, zondag was jammer.
25: Ik kom er helemaal uit Drenthe. En dat is fantastisch.
24: We zijn allemaal blij. Oranje, jong en oud. Dat is toch geweldig?
0: Vanuit heel het land waren mensen dus speciaal voor Verstappen gekomen. Dus de teleurstelling was ook groot toen hij uitviel. Onder meer deze jongen had het zwaar.
26: Super lang gewacht. En dan is het eindelijk zo. En dan crasht hij.
23: Oh.

0: mooi.
1: En dan keek ze recht in het gezicht van onze koning en koningin. En aan het einde kwam dan precies de Chinook-helikopter... en die vijf F-35's kwamen over. Ja, toen was het voor mij al geslaagd.
0: Prachtig.
1: Ja, mooi. Dat was echt was fantastisch. En we blikken zo meteen terug op dit Formule 1-weekend daar. De laatste in Zandvoort met Annelies.

0: Gistermiddag, 3:05. Ja, was toch wel een beetje een land of confusion.
1: Een lekker begin van je dag met Koen en Sander.
0: Toen Max Verstappen crashte in de eerste ronde. En eruit lag.
2: Ja.
0: Allerlaatste keer Zandvoort.
2: Wat je vreest, wat je niet hoopt, wat je niemand gunt ook. Want het moest eigenlijk nog allemaal gaan beginnen. Ja, ja, dan is het meteen ten einde.
0: Het was meteen klaar. Ja, hoe je het went of verkeerd, is dan natuurlijk toch een ontzettende domper op de feestvreugde. Sommige fans waren ook echt bedroefd.
3: Ja. Speciaal voor Max.
4: Onder andere. En natuurlijk ook de Formule 1. En het is zonde voor zijn laatste race in zijn eigen land. Maar ja.
0: Tranen.
2: Ja. Ja, maar is het dan nog leuk? Even in alle eerlijkheid. Dan zit je met z'n allen op de tribune en dan... Natuurlijk, die wagens rijden en het zal vast een mooie race. Maar de angel is er toch wel een beetje uit dan.
0: Hé, hey, kijk, je moet er realistisch zijn. Dat is natuurlijk ook zo. Maar is het nog leuk? Kijk, als je alleen 100% van Max Verstappen Formule 1 kijkt... dan denk ik dat je het misschien minder leuk hebt gevonden. Maar als je Formule 1-fan bent, dan hebben we gewoon een fantastische race gezien. Dat was het wel. En dat kan waarschijnlijk Tom Coronel ook gaan beamen. Natuurlijk zelf ook een coureur en ook analist. En wat doet de man tegenwoordig niet? Feesten heeft hij ook nog gedaan afgelopen nacht. Ja, hoe lang ben je wakker, Tom?
5: Ik ben nu 3 uurtjes wakker. Je hoort het aan mijn stem. Ik ben hem een beetje kwijt. We hadden een feestje in Burnies.
2: Je hebt 3 uur geslapen, bedoel je, denk ik.
5: Oh, dat bedoel ik, ja. Ja, dat bedoel ik dus. Je ziet al wat voor staat ik zit er ongeveer. Je hoort het al.
0: Ja, goed, Tom, je bent aan het werk geweest natuurlijk voor Viaplay. Ja. Je hebt het allemaal weer heel dichtbij mogen meemaken. Ja, de crash is natuurlijk toch wel het gesprek waar iedereen het over heeft. Jij moest denk ik even de kater van de crash wegspoelen met een nieuwe kater.
5: Nou ja, ik denk dat ik de eerste nog niet gevoeld heb. Maar ik begrijp wel helemaal wat je bedoelt. Ja, weet je, het is een dompertje. Maar het is natuurlijk ook gewoon een hele race. En het hoort er ook een beetje bij. Kijk, dat weet je wel. Bij de Verstappers weet je altijd, het is alles of niks. Ja. En in dit geval was het niks. En dat risico, dat neemt hij dan ook. Dit is wel precies die conditie waar we normaal gesproken altijd vuurwerk van hem zien. Maar dan bedoel ik het met inhalen en net eventjes de handigheid... om sneller te zijn dan de rest. Maar daar is hij niet aan toegekomen. Want in dit keer was het risico net even wat hoog. Ja. En gleed hij uit over een witte lijn. Als je die aanraakt, als het daarvoor net geregend heeft... dan is de witte lijn is altijd net even wat gladder. Dus ja, hij spinde op het meest snelle stuk van de baan. En dan klapte hij zo hard de vangrail heen. Nou, dat is, ik heb daar de vangrail nog nooit geraakt. Omdat ik op een of andere manier gaat mijn pootje altijd van het gas af daar. En hij hield hem gewoon naar beneden. Ja. Dus ja, hij heeft een mega klapper meegemaakt. Die auto is echt plat.
2: En wat denk jij dan, Tom, als analist, maar ook als liefhebber?
5: Ja, nou ja, inderdaad. De sprank, wat is het? De vonk, dat extra geloof en waar je daarvoor bent. Dat is natuurlijk dat Max daar ook. Ja, die wil je daar zien scoren. Ja. Ik bedoel, hij heeft 3 keer gewonnen, hij is 2 keer tweede geworden. Ja, die is in 1 keer weg. Ja. Dus op een of andere manier is het gevoel, ja, dat is in 1 keer half geworden.
0: Ja. Ja. Hey, ik ben toch wel benieuwd. Ik zit zo naar je stem te luisteren, Tom Coronel. Denk ik, dat feestje,
5: ja.
0: Dat moet wel behoorlijk goed zijn geweest.
5: Ja, dat is zo goed. Dus op het strand, dat is de Burnies. En daar is altijd de afterparty. Everjack was eraan het draaien. En nou ja, wat is het, Martin Garrix. Het was gewoon weer een heerlijke bende.
0: Burnies is van de prinses, van Bernard, hè? Dus daarom heet het ook Burnies.
5: Ja, dat is op het strand. Dat is echt helemaal top.
0: Met een zwembad ook in het midden. En het gaat er altijd wel heftig aan toe, geloof ik, naar de Formule 1.
5: Ja, deze keer heb ik niet in het zwembad gelegen. Ik ben droog thuis gekomen. Althans, maar qua kleren.
0: zijn er nog noemenswaardige dingen geweest?
2: Kom even, jij bent onze ogen en oren daar geweest.
5: Ja, zeker.
0: Die waren daar allemaal en zo.
5: Oh jongen, er waren daar zulke mooie vrouwen. Dat kan ik niet vertellen, want dan spring je zo direct zelf van de brug af. Maar het was echt ongelooflijk. Het feestje was goed. Er waren hapjes, drankjes. Het was gewoon echt van ouds dat ik dacht... Het leek wel alsof het de eerste keer was. Want ik vond de eerste en de laatste toch eigenlijk wel by far de beste. Ze waren daar met zo'n jetski, met een flyboarden. Wat hadden ze in het zwembad? Er was een jongen die deed allemaal salto's. Het was... Echt helemaal de bom.
2: Ja. Tom, dat Max gecrashed is, maakt eigenlijk helemaal niemand uit.
5: Ik was het, nu het zegt. Oh ja, hij was gecrashed. Ik ben het even kwijt geweest.
0: Nou is dat dus de tent van Prins Bernhard. Maar komt dan bijvoorbeeld de koning en de koningin ook nog even langs? Of zijn die gewoon lekker naar huis gegaan?
5: Ik heb heel veel mensen gezien, maar Alexander, Willem-Alexander heb ik niet gezien. Nee, die heb ik niet gezien. Mooi.
2: Heb jij Beatrix zien twerken?
5: Nee, sorry. Ja, of ze zat in dat pakje aan die met pauwen en vingeren. Er waren allemaal geklede dames. Nee, heb ik niet gezien, sorry.
0: Nou Tom, ga lekker bijkomen.
5: Ja, nou, ik moet zo direct weer naar Zandvoort vaste voet opnemen met Rob Campus. Maar die was lam gisteravond. Ja, dat is inderdaad voor is.
0: Hey, doe Rob de hartelijke groeten. En tot snel weer, Tom Cornel.
5: Doei, doei.
0: Hoi. Feestje geweest, hè?

0: Simply Red bij Joe en Stars.
1: De mop van Kato.
2: Ja, Kato, ook deze week weer elke dag een mopje van ons 7-jarige humoristisch talent.
1: Jantje zegt hier, heeft je vader alweer geholpen met je huiswerk? Zegt Jantje, nee hoor, deze keer heeft hij het helemaal alleen gedaan.
0: Ik vind het zo mooi dat het altijd Jantje is, hè?
2: Altijd Jantje.
0: Het is altijd Jantje. Blues Brothers in de Koen en Sander Show.

0: need somebody. Van de Blues Brothers hoor je in de Koen en Sander Show voor de maandagochtend. Het is bijna 8 uur en straks het nieuws natuurlijk. Met de dame die regelmatig hoort bij ons in het programma. Ja, Renske van der Zalm, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De regels voor het betaald voetbal in ons land gaan mogelijk op de schop.
0: Sander?
2: Ja?
0: Ben jij een beetje scherp?
2: Nou, vond ik zelf van wel, ja.
0: Je hebt geen afterparty gehad van de Formule 1?
2: Niet.
0: Zoals
2: nee.
0: Tom Coronel zojuist?
2: Nee, ik heb goed geslapen. Ik ben er helemaal fris en fruitig.
0: Nou, dan mag je gaan raden welk nummer dit is op basis van één noot. Ja.
2: Oh, dat is een lastige.
0: Ja.
2: Dan wil ik een tweede.
0: Je weet het niet?
2: Nee.
0: Dan komt hier een tweede nootje.
2: Oh, What's Up van de Fornum Blondes.
0: Goed. Ja hoor. Hoor je zo. Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
3: Kippie.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: een fijne prijs. Kijk op Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Mis niks en sla je slag.
1: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we het alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
19: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
20: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
22: Nu hou hè, dus niet straks.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Ja, de Koen en Sander Show voor de maandagochtend. En het nieuws van 8 uur, Renske van der Zalm.
9: Goedemorgen. Een ongeluk op de snelweg. Op de A28 bij het Gelderse Wezep. Daar is afgelopen nacht een Oostenrijkse touringcar vol Duitse scholieren achter op een bestelbus geknald. De bus schoot door de vangrail en belandde in de berm. De brandweer vertelt er meer over bij Hart van Nederland.
10: Iedereen is uit de bus. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel precies. De eerste zijn ook al afgevoerd met de ambulance. De ambulancedienst is verder ook nog volop bezig om andere gewonden te behandelen. Veel glas, snijwonden en dergelijke.
9: Omdat de weg bezaaid ligt met brokstukken, blijft de A28 in beide richtingen dicht tot vanavond. De politie doet onderzoek vlak bij de Duitse grens met Groningen. In Bourtange is gisteravond een 49-jarige man neergestoken in een woning. Hulpverleners probeerden hem nog te redden, maar hij overleed ter plekke. Kort na het incident pakte de politie een 46-jarige verdachte op. De aanleiding voor de steekpartij is nog onbekend. 90.000 bewoners van de Amerikaanse staat Nevada zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en verwoest daar in rap tempo kilometers natuur. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle door de maandenlange droogte. Vanwege de brand is in Nevada de noodtoestand uitgeroepen. En de KNVB gaat deze ochtend het afgelopen voetbalweekend evalueren. Het onderwerp zal het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord zijn. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op nadat er vanuit het vak met Feyenoord supporters vuurwerk werd afgestoken. Maar de wedstrijd ging na een korte onderbreking wel door, omdat er geen spelers geraakt werden. Er staat namelijk niets over in de regels, zei scheidsrechter Danny Makkely bij ESPN.
11: Het is natuurlijk waanzinnig dat supporters worden geraakt door vuurwerk. Ik hoop echt dat het meevalt. Maar het protocol sluit niet uit dat als het publiek wordt geraakt dat we niet door kunnen. Dus het gaat echt alleen om spelers, officials en trainers.
9: Ja, en dat voelt niet goed, zegt de bond nu. Krijg je het weer van Weerplaza? Het gaat een zonnige en droge dag worden. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
8: Dankjewel Renske. Verkeersinformatie is er zeker wel duidelijk te merken dat weer een regio Zuid in dit geval terug is van vakantie. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht 25 minuten. De A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Loenen 20 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best een half uurtje extra. Ook een half uur op de A59 Os richting Zonzeel bij Drunen-West. En ik noem nog even de A28, je hoorde het net in het nieuws. Een ongeluk daar met een bus. De weg is daar dicht, zowel bij Hooglanderveen als bij Haltermerbroek word je omgeleid.
12: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf woensdag de 80's top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe, met Koen en Sander.
8: Sander, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
8: Ja, de regio Noord was al terug van vakantie. De regio Zuid is nu ook terug.
13: Ja, welkom.
8: Alleen de regio Midden zit nog een beetje uit zijn neus tevreden.
13: Laatste week hier is het volgende week, precies over een week. Dan is de zomervakantie officieel voorbij. Maar regio Midden, geniet er nog van.
8: We hopen natuurlijk dat je een fijne vakantie hebt gehad. Welkom terug ook bij Joe. Leuk dat je luistert. Straks het verhaal van Michaela. Ook zij is terug van zomervakantie. Maar die ging iets minder goed dan ze vooraf had bedacht. stemmen op de 80's Top 800 kan nog tot dinsdagavond 6 uur. Want woensdagochtend dan gaan we hier echt van start met al die heerlijke liedjes uit de jaren 80. Dit nummer staat bij heel veel mensen op nummer 1. Onder andere Paul Hendricks, Ron Jacobs en Peter de Mulder. Dit is Joe. Prince, 1999. Breng ook je stem uit. Het kan via de Joe-app.

0: present voor de ochtendshow. Zoals iedere ochtend zijn wij er tussen 6 en 10. Met de Koen en Sander Show.
1: Ja, welkom. Welkom vooral regio Zuid, die ook weer terug van vakantie. Regio Noord is vorige week al begonnen. Althans, als alles goed is. En dan hebben we alleen nog regio Midden. Die begint volgende week. En dan is de zomervakantie voorbij. Zomervakantie natuurlijk een vat vol verhalen. Mensen komen thuis en zeggen altijd dat het het beste...

0: Wij zijn toch op zoek naar het andere geluid. Want er gaan natuurlijk van alles. Er gaan dingen fout met vakantie.
1: Ik heb op jouw vakantie heb ik de wagen daar op in de garage zien staan.
0: Wij hebben de wagen op de. Ja, zeker. We hadden een vastzittende remschijf.
1: Oeh.
0: Ja, maar daar kom ik nog even op terug.
1: Daar kom jij nog even op terug.
0: Ja, want dat staat voor meer dan alleen maar een vastzittende remschijf.
1: Maar heeft het de vakantie verpest?
0: Nee, alleen je moet wel handelen.
1: Ja, precies. Je zit er natuurlijk nooit op te wachten.
0: Nou ja, en zie jij maar eens in het Kroatisch uit te leggen wat een vastzittende remschijf is.
1: Hoe heb je dat gedaan?
0: Met Google Translate.
1: Oh ja.
0: Ja. Oh, maar goed, nee, dus de vakantieflaters, de vakantieblunders, wat ging er mis? Daar zijn wij juist naar op zoek om het allemaal wat menselijker te maken.
1: Michaela, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Uit Zeewolde.
2: Ja, klopt.
1: Als ik nou aan je vraag, heb jij een goede vakantie gehad, Michaela? Wat zeg je dan?
2: Ik heb een enerverende vakantie gehad.
0: Ah, dat is een betere benaming. Vertel, wat is er gebeurd?
2: Nou, wij waren een weekje in Zuid-Limburg. En op onze laatste avond dachten we gaan met de kids nog even lekker een rondje wandelen. En we kwamen langs een speeltuintje, dus dan wilden de kids even lekker spelen. Helemaal prima. Er was een duikelrek en ik dacht, god, zou ik dat toch kunnen? Dus ik ging voor mij doen vrij soepel koppeltje duiken op de duikelrek. Waarop mijn man dacht, goh, zou ik dat ook nog kunnen? Even indruk maken op mijn vrouw na 10 jaar samen zijn.
1: Okay.
2: Dus die klinkt op die duikelstang. En die wil koppeltje duikelen. En die lag ineens plat op de grond.
0: Ja. Nou, hij kan het dus niet, dat hij.
2: Achteraf hoorde ik dat hij het vroeger dus ook nog steeds niet kon. Dus. Maar hij dacht, laat ik indruk maken op mijn vrouw.
0: Oh, en toen? Wat was dan lag je op de grond en?
2: En toen, nou ja, toen zijn we uiteindelijk strompelend naar het vakantiehuisje teruggegaan en hebben we toch maar even de huisartsenpost gebeld.
1: Ja.
2: En daar kon hij ons melden en toen bleek dat hij zijn sleutelbeen uit de kom had.
1: Oeh. En kon dat een beetje worden verholpen of?
2: Nou, hij heeft hem een aantal dagen in een swing gehad en daarna ingetaped. En dat sleutelbeen dat staat nu 0,5 centimeter omhoog. Daar kun je nu mee piano spelen en dat blijft altijd zo.
1: Hey Gert, ik voel het ook helemaal.
0: Ja, ik ook. Ja, het is ook een kinderspeeltuin. Hè? Dat had je man even moeten weten voor kinderen.
2: Ja.
1: Goh.
2: Maar het leuke is dan, kom je nu een duikelrek tegen, dan zegt de oudste van 3,5 papa, ga daar maar niet meer op.
1: Nee.
2: Want anders heb je de andere arm ook kapot.
1: Jeetje, maar dit gebeurde dus, als ik het goed begrijp, wel aan het einde van de vakantie.
2: Nee, eigenlijk aan het einde van onze eerste week, de laatste avond dat we op vakantie waren. En daarna hadden wij nog 2 weken vakantie.
1: Oh jee,
0: gezellig zo.
1: Ach,
2: ja.
1: Ach. Nou ja, dit soort verhalen dus. En Michaela, dankjewel. En ja. Ja, wens hem ook een beterschap namens ons.
2: Ja, komt goed.
0: En jullie zijn geen rubbele tegelouders.
1: Hij zei dat duidelijk niet, nee.
0: Nee. Hey.
1: Laat het weten, hoe was jouw vakantie? Vooral de minder leuke verhalen willen we graag van je horen.

0: We altijd zeggen de voornaam Blondes met Katy Perry. Maar dat is natuurlijk niet goed.
1: Nee, Linda Perry.
0: Linda Perry is het.
1: En moeten we er niet een 2026 variant van maken? WhatsApp.
0: In plaats van WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: WhatsApp, ja. Zijn we wel wat laat al, hoor.
1: Ja, dat is 10 jaar
0: geleden. WhatsApp bestaat al eventjes, ja.
1: Ja.
0: Kwart over 8, goedemorgen, de ochtendshow voor de maandag. En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, we hebben zo ontzettend veel zin in deze week. Want ja, alle stemmen die komen natuurlijk binnen voor de Ethisch Top 800. Het kan al een paar dagen worden gestemd. En ik heb zo'n idee dat we records aan het verbreken zijn. Ik weet het niet, maar ik heb zo'n voorgevoel dat we ontzettend goed gaan.
1: Absoluut, absoluut. En ja, wees gewaarschuwd, want het wordt A, een geweldige lijst. 800 platen, de beste 800 platen uit de jaren 80 gekozen door jou. Maar let wel, je hebt nog 48 uur om te stemmen.
0: Nog 48 uur. Dinsdagavond, morgenavond 6 uur. Dan sluiten de stembussen. Tot die tijd kan je dus stemmen via de Joe-app. Joe.nl, jouw favoriete liedjes uit de jaren 80. En mocht je dan denken, ja, Koen en Sander. Ja, waar moet ik nou op stemmen? Ik heb geen idee. Dan geef je even een setje in de rug. Ja, wat stemadvies van onze eigen DJ's van Joe. Luister maar even mee.

0: Als je dit hoort, dan kun je toch niet wachten tot we woensdag gaan beginnen.
1: Nee.
0: Dit is heerlijk.
1: Dit is een verkorte versie van anderhalf week jaren 80 muziek. Dat gaan we allemaal krijgen vanaf woensdag 9 uur de top 800 van Edis.
0: Ja, en dit waren dan de favorieten van de Joe-DJ's. Maar het gaat om jouw favorieten. Aan de hand daarvan wordt een prachtige lijst van 800 jaren 80 nummers samengesteld.

0: Everything in de ochtendshow. Straks nieuwslezer Renske van der Zalm met het nieuws.
1: Ja, en ik heb nieuws over een bijzondere zoektocht.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!
9: Voor die 2

0: 80 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
3: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
2: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
4: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het weerbericht van Weerplaza. Het gaat een lekkere zonnige en droge dag worden vandaag. Alleen in het noorden een paar stapelwolken door 20 tot 24 graden. En dan het verkeer. Er zijn 19 vertragingen. Het is druk op de A1 Apeldoorn Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken ben je 20 minuten langer onderweg. De A59 Os in de richting Zonzeel. Tussen de Ring Den Bosch West en Drunen West. 35 minuten, daar is een ongeluk geweest. En over een ongeluk gesproken, dat is er ook gebeurd afgelopen nacht met een bus op de A28. Daarom de weg in beide richtingen dicht. Zowel bij Hooglanderveen als bij Haltermerbroek wordt je omgeleid. Meer daarover hoor je nu in de nieuws. Renske van der Zalm.
13: Goedemorgen. 8 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk op de A28. Ze raakten gewond bij het Gelderse Wezep. Wat er precies gebeurde, vertelt de brandweer bij Omroep Gelderland.
14: Een Oostenrijkse touringcar is achterop een bedrijfsbusje gereden. Daarop is de touringcar uit moeten wijken, is door de vangrail geklapt en is uiteindelijk op de kant aan de overkant van de weg terechtgekomen.
13: Het Isala ziekenhuis in Zwolle staat nu klaar voor hulp. De A28 blijft in beide richtingen tot vanavond dicht, omdat de weg bezaaid ligt met brokstukken. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Social media lijkt hierin een belangrijke rol te spelen. Zo'n 3/4 van de jongvolwassenen ziet filmpjes van rokende of vapende mensen. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt met deze cijfers niet te lukken.
15: Nee.
13: Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 veel roken. 60-plussers roken het minst.
15: Ja, ik zie dit thuis. Mijn zoon, die is 19...
2: Nou jongen, dat vepen en dat roken.
10: Ja.
2: Terwijl ik denk, we hebben foto's van dichtgeslipte longen op die pakken. We hebben verschrikkelijke spreuken dat je er ziek van kan worden. Ze mogen niet meer in beeld staan bij de supermarkt. Maar het heeft allemaal klaarblijkelijk geen zin.
10: Het is mislukt, ook dit is mislukt. Net zoals de statiegeld op blikjes. Ja, dat mag je als overheid dan en draai je dan weer terug, weet je wel. Dan haal je het uit de illegaliteit. Ja, als de mensen willen roken, willen ze roken. Het is in Nederland kom je eerder aan een grammetje wiet of cocaïne dan aan een pakje peuken. Lowlands, op de website, afgelopen weekend was Lowlands, staat er, kan je sigaretten kopen op het terrein? Nee, Lowlands is geheel rookvrij. Niet op de camping, niet op het festivalterrein kan je geen sigaretten kopen. Wat goed is, hè? Maar vervolgens staat er, mag ik drugs meenemen, Lowlands? En dan staat er een heel relaas over dat je oud en wijs genoeg bent om het zelf, doe het dan wel verstandig, drink water. Dat ik denk, hè?
2: Ja.
10: Je doet gewoon een soort van of sigaretten illegaal, dat helemaal niet mag. En vervolgens doe je vrij mild over het meenemen van drugs. Ik vind dat een beetje verkeerde volgorde misschien wel.
2: Ja. Nou, misschien wel, daar heb je helemaal gelijk in.
10: Ja, toch?
2: En hetzelfde met dat vapen, want dat weten we nog steeds. Dat is nog veel slechter dan roken ook nog eens.
10: Kijk,
2: dat doen die kids allemaal, hè?
10: Ja,
2: met
10: zeker.
2: Smaakjes en dingetjes.
10: Ik heb zelf natuurlijk ook heel lang gerookt, maar dan een sigaret is echt dat is een soort van verstild momentje. Die steek je aan, heb je 6, 7, 8 trekjes en dan doe je gewoon een half uur later weer een keer een peuk als je doorrookt. Maar zo'n vape, die kan je de hele tijd pakken. Dat is gewoon achter elkaar doorlurken, weet je wel.
2: Ja.
10: Volgens mij nog slechter.
13: En Nederlanders in het buitenland moeten vaak lang wachten op een nieuw paspoort. Als je er een nodig hebt, moet je die minstens een half jaar van tevoren aanvragen. Anders krijg je hem waarschijnlijk niet op tijd binnen, schrijft de Telegraaf. Er ligt een enorme stapel aanvragen, waardoor de boel flink vertraagd is. In het buitenland is verlengen sowieso al lastiger. Bijvoorbeeld omdat niet elke ambassade een vingerafdrukscanner heeft. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de capaciteit is uitgebreid waar dat kan. En dan nog nieuws over een bijzondere zoektocht. Twee vrouwen hebben namelijk duizenden oude naaktfoto's geërfd van hun overleden vader en opa. Die begon vanaf de jaren 80 met het vastleggen van honderden vrouwen in hun geboortekostuum, maar liet alleen hun namen achter en geen contactgegevens. De erfgenamen proberen de foto's nu netjes terug te geven, zo zeggen ze bij Hart van Nederland.
15: We hebben een stuk of 55 modellen hebben we al getraceerd, maar we hebben nog iets van 160 modellen te gaan.
13: En ze nemen het heel serieus.
15: Dan ga je kijken, waar zit een moedervlek? Oh, die heeft ook een moedervlek. Dan denk je, oh, die hoort dan dus bij die. Op die manier kon je dus sorteren wat nou bij welke naam hoorde.
13: Ja, van tientallen modellen ontbreekt dus nog ieder spoor. Dus hoopt de familie dat de vrouwen zichzelf in het verhaal herkennen en zich melden.
2: Ja, maar ik zie wat foto's erbij. Het zijn wel net, het zijn mooie foto's, hè?
13: Ja, het zijn professionele
2: goeie
13: naaktfoto's,
2: ja.
10: Ik vond je als een stil meestal even die foto's.
2: Renske, dankjewel. Sander.
10: Ja.
2: Als ik nou even kijk, het is maandag, hè? Dan hebben ze er altijd heel veel sport in geweest.
10: Ja.
2: Wat is nou het belangrijkste sportnieuws van afgelopen weekend?
10: Poeh.
2: Echt het allerbelangrijkste sportnieuws.
10: Ja, Max Verstappen dan, gecrashed.
2: Oh ja. Nee, dat doe ik niet op. Nee?
10: Nee. Michael van Gerwen?
2: Nee, echt het allerbelangrijkste sportnieuws van afgelopen weekend. We moeten het er straks met Kees Kwakman moeten het echt even over hebben.
10: Oh.
2: Onze ISP. Kom op nou.
10: Dat Ajax niet gevoetbald.
2: Nee.
10: Dat vuurwerk van Feyenoord fans.
2: Nee.
10: Einde van de Grand Prix Zandvoort.
2: Dat Haaland zijn haar eraf heeft gehaald.
10: Haaland.
2: Haaland.

0: de jaren 80. Ice House met Crazy. Yeah. Denk je dat deze zoveel stemmen krijgt dat hij in de top 800 woensdag terug te horen is?
1: Nee, denk het niet.
0: Nee, hè?
1: Nee, het is wel een ontzettend leuk liedje. Dat, ik had ooit, toen ik 12 werd, kreeg ik een spatwaterdichte Walkman met een bandje.
0: Wauw.
1: Nou, This Is Music 88. En daar stond deze op.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Geweldig. Kees!
2: Goedemorgen, hey.
0: Ja. Ja, ja, ja. Onze favoriete analist van ESPN, Kees Kwakman. Er is weer een hoop gebeurd afgelopen sportweekend, hè?

0: Zo, Kees.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waar zullen we eens even gaan beginnen?
1: Nou, Max Verstappen kunnen we snel over zijn.
2: Ja.
1: Mijn buurman was het, die sprak ik net. Hij zei, dat was echt leuk. Na 20 seconden lag hij aan de kant.
0: Ja.
1: Ja, ja. Aha, dat, nee, ja, dat was vervelend. Ja, jullie zijn groot fan, hè?
0: Nou, ik vooral.
1: Of jij vooral.
0: Ja, ja, en ik zat er gisteren ook. Ja, god, ja, voor de mensen die echt voor Max kwamen, was het natuurlijk echt een deceptie. Uiteindelijk gelukkig nog wel een leuke race gehad daarna. Maar ja, dit is natuurlijk niet wat je wil. Over decepties gesproken, misschien moeten we daar even mee beginnen, Kees. Want jij zat natuurlijk in het stadion waar het gisteren ontzettend mis is gegaan.
1: Ja, weer. Wel de eerste keer dit seizoen, maar we hebben het de afgelopen jaren natuurlijk best wel vaak meegemaakt. En ja, ik moet zeggen dat dit wel vrij extreem was, hoor. Nou was ik ook bij Ajax Heerenveen, hè, dat die hele F-site afstak en dat het ook wel vrij extreem werd. Maar dit, ja, dit heb ik nog nooit gezien.
0: Waren Feyenoord supporters die gooiden met vuurwerk en het vuurwerk kwam terecht bij de supporters van Cambuur. Er zijn dus 5 echt daadwerkelijk ook gewond geraakt.
1: Zeker, ja, ja. En ik zat met Jan Joost bovenop de perstribune en die zegt, oh jee, daar gaan we, want dan gaan ze dan spannen ze een doek. En dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Dus dan komt er een groot doek in het uitvak en dan gaan ze daaronder zitten. Dan trekken ze de bivakmuts over hun kop. En dan, dan zijn ze niet te herkennen natuurlijk. Ja, en dan gaat het beginnen. En ja, wat mij vooral ook opviel, is dat die pijlen die schoten gewoon tot de middellijn. Het was echt niet te geloven. Die schoten gewoon 60 meter verder weg. En het is dat alleen de keeper van Feyenoord daar dan stond. Waardoor want de spelers stonden allemaal aan de andere kant. Alleen ja, ze gooiden er ook even een paar naar rechts. En die kwamen gewoon in het vak bij de mensen van Cambuur terecht.
2: Ja, met kinderen.
1: Ja, het is echt. Ik was ook flabbergasted, hoor. En ik ja, wat moeten we er nou tegen doen, jongens?
2: Ja, niks, maar ik vind ook. We snappen het niet, maar het valt helemaal niet te snappen. In die zin dat ik denk, er is geen hatenij tussen deze twee ploegen, toch? Uiteindelijk hebben ze ook bijna hun eigen keeper geraakt. Het is gewoon.
1: Maar er zit natuurlijk uiteindelijk geen verstand bij die gasten in hun hoofd. Dat is natuurlijk het probleem. Maar door zij het niet eens doorhebben dat het. Weet je, dan denken ze aan een eigen keeper. Nou ja, goed, dat nemen we maar even voor lief. Ja. Maar er moeten natuurlijk wel nu een keer gewoon echte straffen komen.
0: Ja, maar hoe lang horen we dat nou al, Kees?
1: Ja, dat weet ik. Maar het is allemaal pappen en nat houden. Ja. En ook bij dat Ajax Heerenveen toen. Dan daarna hoor je dat Ajax 1 wedstrijd zonder de F-site moet. Ja. En ze krijgen een boete. En ik weet wel dat de spelers van Feyenoord en de staf, die kunnen er allemaal niks aan doen. Maar zolang er geen. Ga er maar gewoon naar dat het een reglementaire nederlaag wordt.
2: Ja.
1: Dat we daar naartoe gaan. En dat willen we niet, dat weet ik. Tuurlijk. Maar,
2: ja,
1: maar weet je, je moet echt hardere straffen gaan hanteren.
2: Maar vanaf 1 januari, of eigenlijk oudjaarsavond, gaat het vuurwerkverbod in Nederland. Dus dan zal het helemaal klaar zijn.
1: Nee, dat scheelt. Ja, dat is net dat roken. Dat gaat heel snel roken.
0: Maar hoe krijg je dat spul dan ook mee het stadion in? Dat vraag ik me dan af.
1: Ja, ja, wat ik begreep is dat er dus gewoon stewards staan die dat controleren. Ja, en die staan daar. En ga jij daar even staan? Ja. Dan komen er eventjes 100 of 200 komen er even de bus uit. Met waarschijnlijk wat op.
0: Ja.
1: Met niet alleen een vape op.
0: Nee.
1: Dan ga jij daar even als steward, ga jij eens even tegenhouden. Ja, weet je, dat is gewoon het probleem. Maar het was dood en doodzonde, want het was een hartstikke leuke wedstrijd, leuke sfeer. Eerste kwartier, er was niks aan de hand. Ja, en dan dat. En ik moet zeggen dat ik het statement van Feyenoord ook een beetje slap vond, hoor, na afloop van de algemeen directeur. Ik snapte de spelers ook niet, die gaan dan dat uitpak bedanken. Gewoon meteen naar binnen gaan, weet je dat.
0: Er is nog een hoop te leren wat dat betreft in voetbal.
1: Ja, helaas, helaas.
0: Hey, er is er ook, Kees, Haaland.
1: Ja.
0: Of Haaland. Ja, die heeft Haaland, gewoon. Dat, die heeft dat mooie kapsel van hem eventjes gekort.
1: Ja, heb je het gezien? Dat was wel een leuk filmpje.
0: Ja.
1: Dat hij er ook iedereen ging bellen. Ja. Maar het FaceTime, ja.
0: Hoe kijk je? Het is toch zijn handelsmerk, toch, dat lange haar van hem?
1: Ja, het is toch wel. Hij heeft het natuurlijk wel eerder al gehad. Dat zag je ook wel in dat filmpje terugkomen. Ja, dit is wel. Hij heeft ook wel lang gespaard, denk ik.
2: Ja.
1: Maar dit, ik kan me ook wel voorstellen dat je er op een gegeven moment klaar mee bent.
2: Ja, ja.
1: Dat je denkt, en met dat knotje. En dat je denkt, ja, jongens, weet je wat?
2: Nee.
1: Lekker zomers, ik haal het eraf.
2: Maar hij werd toch tijdens het WK, ging hij aan alle kanten viraal. Want hij werd gewoon door iedereen nagedaan. Sterker nog, er was zelfs een lenteuitje dat op hem leek. Ja, op het moment dat je op een lenteuit gaat lijken, zou ik ook mijn haar eraf doen.
1: Ja, dat is wel waar, ja.
2: Ja.
1: En ik moet zeggen, ik ben wel een beetje geïnspireerd. Want ik moet morgen naar de kapper, dus serieus waar.
2: Oh!
1: Ja. Dus ik ga wel nadenken nu over de Haaland.
0: Nou, Kees, wij hebben even gekeken naar jouw koep van zeg maar de afgelopen jaren. Maar jij hebt nooit iets anders gehad dan wat je nu op je hoofd hebt.
1: Nee, dat is niet waar, joh. Maar haar zit altijd alle kanten op.
0: Is dat zo?
1: Echt. Ja, ik heb zelfs de Beckham-kuif ook gehad, hè. Met die witte kuif in het midden heb ik ook gehad.
0: Oh.
1: Dat was wel toen ik nog voetbalde, maar... Serieus, waar? Ja, maar wat zal ik doen dan? Morgen even een coupe de soleil.
0: Ik zou het lekker laten staan. Even lekker een matje doen, Kees. Gewoon zo'n Haags matje.
1: Oh, heerlijk
0: zo.
1: Matje. Ja, dat is mooi. Ik ben vrouw blij mee.
2: Ik zou gewoon lekker een Raffina-kuifje doen of zo.
1: Ja, klopt. Zo'n Ronaldo-kapsel met alleen voor zo'n dingetje. Ja, mooi. Leuk. Zin in.
2: Of ik zou gewoon het meest trendy haven allemaal nemen. De Ronald Waterreuskoep.
1: Ja, nou ja, jongens, godverdomme, die kappelen. Van Bommel was wel goed, hè, PSV. Jongens, die liepen er alle kanten langs van Bommel. Die is weer terug, vind ik leuk.
2: Leuk.
1: Dus nee, niet leuk. Okay,
0: ik vind het altijd,
1: van Bommel.
0: Ik vind het altijd leuk, als Kees stemmetjes gaat.
2: Ja, dan ben ik toch even benieuwd hoe Ronald Koeman zit in zijn pensioen nu.
3: Oh, ik ben lekker aan golven, zie je zeker. Heerlijk. Ja.
0: Kees, het was ons weer een waar genoegen.
1: Jongens, de man op die Savi wordt lastiger om na te doen. Maar ja, we gaan het proberen.
0: Heel goed. Kees, tot de volgende.
1: Tot de volgende.

0: Elton John. In duet met Kiki D en Don't Go Breaking My Heart. Nieuws van 9 uur krijg je straks van Renske.
1: Met zo de laatste updates over het grote ongeluk op de A28.
2: De drie noten.
0: En we spelen de drie noten. Dit is jouw kans om het Koen en Sander Show pakket te winnen. En dat is, ja, dat wil je natuurlijk wel.
3: Dat wil je, dat
0: mooie dingen.
3: Je leven is niet compleet zonder.
0: Wat je moet doen is eigenlijk heel simpel. We hebben drie noten beschikbaar van een grote hit die straks voorbij komt in een singalong. We beginnen met noot 1. We zijn op zoek naar de titel. Sander, jij bent jurylid. Deze keer mag je niet de titel gaan noemen, maar wel gaan bepalen of we aan één noot genoeg hebben. Of dat er misschien een nootje bij moet komen. Zijn we er klaar voor?
3: Absoluut.
0: Eén noot en je mag gaan appen als je weet hoe dit nummer heet.
3: Is te doen, maar toch één nootje erbij. Ja, daar komt... Ja, ja.
0: Dit is hem, hè?
3: Dit is hem.
0: Dit is hem. Maar hoe heet hij? Laat het weten in de app van Joe.
4: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
5: Kippie.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.

0: Spijker. Om 9:45 in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
1: Bij ruitvervanging een gratis leen Mini Electric.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit, maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: vast dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: De Joe Singalong komt eraan een uurtje lekker meezingen. Straks na het nieuws van 9. Renske.
11: Goedemorgen. Uitgebreid onderzoek. Dat doet de politie op dit moment op de A28 bij het Gelderse Wezep. Daar was vannacht een grote botsing tussen een Oostenrijkse touringcar en een bestelbus. 8 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daarover hoorde je de politie bij de NOS.
12: En de touringcar zat onder andere Duitse middelbare scholieren. Nou, die zijn er voor een groot deel op eigen gelegenheid uitgekomen. Ook, maar ook nou ja, enkele dus gewond geraakt en ziekenhuisbehandeling nodig. En ook de bestuurder van de bestelbus die is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.
11: De ravage is groot, de weg ligt bezaaid met brokstukken. De A28 is tot na de avondspits in beide richtingen dicht. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de politieke begroting voor volgend jaar. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Later deze week volgen ook SGP en JA 21. Jette heeft de oppositie hard nodig voor een meerderheid in beide kamers. De begroting moet eigenlijk deze week af zijn. De eigenaar van de Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn eigen vrouw met wie hij samen de bar runde. Bij de brand in hun zaak kwamen begin dit jaar 41 mensen om het leven. Het echtpaar wordt in Zwitserland door velen gezien als de hoofdschuldige en wordt momenteel verdacht van dood door schuld. En China roept ruim 4 miljoen elektrische auto's terug, waaronder bijna 3 miljoen Tesla's. Dit doen ze vanwege de deurklinken aan de buitenkant die verborgen in de auto's zitten. Volgens een toezichthouder zijn die in noodsituaties te moeilijk te vinden. Er gebeurden al meerdere ongelukken waarbij inzittenden door de verborgen klinken vastkwamen te zitten in een brandende auto. Tesla hoopt het probleem op te lossen met waarschuwingsstickers en een software-update die de ramen na een crash automatisch laat zakken. Krijg je nog weer van Weerplaza. Het gaat een zonnige en droge dag worden. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Wordt zo'n 20 tot 24 graden.
10: En dan de verkeersinformatie. Zijn er wat te korte vertragingen op de A1 Apeldoorn Amersfoort. 20 minuten voor Hoevelaken. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten vertraging. En de A50 Apeldoorn Arnhem bij Hoenderloo 10. Ik heb nog de A58 in het zuiden. Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Wilhelmina-kanaal. Een kwartiertje vertraging. En de A59 Zonzeel-Os bij Vlijmen. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Je hoort het in het nieuws. Een groot ongeluk op de A28 afgelopen nacht. Daarom bij Hooglanderveen en Hattemerbroek. Daar word je omgeleid. Hou daar eventjes rekening mee. 2 noten hebben we laten horen van een hit die je straks in zijn geheel gaat horen. Voor nu willen we graag van je weten hoe dit nummer heet.
13: Ja, er is iets raars aan de hand. Ik had verwacht dat we heel veel antwoorden zouden krijgen, maar heel veel mensen hebben een appje aan mij persoonlijk gestuurd, want heel vaak komt er binnen You Sexy Thing. Ja. Heb ik iets gezegd of gedaan? Of staat de webcam? Ik weet het niet. Wat niet goed is, Barry White, Sex Machine is ook niet goed. En You Win Again is ook niet goed.
14: Nou, dat Koen is alles, je pakket heb je nog nooit zo makkelijk gewonnen. Hoe heet dit liedje? Titel mag je nu appen. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander. Ja, de Koen en You Sexy Thing Show is het. Zo met Gerard Joling in de Singalong. Maar eerst Wham. Hier is

0: is dit allemaal, hè?
1: Nou. Wat kan jou het schelen? Zing maar als een
0: bellen. Is dit allemaal? Renske! Ik bedoel... Nee. Kirsten!
2: Hi.
0: Hey.
3: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Ja. Goedemorgen, Kirsten.
2: Goedemorgen.
0: Ja, sorry, ik zat met Renske in mijn hoofd, maar die leest bij ons het nieuws. Kirsten, Renske, het lijkt op elkaar.
1: Kirsten, je bent een
2: paarden... geen nieuws lezen, hoor.
1: En met een paardenliefhebster, hè?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, wat heb jij met paarden? Wat doen ze met je? Hoe groot ben jij?
2: Nou, ik ben zelf 1,60 en mijn paarden die zijn rond de 1,65
1: ja.
2: Ongeveer. En we hebben een pony. En daar rijden we endurance mee. En dat is een soort van lange marathon, net als hardloopwedstrijden. Nou, het begint bij 20 kilometer tot 160.
0: Zo?
2: Ja.
0: Zo? En die beesten moeten natuurlijk allemaal onderhouden worden. En moeten gekamd worden, er moet eten krijgen. Daar ben je maar druk mee.
2: Ja, is een dagtaak.
0: Ja, precies. Ja, leuk.
1: En vandaag krijgt een paard een prikje, hè?
2: Ja.
1: Ja, afscheid nemen hoort bij het leven.
2: Nee, oh. Niet zo'n prikje, hoor. Gewoon, zeg maar, de jaarlijkse vaccinaties.
0: Goed. Kirsten, wij gaan naar het spelletje wat we natuurlijk met elkaar spelen. De drie noten. Van de drie noten heeft Sander gezegd, nou, we laten er twee horen. Want dan zou je moeten weten hoe dit nummer heet.
1: Ja.
2: Ja, dat is Hot Chocolate met Your Sexy Thing.
1: En dat is het

0: Twisters en a brand new day in de Joe Singalong. Iedere dag tussen 9 en 10. Lekker meezingen met al die hits uit de jaren 70, 80 en 90. En dat meezingen, Sanne, gaan wij straks letterlijk nemen.
1: Ja, we gaan de notenraker doen zoals elke maandag. Een liedje zal klinken, dan zal het liedje stoppen. Wij moeten doorzingen en op een gegeven moment komt het liedje weer tot ons. En dan moeten wij in de maat meelopen.
0: Ja, het gaat allemaal om timing. Wie uiteindelijk het beste uitkomt met het origineel van het liedje. En nu is de vraag, wie gaat dat beter doen? Is dat Koen of is dat Sander? Mag je nu laten weten. We hebben een polletje in de app van Joe. Kun je leuke prijzen mee winnen, sowieso. Mocht je je afvragen welk liedje gaan jullie zingen, dat is deze.

0: is te winnen als je eventjes gaat reageren in de app van Joe. Oeh, ik zie dat de eerste stemmen nu al binnenkomen. Het is in gelijke stand op dit moment nog 50-50. Oh, nu ga jij in de leiding, Sander.
1: Oh!
0: 57 om 43.
1: Ik moet zeggen, het was vroeger mijn lievelingsliedje.
0: Ah! Nou, laat het weten in de app van Joe. Straks gaan we zingen.
2: De kippiepan. Woordenvol kippapjes. Klaar binnen 30 minuten.
3: Kippie.
1: Hey, wat is dat?
4: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
1: Doe maar duur.
4: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
5: Greenwave.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu?
5: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: Weerbericht van Weerplaza. Het gaat een zonnige en droge dag worden vandaag. Alleen in het noorden een paar stapelwolken. 20 tot 24 graden.
19: De Joe Singalong met Koen en Sander.
18: Sander, goedemorgen.
20: Een hele goede morgen.
18: Waar is hier de nooduitgang? Het goede doel komt eraan naar ABBA. Meezingen met Super Trooper.

0: is hier de nooduitgang. Straks in de singalong gaan we zingen.
1: Ja! Althans, een poging tot.
0: Een poging tot, ja. Het liedje When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson. De vraag is, wie gaat het het beste doen? Wie timed het beste? Is dat Koen of Sander? Je hebt toch heel eventjes om te stemmen in de app van Joe. Daar is een polletje. En we gaan zingen straks naar Ride, Set, Fred in de singalong. Don't Talk, Just Kiss hoor je nu bij Joe.

0: Rides and Friends. Don't talk, just kiss.
1: De notenraker.
0: Zo, dat is bijna 9:45 en dan gaat het gebeuren. Dan gaan Sander en ik de notenraker zingen. We gaan de noten proberen te raken. Het gaat niet zozeer om dat we mooi zingen, maar het gaat allemaal om timing.
2: Ja, timing, het liedje...

0: de Koen en ik respectievelijk doorzingen. Dat moet dan synchroon lopen, want op een gegeven moment komt de muziek en ook de tekst terug. En dan moeten we precies de juiste noot geraakt hebben.
1: We hebben een mooi pakket om weg te geven. En dat zou zomaar voor jou, Angela, kunnen zijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Gewoon een lekker thuisdagje heb jij vandaag, Angela.
2: Ja, lekker thuisdagje. Lekker vrije dag vandaag, ja.
1: En wel met de radio aan, hè, mag ik hopen?
2: Ja, zeker weten.
1: Gezellig. Angela, de vraag is, wie denk jij dat het beter gaat doen? Ben ik dat of is Sander dat?
2: Jij bent het zeker weten.
0: Hey. Ja, zeker weten zelfs.
2: Ja,
1: hoi.
2: Zeker weten.
1: Ja. Nou, dank voor het vertrouwen. Kevin is het daar niet mee eens. Kevin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Uit IJzerdijken kom je, bent 35 jaar. Jij denkt dat Sander dit gaat dit klusje even klaren, hè?
3: Ja, dat wordt een makkie.
0: Ja, waarom heb je zoveel vertrouwen in mij?
3: Nou, je bent natuurlijk altijd de fanatiekste van de twee, dus dat moet helemaal goed komen.
0: Dat is waar, dat wil nog niet zeggen of het goed is of niet, maar fanatiek ben ik zeker, ja.
1: Nou, ik moet zeggen, je bent niet de enige, want het meerderheid denkt, Sander, dat jij dit het beste gaat doen. Ja, op dit moment heb jij 58% van de stem en ik 42. En dat betekent dat jij het spits mag gaan afbijten.
0: Moet ik beginnen, ja?
1: Jij gaat beginnen. Oh nee, ik moet beginnen.
0: Jij moet beginnen, ik wou net zeggen. Ja, ik begin altijd. Ja.
1: Ik hoopte dat jij zou beginnen. Nee, ik moet gaan beginnen.
0: Ja, succes.
1: Oké, dankjewel. Angela, daar gaan we.
2: Ja, daar gaan we.

0: Moet het doen zijn, Sander.
1: Ja, dat moet je. Ja, en ik moet zeggen, dit was vroeger mijn lievelingsliedje. Ja. Ook een fantastische clip, dus ik voelde druk.
0: Ik zat ook een octaafje te laag.
1: Ja, zeker.
0: Ik dacht, ik moet niet te hoog inzetten, want dan kom je wel eens lelijk uit. Maar nu zet ik te laag in.
1: Ja, klonk als Mark Klein Essink.
0: Mark Wiek, van de koffertjes.
1: Van de postcode staatsloterij quiz, ja.
0: Oké, Sander, ben je klaar?
1: Ja.
0: Daar gaan we.

0: fall, I'll be the sunshine in your life. You know that we can have it all, and everything will be alright. And when the rain begins to fall.
1: Niet slecht. Niet slecht. Even een eerste reactie, want we hebben natuurlijk Angela en Kevin nog. Angela.
2: Oh.
1: Jij bent toch aan het bijkomen.
3: Ja. Je bent een andere stem aan het luisteren.
2: Ja, nou, het is een lievelingsliedje van mijn zusje en van mij.
1: Oh, nou, dat is dat.
2: Als we op vakantie gaan, dan beginnen we met het liedje in de auto.
1: Goed, Angela, het kan zomaar zijn dat het het pakket voor jou is. Maar het kan natuurlijk ook Kevin worden. Degene die het mag gaan vertellen. Dat is onze Renske nieuwslezer en jurylid. Renske,
2: ja, ben heel benieuwd.
1: Wie heeft dit het beste gedaan?
4: Sander dit keer.
1: Hey! En dat betekent dat Kevin gefeliciteerd.
5: Yes, dankjewel.
1: Het ik auto, zei het, hè? Jij had het al helemaal in de gaten. Het autotaalvaste supersterpakket is er voor jou.
5: Oké, dankjewel.
3: Gefeliciteerd, Kevin.
5: Yes, goed gedaan, Sander.

0: kwart na tien, Timur!
1: Vers van de Lowlands Camping.
2: Ja, mag ik aan je ruiken?
3: Ja, kom.
1: En hoe ruikt Timur deze ochtend?
2: Nou, niet na 4 dagen Lowlands.
1: Nee. Hij heeft ook thuis geslapen vannacht, hoor.
0: Straks bij Timur onder andere Dexys Midnight Runners. En Earth, Wind & Fire.
4: De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
11: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
12: Terstal. Maak elk moment mooi.
10: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Utker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je hier materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
0: Voor wie zijn we het alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
1: Chris?
3: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
3: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
24: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
26: ANWB en gaan.
27: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
28: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
29: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
30: Europa is van Picasso. India is van mij.
31: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
32: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
33: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is het nieuws van nu.nl met Renske van der Zalm.
34: Goedemorgen. 8 gewonden worden op dit moment opgevangen in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Ze raakten afgelopen nacht gewond toen een Oostenrijkse touringcar vol Duitse scholieren achter op een bestelbus knalde. Gebeurde op de A28 bij Wezep. De bus schoot door de vangrail heen en belandde in de berm. De politie met de laatste update bij Hart van Nederland.
35: De mensen die niet naar het ziekenhuis hoefden, die worden nu opgevangen. Ik kan me best wel voorstellen dat dit diepe indruk maakt.
34: Vanwege alle brokstukken blijft de A28 in beide richtingen tot vanavond dicht. Een hoop dampende vapes en smeulende sigaretten op veel plekken. 40% van de jongvolwassenen rookt erop los, zegt het AD. Komt onder meer door social media. Veel jongeren zien filmpjes van rokende en vapende mensen. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt met deze cijfers niet te lukken. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 veel roken. 60-plussers roken het minst. Oekraïne krijgt opnieuw miljarden uit Europa om wapens te kopen. De Europese Commissie heeft vandaag groen licht gegeven voor een steunpakket van 6,1 miljard euro. Met het geld kan het land onder meer raketten, munitie en radars aanschaffen. De aankondiging komt niet zomaar op deze dag. Oekraïne viert vandaag namelijk zijn 35-jarige onafhankelijkheid. Er gaan de regels in het Nederlands voetbal op de schop. De KNVB gaat er nog eens goed naar kijken. Aanleiding is de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord gisteren, waar vuurwerk werd afgestoken. 5 supporters raakten gewond, maar de wedstrijd werd toch uitgespeeld. Bij ESPN haalde oud-voetballer en analist Kenneth Perez ook nog stevig uit naar deze Feyenoord-fans.
36: Dat je door het leven met zo'n laag IQ moet, dat lijkt me echt lastig. Dat je zo dom kan zijn en dan ook nog trots op zijn. Ze snappen toch wel dat ze het verpesten voor zo ongelooflijk veel mensen.
34: Als de KNVB de daders kan vinden, dan krijgen ze waarschijnlijk een landelijk stadionverbod. Krijg je nog het weer van Weerplaza? Het gaat een zonnige en droge dag worden. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
1: Dankjewel, Renske. En nogmaals, fijn. Welkom bij deze zender, bij Joe.
34: Dankjewel.
1: We gaan kijken wat er gebeurt op de weg. Nou, je zei het net ook al in het nieuws. Die A28 is dicht tussen het Harde en Wezep. En dat gaat nog tot vanavond duren.
37: De beste 80's. Horen bij Joe.

0: 100 80's hits. Dit is Joe met Timo Perling.
1: Hallo, met wie spreek ik?
2: Goedemorgen, met Eileen van den Hoever.
1: Hey Eileen, naar wie ben jij vernoemd?
2: Ja, naar de Dexys Midnight Runner.
1: Nou, wist je dat je ouders een lijstje hebben ingevuld?
2: Goed, hè?
1: Ja, dat wist je. Ja, ja. Voor de 80's Top 800 begint aanstaande woensdag. En ze hebben jouw naam met eer toegevoegd op nummertje 1.
2: Yes,

70s, 80s en 90s rammers bij Joe. Fijn dat je erbij bent op deze maandag. De tijd van bezorgdheid is voorbij. Vandaag begint een korte weg naar de hits die je allemaal meeneuriet.

0: dames en heren. Dit is uw gezagvoerder. We vliegen boven de Middellandse Zee. We zitten precies op de helft. Excuus.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf woensdag

24 augustus zie ik op de scheurkalender hier bij Joe. En op mijn scheurkalender vandaag staat... Hop, we scheuren hem eraf. Eens even kijken. Het Japanse woord kuchisabishi betekent een eenzame mond. Ze gebruiken dat voor de momenten dat je uit verveling aan het snacken bent. Oh. Kauw hier maar eens op met je eenzame mond. Yuzundur, Nene Cherry. 7 seconds by Joe.

0: 12. Heb je die van... Ja, die van donderdag was zo grappig met die yoga mevrouw. Was dat donderdag? Ja, die wil ik zo meteen nog wel één keer laten horen. Wat zullen we doen? Over 20 minuten laat hij nog even één keer horen. Was een mevrouw, een Joe-luisteraar. En die zat in een yogales. En dan zaten ze naar yoga-muziek te luisteren. En daar zat toch een rare man appelsap in. Ik zal hem zo herhalen over een kwartiertje met Joe.
1: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snack Van. Wat is jouw favoriet?
2: Kippie.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop, let's go!
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
16: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105... nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Deze pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Business.
1: Dit is Joe met Timur Perlin.
2: Half elf. Joe verkeer. Door het busongeluk is de A28 naar het zuiden afgesloten bij het Harde. Daar gaan we met Billy Joel zometeen. Na Survivor.

0: moest zo lachen vorige week om Joe luisteraar Joy. Die gaat elke keer stukken als ze op haar yogamatje ligt. Want Joy heeft toch zoiets raars gehoord in de muziek bij haar yogales.
1: Ja, als ik deze in de les kan ik ondertussen gewoon niet mijn lach inhouden.
0: En wat hoor je dan?
1: Ik hoor kale moeder.

Straks om 11:45 doen we het nog een keer. Maar dan een nieuwe. Het radiomomentje waar je toch altijd even stiekem de openingstijden van Beter Horen checkt. Papa Appelsap, de rubriek met de verkeerd staande songteksten. 11:45.

It's magic. Vanaf woensdag gaan we hem doen. Van woensdag tot woensdag. De Joe 80's Top 800 en betere radio ga je gewoon niet krijgen. Zeggen wij van WC 1. Dat is wel waar, moet ik eerlijk zeggen. Maar eerlijk,

0: Van Marley bij Joe. Waar je zo meteen na 11 uur deze hoort van de police. Nee, dat was niet die van de police. Die hebben we al gehad, dat was eigenlijk de Argentijnse politie. Oh, veel beter, man. En daarvoor hoor je nog het nieuws van Elvier met Renske. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, straks belangrijk nieuws over het Songfestival. Oh.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
7: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we het alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
16: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
18: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
19: 30 augustus start de week tegen kanker.
20: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
21: Jij waarschijnlijk ook.
22: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
22: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
20: en de beste zorg.
22: Voor wie geef jij?
23: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Wie was je aan de beurt?
25: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+. Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
1: Doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, 2,69. Die vinden ze lekker.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat.

0: Dit is Renske van der Zalm met het nu.nl nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen. Afrotros doet volgend jaar niet mee aan het Songfestival. Je hoort Songfestival-verslaggever Lara Zevenberg.
2: Afrotros geeft dezelfde reden als dit jaar om niet mee te doen aan het Songfestival. Israël doet wel mee en dat betekent dat een land in conflict meedoet. Nou, Afrotros wil daar niet in meegaan en zegt: de wedstrijd wordt te ingewikkeld, er komen te veel politieke motivaties in en daar gaan wij niet aan meedoen.
1: Volgens Afrotros is het evenement daarom niet meer neutraal. NPO gaat nu kijken of een andere omroep iemand wil sturen. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. De jongeren die vannacht betrokken waren bij het ongeluk op de A28 hebben geen levensbedreigende verwondingen. Dat meldt hun school in Duitsland. In de bus zaten scholieren en leraren die op weg waren naar Parijs. 7 leerlingen en de bestuurder van de bestelbus liggen in het ziekenhuis. De bus knalde bij Wezep achterop de bestelbus en schoot door de vangrail. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht, vertelt de politie bij de NOS.
3: Als je zo kijkt, dan is het hard gegaan. Hoe dat precies is gebeurd, ja, dat weten we helaas nog niet. FO Verkeer gaat hier onderzoek doen. Het droneteam is hier al met drones in de lucht om ook alles in beeld te brengen. En zo proberen we het plaatje compleet te krijgen en te achterhalen wat hier precies is gebeurd.
1: Vanwege de grote ravage en het politieonderzoek blijft de A28 tot na de avondspits dicht. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over de gevolgen van extreem weer. Door klimaatverandering komen er steeds vaker hevige buien en hittegolven voor. Mensen in Limburg zijn sinds een paar jaar bijvoorbeeld banger geworden voor overstromingen. In 2021 viel er zoveel regen dat veel delen onder water kwamen te staan. Klimaatexperts zeggen trouwens dat mensen voor hun gevoel minder hard geraakt worden door droogte en hitte, omdat we het gewoon even heet vinden. Maar volgens hen is dit juist een groter probleem dan overstromingen, omdat we bij droogte geen water erbij kunnen toveren. En er zijn vorig jaar ruim 1,7 miljoen auto's verkocht in ons land. Zowel nieuw als tweedehands, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral auto's van 16 jaar en ouder werden goed verkocht. De meeste auto's die werden verkocht reden op benzine. Plug-in hybrids, die dus gedeeltelijk elektrisch rijden, doen het ook goed. Krijg je nog het weer van Weerplaza. Het is een droge en zonnige dag. In het noorden wat bewolking en het wordt 20 tot 23 graden.
0: Holy loly, veel files in Flevoland op dit moment door de vertrekkende Lowlands-gasten. De N305, 307 en 309, daar ben je langer bezig. En de N306 bij Biddinghuizen, daar ben je beide kanten op zelfs meer dan 30 minuten kwijt.
4: De beste 80's horen bij Joe.

0: Team Roperlin.
1: Dennis Bart in Utrecht heeft 20 van zijn 80's lievelingsliedjes aangeklikt in de Joe-app. En daarmee is hij mede-organisator geworden van de 80's Top 800 van woensdag.

0: Doobie Brothers. Kan niet wachten. Woensdag is het zover. Van woensdag tot woensdag doen we de beste 800 liedjes aller tijden. En die worden uitgekozen door de luisteraars van Joe. Zoals de one and only Brindis van Schijndel, 22 jaar in Nijmegen. Maar nu op het water bij Zierikzee. Wat lekker, Brindis.
1: Ja, zeker. Echt fantastisch.
0: Hey,
1: lekker weertje.
0: Ik heb er zin in, die ethisch top 100. Welke twee nummers moeten we sowieso draaien?
1: Purple Rain en Take On Me van
0: Waarom deze, denk je? Vind je?
1: Purple Rain.
0: Ja?
1: Dat is mijn favoriete nummer van mijn moeder.
0: Oh.
1: Ja, dus hoort erbij, hè?
0: Natuurlijk, ja. En jij zei ook Take On Me. Heeft dat een reden?
1: Ja, dat vind ik een heel mooi nummer. En ook van The Last of Us. Dat vind ik een game die ik heel leuk vind. Dus en daar zit hij in. Dus ja, fantastisch.
0: Die zombie-serie bedoel je, Last of Us?
1: Ja.
0: Oh, die scène waarin, hoe heet ze ook alweer, dat speelt op de gitaar.
1: Ellie.
0: Ja, voor de mensen, een soort horrorachtige serie. Maar stiekem is het een prachtig, een hoopvol verhaal over...
1: Ja, over mensen en over alles.
0: In een soort verwoeste wereld. En dan zijn er twee meiden en het speelt zich af in het jaar 2029...
1: En, ja, gedeeltelijk ook, ja. Ja, klopt.
0: Ja, de volgende scène. Ik heb namelijk eventjes dat stukje van Take On Me. Wacht. En dan hoor je dus Take On Me op de haar

0: zie nu de beelden weer. Ik vind weer kippenvel. Beste Mendes. Ja, toch? Hey, ja. Heel erg bedankt voor je stemmen.
1: Ja, geen probleem. Jullie bedankt.
0: Take on me. Ik doe wel even de originele versie, want dat is de ethische versie natuurlijk. Ga je horen over
1: dat zou tof zijn.
0: Nou, ja. Tof. Die ga je horen over een kwartiertje daar op het water bij Zierikzee.

0: je oren weer gaan klapperen. Dit keer twee broertjes. Ze heten Morris en zijn broertje en ze wonen in... Waar wonen jullie, jongens?
1: Leeuw.
0: In Leeuw? Wil.
1: Leeuw.
0: Hoe schrijf je dat?
1: Leeuw.
0: Hoe?
1: Leeuw.
0: Leeuw.
1: Leeuw.
0: Leeuw.
1: Leeuw.
2: Leeuw.
0: Meeuw.
1: Nee, Leeuw. Leeuw.
0: Hè? Nil.
1: Nee, Leeuw. Leeuw.
3: Spellen.
1: N-I-L-L.
0: Aan Mil.
1: Ja!
0: Ja! Het duurde al zo lang. Maar dat ligt erbij. Komt goed, spreek je zo meteen.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek. 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
11: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
12: Sloopmelk.
11: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
11: Milner?
12: Sloopmelk.
11: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk?
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis... op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.
2: Check werken.belastingdienst.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
24: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
25: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
26: Müller Milk, the moo you can't resist.
27: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
28: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
29: NHA.
27: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
30: Dit is Joe met Timur Perlin.
0: Half 12 op de A1 naar Amsterdam moet je bij Hoevelaken via de vluchtstrook langs een ongeluk heen. Maar dat stuk is ook de omleidingsroute voor de dichte A28 van het busongeluk. Dus het wordt snel drukker, op dit moment 30 minuten vertraging.

is aangesprongen. Want het is inmiddels alweer 18 graden in Nederland. Op naar de 20 vandaag. Tijd voor een klein beetje Ryan Paris. Samuel? Wie, hè? Wie. En dat doen we vlak voordat we Kate Bush horen met Wuthering Heights. En Papa Appelsap, de rubriek met de verkeerde status.

0: Ja, ja. Een stukje verder spoelen nog. Een stukje verder spoelen. Ja, ja, ja, hier is het.
1: Voel dat ik te hard ga, ik tel.
2: Hier zit een mama appelsap in.
1: 3, 2, 1. Waar is de ex?
2: En deze ontdekt door...
1: Je had het me beloofd toen ik je zag.
2: Morris, 8 jaar. Morris, wat is de verkeerde... Nou, tenminste de goede tekst die jij hoort hierin.
3: En mijn ziel is je koe.
2: En hoe klinkt dat een beetje?
3: En mijn ziel is je koe.
2: Dat is goed. We gaan even... Is dat gewoon ergens na een minuutje het liedje, denk ik, ergens, hè?
3: 57 seconden.
2: Oh, je weet het al helemaal perfect.

0: hoor ook niks anders meer, Boris.
1: Ja.
0: Waarom zou ze dat zingen?
1: Weet ik niet.
0: Gaat het liedje over een koe?
1: Nee, je zou niet... Volgens mij niet over een koe.
0: Eén keer luisteren. En mijn zielige koe. Wat goed zeg. Nou, fantastisch, dankjewel. Jesper, nee, Morris en...
1: Ik
0: ben. En wie? Gelukkig.
1: Ik ben.
0: Wat zeg?
1: Ik ben.
0: Wat?
1: Ik ben.
0: Oh, jongens.
1: Mijn broertje. Nee, Vesper.
0: Vesper!
1: Ja!
0: Vesper en... Nou ja, Vesper en Morris, hartelijk bedankt voor deze aflevering van Papa Appelsap. Licht chaotisch, maar dat komt altijd door mij. Heb je zelf een appelsap? Laat het me weten voor...

0: Ja, goedemiddag. Onze nieuwe bondscoach Xavi is in ons land. En de Spanjaard lijkt al bezig te zijn met Nederlands les.
1: Gaan we quotes horen zo meteen?
0: Zeker weten.
1: Nu al zin in. Daarna de ethisch lunch met deze als eerste. Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Business.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Jongens, eten.
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: 30 augustus start de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
20: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
17: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
22: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: andere HP. Dus even boelen voor een swingende start.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Goedemiddag, dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Alain Altena.
5: Goedemiddag. Het is jammer dat AfroTros niet mee wil doen aan het Songfestival. Dat zegt de NPO, die het besluit wel respecteert. AfroTros doet niet mee omdat Israël wel mee mag doen, ondanks de oorlog in Gaza. Songfestivalverslaggever Lara Zevenberg.
6: AfroTros heeft gezegd, we geven de opdracht terug aan de NPO, want zij voeren een opdracht uit. En de NPO die gaat zich nu beraden over hoe ze nu verder willen. Er is dus nog een kans dat een andere omroep zegt, ja, maar wij vinden het wel leuk om te doen en wij zenden wel een artiest.
5: Ja, dat is dus nog afwachten. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Bij het zware ongeluk op de A28 vanmorgen zijn meer mensen gewond geraakt dan eerst werd gezegd. Niet 8, maar 16 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vanochtend ging het mis bij Wezep in Gelderland. Een touringcar met daarin ook Duitse middelbare scholieren botste tegen een bestelbus. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt. Dat zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van de Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Daar wisten dieven binnen te komen door een deur op te blazen. En sport, de nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, die is in ons land. Hij heeft zich gemeld bij de KNVB in Zeist. Xavi is daar om kennis te maken met zijn nieuwe collega's. Ja, even goed luisteren. Bij aankomst sprak de Spanjaard zijn eerste Nederlandse woord.
7: Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Daar zit geen woord Spaans bij. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman.
8: Dit was waarom ik 6 minuten door het reclameblok heen moest wachten.
5: Vind je niet super?
8: Oh, sorry, ik voel me toch een beetje genept.
7: Goedemorgen.
5: En je moet ergens beginnen, hè?
8: Sorry.
5: Het weer.
8: 6 minuten, hè, was het reclameblok. Hè?
5: Het weer van weer.
8: Niet naar de wc gegaan.
5: Nee, nee, nee.
8: Zei, er komt iets fantastisch aan.
5: Ja, maar dit is toch fantastisch? Het is een eerste woord. Ik ga door. Het weer van Weerplaza. Zon en wolken. Het wordt 20 tot 23 graden.
7: Goedemorgen.
8: Goed nieuws vanaf de A1. De vertraging daar bij Hoevelaken neemt snel af. Dat is ook de omleidingsroute voor de A28. Er was een ongeluk gebeurd op die A1, maar de hulpdiensten zijn inmiddels verdwenen. 10 minuutjes nog, maar dat gaat snel naar beneden.
9: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf woensdag de 80's top 800.
7: Goedemorgen.
9: 8 dagen lang 800 80's hits. Joe, 80's Lunch met Timo Perlin.
8: En voor Danique Happel, 22 in Gouda, kan woensdag niet snel genoeg beginnen. 40 favoriete 80's liedjes heeft ze aangeklikt.

zijn helemaal hyped voor woensdag. Dan begint de Joe 80's Top 800. En ik heb ook mijn stemlijstje vanmorgen gedaan in de trein. En ik dacht, vandaag kies ik alleen maar voor mezelf. Ik ben natuurlijk qua werk de hele tijd bezig ook om voor anderen plezier te maken. Liedjes van de 80's uit te kiezen. En nu dacht ik, nee, ik kies even voor mezelf. Dan heb ik maar liefst 3 Tracy Chapman liedjes erin gezet. De allermooiste. Ja, Fast Car natuurlijk. Eén aan mooiste. Nee, je kan het niet vergelijken. Eén aan mooiste is deze. Baby, Can I Hold You? Over dat soms zit het woord. Of de woorden. Het spijt me. Zit al net iets te vast in je keel. Dan krijg je het er niet uit. En je voelt dat die ander wegglijdt. Nou ja, zo een beetje.

0: Prinsjesdag is het zover. Ethisch Top 800 Kasten Geus. Mag ik je heel erg danken voor het invullen van je lijstje?
1: Zeker.
0: Was het pittig?
1: Oh, nee.
0: Nee, ik zie het ook. Je hebt alleen maar rammers eruit gehaald. Zal ik een paar doen?
1: Ja.
0: Oké. Nee, dit is weer de verkeerde Forever Young. Die pak ik altijd. Maar ik had de David Guetta-versie. Die wil je niet, hè? Neem ik aan.
1: Nee.
0: Nee, is goed. Waar zit de normale Forever Young? Nou ja, goed. Die moeten we maar even erbij denken. Forever Young, natuurlijk. Ja. En Billy Joel, We Didn't Start a Fire. Wat vond je zo goed aan die ook weer?
1: Nou, ik vind het gewoon het rapstukje vind ik gewoon heel leuk.
0: kan je die meezingen?
1: Ik kan hem niet meezingen, helaas.
0: God, die is ook zo moeilijk. Maar dat is echt een van mijn dromen nog. Dat ik dat liedje helemaal mee kan zingen.
1: Ja,
0: even een klein stukje. Ja.

ook alweer? Dit is te moeilijk, Cas. Dit kan echt niemand. Ja.

0: American Psycho film zometeen. Hip to be Square van Huey Lewis. En heel veel mensen luisteren niet naar de tekst, maar dat moet je echt doen. Want het gaat niet alleen maar over hip zijn om square te zijn. Nee, het gaat over een belangrijke statement van de band. Straks bij jou Hip to be Square van Huey Lewis en deze.
1: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
2: Kippie.
3: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
16: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
18: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
20: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
22: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
21: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
10: Ah, oh, nee hè.
24: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
24: Nou, of jij even?
10: Oh ja?
24: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
24: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
25: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
26: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
27: Van Flitsmeister. Moet even kijken naar de A1 als eerste bij Hoenderlo. Daar zijn ze bezig met een afhandeling van een ongeluk tussen twee vrachtwagens dat net is gebeurd. Vertraging is flink opgelopen. Inmiddels al tot een uur. En ik zit tegelijkertijd ook even te kijken naar de camera's op de A12. De Zuidring van Utrecht, want ik zie daar allemaal kruisen ontstaan. En de boel loopt flink op. Politie arriveert nu. En ook de Berger bij een ongeluk zo te zien. Met een camper die ergens tegenop is gereden. Alle rijstroken daar vast. De vertraging richting het westen loopt flink op. Hou daar rekening mee. Joe Verkeer van Flitsmeister. Het is 1 minuut over 12:30.
28: De Joe 80's Lunch met

to be square uit de film American Psycho. Maar dit liedje was eerder hoor. Kio Lewis en nieuws met Joe in de 80's Lunch. Morgen wakker worden met een lach met de Koen en Sander Show. Zoals elke dag, de Koen en Sander Show. Morgen is Marco van Basten er. Over de nieuwe videolanserie over zijn leven. En ze gaan ook morgen een hele leuke actie doen met Marco van Basten. 8:40, wat precies hoor je morgen? Maar het wordt misschien net zo episch als... zijn omhaal tegen FC Den Bosch uit 1986.

0: Lisbeth, waar was jij toen je dit nummer aanklikte? Weet je het nog?
1: Ja, toen ik dit nummer, of op de bank, of in bad. Op mijn kantoor, zeg ik dan altijd.
0: Dat is een prachtlied, wat een prachtlijstje heb je ook.
1: Ja, vond ik ook. Heel maar ik hoorde net al dat je ook 40 kon invullen, dus...
0: Ach shit, je hebt er maar 8 gedaan. Je had er meer moeten doen. Doe het nog een keer, joh. Woensdag

0: waren dezelfde vrouwen als We Are Family. Of Belasting Music. Sister Sledge met Frankie Baggio. Ga naar het nieuws van 12 uur, sorry, 1 uur toe. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ook in het zuiden is de zomervakantie voorbij. En wat de ouders daarvan vinden, dat hoor je zo.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: nieuw bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je. Ja, van Jumbo.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Kom naar Kippie met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
7: Kippie. Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld.
9: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we het alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voodoo.
14: Aldi.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
15: Nu?
14: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voodoo.
14: Aldi.
20: Het is 2:01. Goedemiddag, het nu.nl nieuws, dat heeft Elena Altena.
21: Goedemiddag. Het had veel erger kunnen aflopen. Dat zegt de burgemeester van Weesup in Gelderland. Dat is de plek waar vanochtend een touringcar en een bestelbus op elkaar botsten. Volgens de burgemeester hebben er heel veel engeltjes op de schouders gezeten, zegt ze tegen de NOS.
22: Ze zijn heel erg geschrokken, want iedereen die in die bus heeft gezeten, ze hebben enorm veel geluk gehad. Maar iedereen is lichtgewond, dus het zijn schrammen, het zijn kneuzingen, het zijn glasplinters.
21: 16 mensen moesten naar het ziekenhuis. In de touringcar zaten vooral Duitse scholieren. De bestuurder van de bestelbus is aanspreekbaar. Omroep BNNVARA heeft geen interesse in het Songfestival. Dat laten ze weten na de beslissing van AVROTROS. Die omroep stuurt geen Nederlandse inzending volgend jaar. Israël mag namelijk nog steeds meedoen, ondanks de oorlog in Gaza. Voorlopig is het nog onduidelijk of ons land er volgend jaar bij is. Het dodental door de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 100. Dat komt omdat er meerdere gewonden het niet hebben gered. De aardbeving was ongeveer een week geleden. Bijna 200.000 mensen moesten geëvacueerd worden. En ook in het zuiden van het land is de zomervakantie voorbij en dus moesten veel scholieren er weer vroeg uit vanochtend. Ook in Zeeland was het druk op de schoolpleinen. De lokale omroep sprak wat ouders bij zo'n eerste schooldag.
23: Ja, vroeg. Voor haar was het wel weer eventjes wennen, hè. Vroeg naar bed, vroeg eruit. En voor haar was het ook wel weer goed. En voor ons ook. Je gaat weer een beetje in je ritme.
24: Vandaag valt het misschien nog mee, maar zo in de loop van de week ga je wel even merken dat het vroeger uit wel weer
0: moeilijk is. Zijn ze misschien wat moe, maar dat mag ook toch?
21: Nou, alleen het midden van het land heeft nog een week vrij. Het weer van Weerplaza, zon en wolken, het wordt 20 tot 23 graden.
20: Dankjewel Ellen. Joe, verkeer dan door Flitsmeister. Het is behoorlijk druk. 21 vertragingen. De meeste files zijn onder de 20 minuten. Maar een paar zijn al langer. En dat gaat om deze A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk. 28 minuten. Komt nog een ongeluk met een vrachtwagen. Je moet omrijden. Rij je nu bij Voorthuizen en moet je naar Apeldoorn. Volg dan Arnhem en rij om via de A30, de A12 en de A50. En als je nu bij Amersfoort rijdt en naar Zwolle moet, dan kun je omrijden over de A1, de A27 en de A6. A2 dan, Maastricht-Noord Eindhoven tussen Maarhezen en Valkenswaard. Ongeluk ook, 25 minuten. En de A12 Lunetten Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn op de hoofdrijbaan. Door een botsing, 45 minuten extra.
1: De beste 80's.

0: 100 80's hits. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Yes, overmorgen begint hij, maar stemmen kan nu nog tot morgenavond 6 uur. Dus doe dat vooral via joe.nl of de Joe-app. Daphne uit Henrichiedam-Ambacht, dankjewel ook voor het stemmen. Zij heeft onder andere op haar lijstje staan I've Had the Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes. Omdat hij komt uit een van haar lievelingsfilms. En dat is uiteraard Dirty Dancing.

Lekker begin van de nieuwe werkweek met de hits van Joe uit de jaren 70, 80 en 90. De mannen van de Bee Gees hoorde je Tragedy. Ja, ik was wel weer een beetje verbaasd afgelopen weekend toen ik de weekendboodschappen aan het doen was. Want ze liggen er alweer. Ja hoor, de kruidnootjes liggen weer in de schappen. Maar eerlijk, ja, we zijn ook al over 2/3 van het jaar heen. Sterker nog, net even opgezocht. Het duurt nog maar 129 dagen tot je weer gelukkig nieuwjaar tegen iedereen mag zeggen. 129 dagen dus tot New Year's Day. Dit is YouTube bij Joe.

Joe en Vogue en 8 dagen geleden, ja, dat was de grote verjaardag van Madonna. Dat vierden ze dit weekend op Corfu in Griekenland, op dat eiland. Maar dat heeft een hele politieke rel veroorzaakt, want de mensen op Corfu was gevraagd om de ramen dicht te houden, om Madonna dan genoeg privacy te geven op haar verjaardag. Ja, en daar zijn nu twee Griekse politici heel erg over aan het steggelen. De een vindt dat echt belachelijk. En de ander zegt, ja, dat Madonna hier nu is, dat levert ons miljoenen op aan extra mensen die misschien er langs gaan komen op vakantie. Dus nou ja, misschien moeten ze het gaan uitvechten in zo'n rage room, weet je wel, waar je met dingen mag smijten. Daar zijn ze al wel bekend mee in Griekenland, hè? Daar gooien ze wel graag met iets. Bijvoorbeeld wat servies of zo. Backman Turner Overdrive, zometeen op Joe. En hier is Phil Collins.

0: Ik ben Turner Overdrive en you ain't seen nothing yet.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Ja, jij mag even laten zien hoe goed het is met jouw muziekkennis zometeen. Nieuwe ronde van de Joe Hit Quiz spelen we over een paar minuten. Het spel werkt als volgt. Je krijgt een aantal fragmenten te horen van hits. En aan jou is steeds de vraag of het een liedje is uit het decennium, de jaren 70, de jaren 80 of de jaren 90. Heb je ze allemaal goed, dan val je in de prijzen. Heb ik hier namelijk de nieuwste hits voor je. Battle of the Generations. Als je wilt winnen, pak dan eventjes de Joe-app erbij en vertel me uit welk decennium deze komt. Ja, The Weather With You van Crowded House. Is dit jaren 70, 80 of 90 als er bij jou een belletje gaat rinkelen? Meld je dan eventjes in de app van Joe. Misschien speel je zometeen mee en dit liedje ga je ook helemaal horen. Net als True Colors van Cyndi Lauper.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: De hete zomer, Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast?
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
12: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: It's playtime.
18: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
18: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
20: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
21: Het is 1:01. Joe Verkeerder, Flitsmeister, melding voor de A1 Barneveld-Apeldoorn. Bij Voorthuis is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Daar is de weg dicht, je moet omrijden, moet je naar Apeldoorn, Vocht en Arnhem. Rij over de A30, de A12 en de A50. Dan is er file op de A12 Lunetten-Oude Rijn. Op de hoofdrijbaan bij de Galenkopperbrug vanaf Lunetten 19 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Loenen. Daar wordt 19 minuten extra gemeld.
22: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
21: Eerste ronde van de Hitquiz voor de nieuwe werkweek spelen we over een paar minuutjes. Ook Crowded House komt eraan. En eerst krijg je Cyndi Lauper. Hier is True Colors.

0: Crowded House and The Weather With You uit 1992. Dus als je net jaren 90 hebt geappt in de Joe app, ja.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Zou het zomaar kunnen zijn dat je bent teruggebeld voor de Joe Hit Quiz? En dat is gebeurd in het geval van Milena van 35 uit Pijnakker. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Je bent nog een beetje aan het bijkomen van het weekend, hè? Want je bent naar Lowlands geweest.
2: Ja, ja.
0: Wat was het hoogtepunt van jouw weekend?
2: Oh, ik weet het niet. Er waren er heel veel.
0: Heel veel hoogtepunten, oké.
2: Okay. Ja, absoluut. Ja, Lourdes was voor mij. En Sambar was heel tof.
0: En heb jij op de camping geslapen daar?
2: Ja, met de camper.
0: Oh, met de camper. Oké, dus je had er wel een soort... Nou, het was in ieder geval luxer dan een tentje, dus
2: hoe je erbij lag. Zeker, met elektriciteit, dus dat is wel handig, inderdaad.
0: Super, Milena. Nou, fijn. Hopelijk heb je toch een beetje goed geslapen dan vannacht... en ben je klaar voor de Joe Hit Quiz. Ben je fanatiek met spelletjes?
2: Ja, zeker.
0: Hoe uitziet dat?
2: Ik heb geen genade voor de kinderen, zeg maar. Als we met z'n allen een spelletje doen.
0: Je laat niemand winnen, zeg maar.
2: Nee.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Bij dit spelletje sta je er helemaal alleen voor. Ik ben de quizmaster, dus het is winnen of verliezen. Hoe werkt het? Je krijgt 3 hits te horen. Als toch bent stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het een hit uit de 70s, 80s of 90s is. Heb je alle

0: 70s.
1: 70s voor de Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Enorm striptease liedje. Jaren 70 zeg jij, hè?
0: Ja.
1: Ben je zeker van je zaak, Milène?
0: Ja, nu ga ik twijfelen.
1: Ja, ja, je kan ook niet meer wisselen, maar je was zeker van je zaak.
0: Mm-hmm.
1: Oké. Okay, het is niet goed. Nee, sorry. Het is Joe Cocker's versie, die is uit 1982. Hij is ook in de jaren 70 nog iemand anders gezongen. Maar ja, dit is de versie van Joe Cocker. Dus helaas 1982. Ik vond het wel leuk dat je meedeed.
0: Ik ook, zeker. Dank je wel.
1: En ik ga Doe Maar nog eventjes helemaal draaien, want die had je goed.
0: Oké, top.
1: Goeie reis naar huis. Slaap lekker weer in je eigen bedje.
0: Dank je.
1: Hoi, hoi.

0: J-Lo voor vrienden. Ik weet nog niet wat ik mag zeggen dan. Waiting for Tonight hoorde je bij Joe. Het is bijna 2 uur. Zometeen heeft Ellen het nieuws. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Volgens de Consumentenbond is er een hardnekkig probleem in onze supermarkten.
0: Oké, wat dat probleem is, dat hoor je zometeen. Verder Billy Joel, Uptown Girl en ook Rolls Royce komt eraan met Car Wash.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations. Met

0: kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
10: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Ik

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting... bij Bouwmaat.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
14: Kippie.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
17: Dit is jouw. Het is 1 minuut voor 2. Goedemiddag, het nu.nl nieuws. Dat heeft Alain Altenaam.
18: Goedemiddag. Krimflatie is nog steeds veel te zien in de supermarkt. De Consumentenbond zegt dat er tientallen voorbeelden zijn. En volgens de organisaties is er soms zelfs krimflatie op krimflatie. Dat zijn producten waarvan de verpakking meerdere keren kleiner is gemaakt. Fabrikanten verkleinen stiekem hun producten omdat ze last hebben van hogere kosten, onder meer door onrust in het Midden-Oosten, en dat terwijl de prijs gelijk blijft of zelfs stijgt. De kinderen in de Duitse bus die crashte bij Wezep hebben enorm veel geluk gehad, dat zegt de burgemeester van het Gelderse dorp. Vanochtend vroeg botste de touringcar op een bestelbus, het is één grote ravage op de weg. Ondertussen doet de politie onderzoek, hoort Omroep Gelderland.
19: 28 zit dicht, sinds vanochtend al. Dat gaat ook echt nog wel enige tijd duren. We willen natuurlijk weten hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren. FO Verkeer is hier voor sporenonderzoek. Droneteam om alles in beeld te brengen. Daarnaast zullen we natuurlijk ook getuigen gaan horen. Dat alles moet tot een compleet plaatje leiden.
18: Nou, 15 scholieren en de chauffeur van de bestelbus zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Andere leerlingen en leraren zijn opgevangen in een sporthal. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Volgens de inspectie lieten ze buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden, en ook als de administratie niet op orde. De inspectie kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. En steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over de gevolgen van extreem weer. Door klimaatverandering komen er steeds vaker hevige buien en hittegolven voor. En mensen in Limburg zijn sinds een paar jaar bijvoorbeeld banger geworden voor overstromingen. 5 jaar geleden viel daar zoveel regen dat veel delen onder water kwamen te staan. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen in het zuiden meer wolken. Verder is het zonnig. Het wordt dan ook warmer dan vandaag.
5: Thanks, dan Joe Verkeer door Flitsmeister. Er is file op de A1, Apeldoorn-Amersfoort. Amersfoort-Apeldoorn. Tussen Stroe en Hoenderloo, 5 kilometer. 21 minuten is de vertragingstijd daar op dit moment. En je hoort het nog van Alain net in het nieuws. Die heftige crash vanmorgen bij Wezep zorgt ervoor dat de A28 in beide richtingen nog dicht is. Rij je nu richting Amersfoort en rij je bij Hattemerbroek. Dan moet je omrijden over Apeldoorn via de A50 en de A1. Rij je nu bij Hooglanderveen en moet je naar Zwolle. Volg dan Apeldoorn over de A1 en de A50.
11: De beste 80's horen bij Joe. Horen bij Joe. Vanaf woensdag de 80's top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: 28 uur heb je nog om te stemmen tot morgenavond 6 uur. Wat is jouw favoriete hit uit de jaren 80? Geef het door via de Joe-app of joe.nl. Je kunt daar een hele top 40 zelfs inleveren als je wilt. Dat hebben we onder andere al Bart uit Gouda gedaan. Corine uit Zoeterwoude-Dorp en ook Antoinette uit Hoofddorp. En zij hebben gemeen dat ze allemaal deze op hun lijstje hebben staan. De nummer 184 van vorig jaar. Billy Joe uit 1983 en Abs-

Royce, Car Wash bij Joe. Appje van Femke, die stuurt... Ik had misschien tegen beter weten in helemaal vrijgenomen... om een feestje te vieren voor Max zijn laatste weekend in Zandvoort. Maar nu zit ik thuis met een kater. Het had zo mooi kunnen zijn. Ja, dat was wel even een zure gisteren, die Formule 1. Maar goed, een vrije maandag is altijd lekker. De gifbeker is trouwens nog niet helemaal leeg... want zometeen hoor je Alice Cooper met Poison... na deze van Take That. Hier is Back for Good bij Joe.

Alice Cooper en Poison. Bij Joe met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Ik ga nu ABBA voor je draaien. Toch wel de grootste artiest die ooit uit het Songfestival is gekomen. En ja, als het aan de Avrotros ligt, gaan we dat met Nederland niet beconcurreren volgend jaar. Want ze hebben vanmorgen laten weten dat we weer geen inzending gaan sturen. Hè? Ja, of het dan echt helemaal niet doorgaat, dat is nog de vraag. Want misschien dat een andere omroep het nu namens de NPO gaat oppakken. Maar voor nu staat onze deelname dus weer op losse schroeven voor volgend jaar. Wordt vervolgd. Hier is ABBA, niet met de Songfestival hit, maar een andere. Voel even hoe.

Wat een tranentrekker dit, hè? Tissues kunnen we aan de kant, hoor. Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You bij Joe. Zometeen Dolly Parton, Jolene en ook You Can Leave Your Head Off van Joe Cocker.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop. Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker!
6: Kippie!
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op Auping.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
14: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
19: Ja hoor.
18: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
19: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
19: Ja.
20: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
21: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: 4 HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
2: Hé, hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
4: Greenwave.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
5: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
8: Bijna 2:30, even kijken op de weg. Joe verkeer door Flitsmeister. Vielen door een ongeluk op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Leenderheide en Batadorp. Maar liefst 40 minuten extra. A8 Zaandam-Amsterdam. Tussen West-Zaan en de brug over de Zaan daar 18. En de hele dag al problemen op de A28. Door een heftig ongeluk daar afgelopen nacht. In beide richtingen is de weg nog altijd afgesloten. En moet je omrijden over Apeldoorn. En op de A50, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Os en Apeldoorn. Tussen Renkum en Schaarsbergen. Vielen daarachter is 12 kilometer. Actuele vertragingstijd 24 minuten. Er staan in een van de andere 20 vertragingen die er nu is, dan verlies je daar maximaal een kwartiertje. Goeie reis.
9: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
8: En Dolly Parton is erbij deze maandagmiddag. Jolene hoor je, verder Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. En hier is Mike Oldfield. Good times, great music. Met Moonlight Shadow.

je stiekem gewoon 3 keer per week naar sport kijkt. En dat is wel echt wat anders. Dus ja, op de vraag, would I lie to you, is het antwoord naar alle waarschijnlijkheid... Nee, niet no. Ja, ja, absoluut. Charles en Eddie, would I lie to you, bij Joe.

0: het weer. Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking. Met kans op een stevige bui. It's raining man! Hallelujah, it's raining man! Amen!
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf woensdag. De Joe 80's Top 800.

0: Barry Manilow en de Kova Cabana bij Joe. Het nieuws van 3 uur is onderweg. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Je hoort zo de directeur van Afrotros over waarom de omroep niet meedoet aan het Songfestival.
0: En ook Gloria Gaynor komt eraan. Bon Jovi en Ten Sharp.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
7: Müllermilk, the moo you can't resist.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
17: Gek op

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl

0: business. Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Zometeen, Banjo over je eerste nieuws van 3 uur van nu.nl. Elena Alteraan.
6: Goedemiddag. Veel reacties op het besluit van AfroTros om ook volgend jaar niet mee te doen aan het Songfestival. De organisatie van het evenement, de EBU en de NPO, vinden het jammer, maar respecteren het besluit. De directeur van AfroTros vertelt bij de NOS waarom ze ook volgend jaar geen artiest sturen.
7: Het Songfestival zijn neutraliteit heeft verloren. Een geopolitiek conflict is binnengedrongen in het Songfestival en daarmee is het een podium van verdeeldheid geworden zelfs. En wij vinden dat de EBU duidelijke criteria had moeten stellen waarop gebaseerd kan worden waarom een land wel of niet meedoet.
6: De NPO kijkt nu of een andere omroep zich meldt die het wil organiseren. BNNVARA heeft al laten weten niet geïnteresseerd te zijn. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars accepteert de boete van de arbeidsinspectie. Ze moeten 3 ton betalen omdat ze schoonmakers inzetten die geen vergunning hadden. En ook was de administratie niet op orde. Saints and Stars zegt dat ze voortaan een extern bureau laten kijken naar de contracten. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt. Dat zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van de Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Daar wisten dieven binnen te komen door een deur op te blazen. En krimpflatie is nog altijd een hardnekkig probleem in de supermarkt. Dat zegt de Consumentenbond. Fabrikanten verkleinen dan hun verpakkingen zonder dat de prijzen even hard meedalen. Volgens de bond zijn sommige producten zelfs al meerdere keren verkleind. Het gebeurt soms heel onopvallend. Dan staat de nieuwe inhoud bijvoorbeeld alleen klein op de achterkant vermeld. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen in het zuiden meer wolken. In het noorden is het zonnig. Het wordt dan ook warmer dan vandaag.
5: Dankjewel. File dan op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Leenderheide en Batadorp. 31 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijsvoort en Schaarsbergen door een ongeluk. 33.
8: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf woensdag de 80's top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: En ik pak even het stemlijstje erbij voor de 80's top 800 van Joke Luthart uit Hellevoetsluis. Zij is een Bon Jovi-fan in hart en nieren, want haar hele top 3 is Bon Jovi. En deze staat er ook bij. Op 107 stond hij vorig jaar. You Give Love a Bad Name.

Gloria Gaynor, I Will Survive bij Joe. Zometeen vanaf 4 uur, de leukste middagshow van Nederland. Dat is de middagshow met Kai. Met om 6:10 weer de uitkomst van een onderzoekje. En je kunt nu meeraden naar het antwoord op dat onderzoek. Want uit onderzoek blijkt dat kinderen dit klusje in de jaren 90 4 keer vaker deden dan nu. Dus uit dit onderzoek blijkt dat kinderen dit klusje in de jaren 90 4 keer vaker deden dan nu. Stel een beetje na te denken, zou het zijn het doen van de afwas? Het onkruid tussen de tegels weghalen. Misschien de auto wassen. Veel mensen gaan naar de car wash tegenwoordig. Nou, wat zou het zijn? Meeraden kan je doen in de app van Joe. Het antwoord over exact 3 uur om 6:10 in de middagshow met Kai.

0: Dan Sharp en You bij Joe. Zometeen Leo Sayer, Thunder in My Heart.
1: 80's Top 800 Update.
0: Ja, die gaan we niet tegenkomen vanaf woensdag in de 80's Top 800. Want die begint woensdagochtend om 9 uur met alleen maar 80's hits. En die van Leo Sayer komt uit 77. Maar we zijn wel druk bezig met het verzamelen van jouw stemmen. Wat is nou jouw favoriete liedje uit de jaren 80? Wil je je stemmen uitbrengen? Dat zouden we super leuk vinden. Kan je doen. Je stemlijstje is welkom via joe.nl of de app. En Barry, jij hebt daar ook even de tijd voor genomen.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, precies. Want ik zie op jouw lijstje Queen staan. Guns N' Roses ben je fan van. Heel verrassende in jouw top 5 is André van Duin dan.
2: Ja, dat is mooi. Heb je van het liedje?
0: Ja, als de zon schijnt. Nou, ja, dat is ook wel toepasselijk redelijk vandaag.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar ik wil het even hebben over jouw nummer 5. Dat is Born in the USA van Bruce Springsteen. Want wat is jouw herinnering bij dat liedje?
2: In groep 8 en het kinderfeest met playback hebben we dat 1000 keer wel gedaan die middag, geloof ik.
0: Jij hebt 1000 keer dit liedje geplayback die middag?
2: Ik denk het wel, ja, onderhand.
0: En toen was je dus een jaar of 12?
2: Ja, juist, klopt. Ja.
0: En had je ook een beetje verkleed als Bruce Springsteen?
2: Nee, dat niet. Nee, gewoon niks. Geen verkleding.
0: En kan je hem nog steeds van A tot Z meezingen?
2: Nee. David is ook wel een beetje nep. De teksten ben ik nooit goed in.
0: Nou goed, we gaan hem nu even draaien. Het is jouw tip voor iedereen stemlijstje natuurlijk. Ja, want hij staat op de jouwe. Vorig jaar stond hij op plekje 33. Helemaal niet verkeerd. Okay. Ja. Oh, best hoog. Nou, kijken of het heeft geholpen dat jij erop gestemd hebt. En dat hij hoger komt. Wil jij hem zelf even aankondigen, Barry?
2: Jazeker, zal ik doen. Hier komt de Bruce Springsteen met Born in the USA.

0: Maria Sayer, Thunder in My Heart. Joe met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Nathalie en Brooklia is erbij vandaag. Je hoort Torn zometeen. Leuk, Donna Summer en Foreigner.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop. Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf 299 euro per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
8: Kippie! Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Het is 1 minuut over 3:30. Het Joe verkeer door Flitsmeister. Langs de file voor nu is te vinden op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. 35 minuten.
15: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
14: Onderweg naar een nieuwe middagshow met Kai zometeen vanaf 4 uur. Dana Summer staat voor je klaar. Eerst Foreigner en I Want to Know What Love Is. Good.

0: Dat was Summer, This Time I Know It's For Real bij Joe. Het is de dag dat ze weer terug zijn, de mannen van VI. Vanaf vanavond zijn ze weer op SBS. De vraag is natuurlijk voor hoe lang altijd, want ze hebben regelmatig ruzie.
1: Nou, ik vind je een geweldige flapdrom.
2: Ja, ik jou ook. Ja. Een beetje inmiddels wel.
1: Ja. Ja.
0: Maar... nou ja, duidelijk.
2: Ja. Ja. We zijn het over eens. Dus.
1: Maar dat is geen probleem. Weet je wat, ik ben er wel klaar mee, René.
3: Waarom?
1: Laten we de tering krijgen naar huis.
0: Ja, nou, hij kwam uiteindelijk wel gewoon weer terug. En vanavond zitten ze dus ook weer aan de talkshowtafel. René, Wilfred en Johan. Om 9:30 op SBS. Zometeen Boney M. Dit is Nathalie in Brooklyn.

0: Sixpence Down the Richer en Kiss Me bij Joe. Zometeen de middagshow met Kai. Die begint uiteraard met de 4 uur middagboost. Is er een liedje waar jij ontzettend veel zin in hebt? Wat wil je horen? Meld het snel in de app van Joe. Misschien kan Kai hem dan zometeen voor je draaien. En Jeroen is er met het laatste nieuws. Veel plezier.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
10: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
14: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
20: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
21: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel.
0: De eerste 6 maanden geen vaste kosten. En een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
21: Ons CW-fotoboek is er.
22: Spannend!
21: Wat is die mooi geworden?
22: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
21: Het voelt alsof we er weer zijn.
23: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
24: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
25: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
24: Of,
26: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
24: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
23: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
27: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches wanna look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
31: Dit is Jumbo.
32: De 4 uur middag boost. Na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
33: Goedemiddag. Er is nog niemand opgepakt na de wedstrijd Cambuur-Feyenoord van gisteren. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk richting het vak met Cambuur-supporters. En daarbij raakten 5 mensen gewond. Brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De politie komt later met een verklaring waarom er nog niemand is aangehouden. Meerdere Duitse leerlingen zijn door hun ouders opgehaald uit Wezep in Gelderland. Vanochtend was daar een zwaar ongeluk op de A28 tussen een touringcar en een bestelbus. 15 Duitse leerlingen raakten gewond, waaronder de dochter van deze man.
34: Mijn dochter rief mij heute Nacht aan om 2:30 en zei dat de bus op die zijde gevallen is en alle jetzt verletzt zijn, bluten en einige zich wat gebroken hebben.
33: Ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt. De A28 is daar op dit moment nog dicht. Het dodental door de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 100. Dat komt doordat meerdere gewonden alsnog zijn overleden. De aardbeving was ongeveer een week geleden. Bijna 200.000 mensen moesten toen geëvacueerd worden. En het klinkt wat raar, maar het is echt waar. Op een camping in Canada zijn tientallen kampeerders hun schoenen kwijtgeraakt. De dieven zijn inmiddels achterhaald. Dat zijn 5 vossen. Volgens een expert zien de vossen dit als een spelletje. En soms staat 1 vos op de uitkijk, terwijl de ander de schoenen pikt. Kampeerders is nu, heel slim, geadviseerd hun schoenen voortaan binnen te bewaren.
35: Oh, ja, dus tegenwoordig niet alleen een wolf, maar als je ook een vos ziet, even een blokje om. Want ze komen eraan, pas op.
33: Het weer dan nog van Weerplaza, zon en wolken. Het is zo'n 21 graden. Morgen in het noorden zon. In het zuiden zijn er meer wolken, maar ook wel af en toe zon. En de temperatuur morgen is zeer aangenaam. 23 tot 25 graden.
35: Dat meen je niet. Wat zeg jij nou?
33: Zeker.
35: Ben je mis?
33: Nee.
35: Oh?
33: Ah, het wordt nog erger.
35: Wordt nog erger?
33: Ja, maar daar kom ik straks op terug.
35: Nou, ik vind het heerlijk waar we komen. Oh.
36: Dit is Joe met Kai Merckx.
35: En we zijn weer van de kant. Ja. Ja. Dit is de 4e middagboost. Tijd ervoor. Dat betekent een half uur lang muziek waar je weer helemaal vol van energie door raakt. Dus laat in de app van Joe even weten met welk nummer jij Nederland weer aan wat extra energie kan helpen. Want er zijn redenen genoeg waarom je een boost kan gebruiken. Misschien wel omdat de benzineprijzen en zo, dat die weer gaan stijgen of gaan ze dalen hierdoor. Wat gaat er gebeuren?
33: Nou, er gebeurt nog weinig. Ze zijn gewoon extreem hoog.
35: Ze zijn extreem hoog.
33: Blijft nog blijven.
35: Songfestival kan ook een reden zijn voor een boost.
33: Ja, ook nog een reden voor een boost. We gaan niet op dit moment, maar we kunnen misschien alsnog wel gaan. Daar komen we ook op terug.
35: Precies. Nou ja, het zit allemaal in het nieuws natuurlijk.
33: Zeker.
35: Ja, dus dat kan een reden voor een boost zijn. Of misschien denk je wel, hey, ik had toch net schoenen aan en zie je nu een vos heel snel weglopen. Nou, dat kan ook een reden zijn. Of misschien zoals Regina, die is vandaag weer gestart met werken naar de vakantie en wil voor iedereen in hetzelfde schuitje heel graag Kiss aanvragen en horen. Dit is Ours Made for Love.

0: Love You in de 4 uur middagboost. Jeroen, ik moest net toch echt heel eventjes nadenken over wat jij zei over dat weer. Ik verwacht helemaal niet meer dit soort cijfers in het weer.
1: Nou, het is nog steeds augustus, hè?
0: Dus ja, zeker.
1: Nee, het kan zelfs in september krijgen we misschien nog wel iets 20, 25 graden. Dat kan. Maar we krijgen de komende dagen tipje van de sluier, een opleving. Qua temperaturen. Maar het wil niet zeggen dat het aangename dagen worden.
0: Nee, precies. Want ik had er zo in mijn hoofd dat we echt 2 weken een beetje rotweer zouden krijgen. Of in ieder geval een beetje nietig en zo. En een beetje regenachtig en bewolkter. Maar we zitten weer gewoon lekker in het zomerzonnetje.
1: Ja, vandaag wel, morgen ook. Maar daarna, nou, 4:30 vertel ik hem weer. Daarna is het al klaar.
0: 4:30 meer, maar hou je sokken vast. Want het is ongelooflijk. Ja. Het zonnetje schijnt dus weer vandaag. En daar is Maria gretig gebruik van aan het maken.
2: Ik ben Maria Jeger uit Zoetermeer. En ik wil heel graag het nummer horen van de surfers. Windsurf.

0: Zegt Nico via de app van Joe, hier word ik nou vrolijk van surfers en windsurfing. Dit is de vierde middagboost waar je muziek mag aanvragen om alle Joe-luisteraars collectief even een energieboost te geven zo aan het einde van de middag. En Esther wil dat ook heel graag doen. Hallo Esther.
1: Hallo.
0: Hallo. Jij moet nog gaan werken zometeen.
1: Ja.
0: Hoe staat het met je energiepeil?
1: Nou ja, wel goed eigenlijk. Maar dat moet ik niet zeggen zeker, hè?
0: Ja, maar ik ga sowieso dat nummer voor je draaien, Esther. Ook als je energiepeil wel goed is. Maar ik was gewoon benieuwd, als oprechte interesse.
1: Oké. Ja, nee, gaat prima. Ja.
0: Oké, goed zo. Maar ja, je gaat een nummer aanvragen waar iedereen echt energie van krijgt, toch? Sterker nog, het zit in de titel.
1: Tuurlijk.
0: Wat wil je
1: zeker
0: horen?
1: Everybody van de Backstreet Boys. Everybody.

0: Boost bij Joe. Je mag natuurlijk altijd een bericht inspreken, ook via de app van Joe. Als je zegt van, nou, ik denk dat hier het land collectief wel even aan toe is aan dit nummer. Van dit en dat, en zo en zo, en kom zie en kom zo. Katie heeft dat ook gedaan, heeft het volgende ingesproken.
1: Hier een plaatje voor alle mensen die vorige week hebben genoten van alle regen. Purple Rain van Prince.
0: Ik ga het niet weer over het weer hebben, hoor. We hebben het gedaan, we horen dat om 4:30. We horen om 4:30 wat dat weer allemaal gaat doen.
2: Ja, er komt namelijk Purple Rain aan. Ja. Maar dat is voor 4:30.
0: Mooi. Oh, dat is nu. Prince by Joe, Purple Rain. I never

0: en Purple Rain stond vorig jaar op 5 in de 80's top 800. Waar hij dit jaar gaat komen is nog maar de vraag natuurlijk. Want je hebt nog tot morgenavond 6 uur om je favorieten door te geven voor die lijst. Dat kan via de app van Joe. Doe dat nog zeker eventjes. En dan woensdagochtend om 9 uur 's ochtends dan begint de lijst. En hoor je de 800 beste nummers uit de jaren 80 hier op Joe. In de Joe 80's top 800. Nu meezingen dankzij het nummer van Reinette. Wilde heel graag een nummer horen. En is dan wel niet ethisch. Het is van daarvoor. De 70's. Maar een knaller ook.
1: Ik zou graag Blondie met Denise willen horen. Het nummer waar mijn dochter René Denise naar is vernoemd. En ik weet zeker dat alle Joe-luisteraars hier ook een enorme boost van zullen krijgen.
0: Knal hem erin.
1: Dus knal hem er maar in.
0: Juist.

Denny. Bericht van Tom via de app van Joe. Hij wil heel graag Crush horen van Jennifer Page. Zij is ook vandaag weer begonnen met werken. Na 4 weken vrij te zijn geweest. En het valt hem toch iets zwaarder dan gedacht is bij deze. En

0: Alpha Battle gaat ook beginnen tijdens de middagshow. Na het nieuws van 4:30 vertel ik je hoe je kans kan maken op 1000 euro deze week. En muziek van Berlin over een paar minuten.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota.

0: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller-melk, the moo you can't resist.
2: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
0: Gek op

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hé, hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenway.

0: weg? Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus,
4: nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X-processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
11: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Vanavond is het helder, morgen in het zuiden bewolking en zonnig in de rest van het land. Het kan wel 25 graden worden volgens Weerplaza. Dit is Jeroen. En Berlin, hoor je na het nieuws van 4:30. Jeroen.
14: Goedemiddag. Begin met goed nieuws, ook een keer leuk. Goed nieuws voor wie straks over de A28 moet rijden. Rijkswaterstaat verwacht namelijk dat de snelweg tussen Zwolle en Amersfoort voor de avondspits, rond deze tijd dus, deels open kan in beide richtingen naar het ernstige ongeluk van vanochtend. Ga ik door met minder goed nieuws, want niet 5, maar 7 Cambuur-supporters zijn gisteren gewond geraakt tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. Dat meldt Cambuur zojuist in een statement. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk richting een vak met Cambuur-supporters. En Cambuur gaat daar aangifte van doen tegen degene die dit vuurwerk hebben gegooid. Meer voetbal, de nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, is in ons land. Morgen wordt hij officieel gepresenteerd, maar vandaag ging hij alvast kennis maken met zijn nieuwe collega's bij de KVB. Vanochtend kwam Xavi daar aan en even heel goed luisteren, want bij aankomst sprak de Spanjaard zijn eerste Nederlandse woord.
15: Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Daar zit er geen woord Spaans bij.
15: Ja, super zeg.
14: Ja.
15: Nou, hup, hoort er meteen bij.
14: Ja.
15: Goedemorgen.
14: Klopt lekker.
15: Mooi. Ja, zeker. Absoluut. Ja.
14: Tot slot. Wie morgen vrij heeft, die moet nog even optimaal genieten van het weer. Want morgen is het zonnig en droog bij 23 tot 25 graden. Daarna wordt het minder, zegt Weerplaza.
16: Zowel op woensdag als op donderdag is er kans op wat buien. En vooral donderdagavond moeten we in de gaten houden. Want dan kan het wel op grote schaal in ons land tot stevige regen en onweersbuien komen.
14: Ja, woensdag en donderdag wordt het nog wel warm. 26 of 27 graden, maar ook heel benauwd. En daarna... Ja, dan is het even voorlopig klaar.
16: Vanaf vrijdag schakelen we weer over op zuidwestenwinden. En daarmee worden toch bijna dagelijks buien of neerslaggebieden aangevoerd. En krijgen we echt wel een langdurige periode met een wat wisselvallige weertype. Eindtemperaturen die zo rond de normaal liggen. En daarbij moet je denken aan temperaturen rond of net iets boven de 20.
13: Ja, maar fantastisch. Fantastisch voor deze week en volgende week. Want wat is er lekkerder dan dat het inderdaad dit weer is... en dat je dan de radio aanzet en dat je dan de Joe Etis Top 800 hoort. Dat sluit naadloos aan bij dat gevoel. Dat is fantastisch.
14: Het is goed radio weer dan.
13: Het is goed, ja natuurlijk, daar zijn we heel blij mee. Geweldig. Waar ook nu goed weer voor is, maar eigenlijk maakt het weer voor het volgende maakt niet uit. Namelijk de Alpha Battle. 30 seconden de tijd... 1 letter en over 4 minuten kun je aanmelden voor de Alpha Battle als je mee wilt spelen voor 1000 euro.
17: Dit is Joe met Kai Merks.
13: Zeker weten. Als je de app niet hebt, je kunt hem gratis downloaden. Zorg dat je dat doet om je aan te melden over 4 minuutjes.

Man bij Joe en Take My Breath Away in de middagshow. Elke dag om 16:45 in de middagshow speel ik de Alpha Battle. Elke dag krijgt iemand de kans om een score neer te zetten. En de hoogste score na donderdag is goed voor niks minder en ook niks meer dan 1000 euro. Dat is mooi. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Vorige week was het nog wel echt een beetje inkomen, moet ik eerlijk zeggen. Kabbelende scores. 5 was dan ook maar het hoogste. Nou, als je al langer luistert, dan weet je dat 5 bij de alfabet al is echt eigenlijk instapniveau, om dat zo maar even te zeggen. Maar goed, misschien komt er deze week verandering in. We spelen zo namelijk met een bijzondere letter. Het is de letter waarmee in de geschiedenis van de Alpha Battle het meest gewonnen is. Oh, oh my god. Can I get a woo? Dus je bent heel dicht bij die 1000 euro als je meespeelt. Wil je meespelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Can I get a woo?

0: Queen bij Joe. En Crazy Little Thing Called Love.
1: Is die vuilnisbakje hier open gegaan of niet?
2: Ja.
1: Heb je dit in zich gegooid?
2: Ja.
1: Jeroen? Oh ja, er komt altijd zo'n reuk uit die vuilnisbak.
2: Ja?
1: Ja? En dat is dan niet wat jij hebt weggegooid.
2: Bananenschil was dat.
1: Ja, precies. Nee, dat ruik ik niet. Het is iets wat er al een hele dag in ligt waarschijnlijk. Dus zo heel smerig. Ja, kijk eens even wat er in zit. Geweten van de show. Ja, Jesse, gaat even kijken. Kloppen. Binnen. En?
3: Er liggen allemaal oude bananenschillen in.
1: Oude?
2: Oh,
3: ja, deze is het weekend niet geleegd.
1: Oh mijn god, mag dat ding dan buiten alsjeblieft? Mag die buiten de studio?
3: Want
1: die
3: hele prullenbak.
1: Ja, natuurlijk, want ik word helemaal onpasselijk van die geur.
3: Nu?
1: Ik ben de enige die er last van heeft.
2: Ja.
1: Alles kapot gesnoven, Blowlands, jongens, afgelopen weekend. Je ruikt het toch wel of niet? Het is een geur, dat is echt ongelooflijk dit, hoor.
3: Zeker.
1: Nee, we gaan hem buiten zetten. Weg ermee. Ja. UB40 over een paar minuten.
4: De Alpha Battle.
1: Spelen we in de tussentijd de Alpha Battle met Michel. Hey Michel.
5: Hey, goedemiddag.
1: Wat zouden we allemaal graag met jou... Je zet hem niet achter me, hè? Gaat weg. Wat zouden we allemaal graag met jou voor het leven ruilen? Want je zit lekker op de maandagmiddag in de tuin met een biertje en de buurman.
5: Yes.
1: Och, wat heerlijk. Wat zou ik nu graag met mijn buurman Ed in de tuin zitten met een biertje, zeg. Geweldig.
5: En ruilen met die bananenschillen.
1: En ruilen met die bananenschillen, ja. Zeker, 100%. Gebeurt het vaker, Michel, dit tafereeltje?
5: Wat, met de buurman? Jazeker. Wij zijn al 32 jaar vrienden van elkaar.
1: Ach, wat leuk.
5: En wij wonen 2 verdiepingen onder elkaar, dus dat is altijd lekker dichtbij.
1: Hey, geweldig. En stel dat je nou 1000 euro wint. Als je dat gaat uitgeven, komt de buurman daar ook bij kijken of niet?
5: Als hij lief is.
1: Kratje bier waarschijnlijk.
5: Dat waarschijnlijk.
1: Ja, oké. Michel, je

0: Komende tijd, je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Heb je op donderdag de hoogste score, dan pas win je die 1000 euro. Maar, omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Leuk, hè?
1: Lekker, man.
0: Ah, dat is al in de pocket, dat is al in de pocket. Je mag gaan spelen met de letter R van rap.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Oké, 30 seconden vanaf nu. Succes.
1: Dank je.
0: Een weersverschijnsel.
1: Regen.
0: Iets dat je kunt openen.
1: Rits.
0: Een muziekgenre.
1: R&B.
0: Een vogel.
1: Reiger.
0: Een beroep.
1: Verkeers... Nee, en... regelaar.
0: Een vorm.
1: Rond.
0: Iets waar mensen over klagen.
1: Regen.
0: Iets dat je moet schoonmaken.
1: Regenpijp.
0: Een lichaamsdeel.
1: Rug.
0: Iets dat stinkt.
1: Rupsen. Vies.
0: Rupsenvies, ja.
1: Ja.
0: Ja, ik moet met de lucht hier in de studio meteen denken aan riolering bijvoorbeeld.
1: Dat dacht ik ook.
0: Ja, oh, dat dacht je ook, maar je zei rupsenvies.
1: Maar dat waren
0: hem niet. Ja, oké. Even kijken, nou, op zijn minst was dit wel een goede ronde, denk ik, toch, Michel?
1: Ik heb geen idee. Voor mij een stuk of 6-7, geloof ik.
0: Nou, de jury gaat alles eens bij elkaar optellen. Als beroep had je nog kunnen zeggen ramenwasser of rechter of receptionist of dat bijvoorbeeld. Maar ik zie hier, en dat is ontzettend netjes voor de eerste score, 8 goede antwoorden.
1: Oh, ja. Lekker, hoor.
0: Michel, er kan op geproost worden. De groetjes aan de buurman.
1: Ja, dankjewel. Morgen ook bedankt.
0: Ja, heel graag gedaan. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. 4:45, nieuwe ronde van de Alpha Battle. Kun je meer dan 8 goede antwoorden geven? Stuur dan je naam in een bericht met

0: and 90s, Frank Stallone. And Far From Over. Stel je voor dat je een watermeloen voor je hebt liggen. En ik vraag je om die watermeloen van punt A naar punt B te verplaatsen. Maar met één voorwaarde. Je mag die watermeloen niet met je lichaam aanraken. Hoe zou je dat aanpakken? En dan denk je, wat een random vraag. Nou, dit zijn kwesties waar Arjen Lubach zich de afgelopen tijd mee bezig heeft gehouden. En niet alleen omdat hij gewoon een gekke hobby heeft. Nee, hij legt dat zo even uit, want ik spreek Arjen Lubach na het nieuws van 5 uur er heel even over.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
10: Kozijnshop.
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
11: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat. Werkt voor je.
9: Oh, het riool is verstopt.
19: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem. Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.

0: HP. Dus even boelen voor een swingende start.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dit is Jan. George Michael na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedemiddag. Stakingen op Schiphol. Die zijn er morgen en overmorgen. Beveiligers leggen in ieder geval morgen 3 keer een kwartier lang hun werk neer. De vakbonden zeiden eerder al dat de werkdruk van beveiligers omlaag moet en dat Schiphol dat moet regelen, maar de luchthaven doet vooralsnog niets. Een aanbieder van illegale afstandmiddelen heeft een handelsverbod gekregen van de inspectie, meldt RTL Nieuws. Zo was een van de verkochte stoffen nog een experimenteel middel. Het gebruik ervan is dus geen goed idee, zegt deze expert.
5: Je bent echt je eigen proefkonijn. Het middel is nog in onderzoek. We weten nog niet exact wat de risico's zijn. En dat is dus ook de reden dat er juist nog onderzoek naar gedaan wordt.
4: De handelaar bood zijn spullen zonder vergunning aan via social media. En hij blijft maar doorgaan. Filmmaker Woody Allen. Hij is inmiddels 90 jaar. Desondanks begint hij in oktober aan de opname van een nieuwe film in Madrid, in Spanje. Filmkenner Carné van der Brink.
6: Woody Allen blijft nog altijd een filmmaker waar veel mensen geïnteresseerd in zijn. In de jaren 70 wist hij de romantische comedy naar een nieuw niveau te tillen. Zijn huidige films zijn niet meer zo vernieuwend, maar nog altijd zeer degelijk.
4: En waar de nieuwe film van Woody Allen over gaat, is nog niet bekend. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is zo'n 21 graden. Morgen is er zon in het noorden. In het zuiden zijn er iets meer wolken. Het wordt morgen iets warmer. 23 tot 25 graden.
3: En woensdag is het zover.
7: De beste.

0: Joe met Kai Merks.
1: Tot morgenavond, 6 uur kun je stemmen op je favorieten voor de Joe 80's Top 800. Want woensdagochtend vanaf 9 uur gaat de lijst van start. Er is al veel gestemd op een nummer dat vorig jaar op nummer 97 stond. Fate van George Michael.

0: Taskmaster.
1: Dat is een programma dat eigenlijk wereldwijd een hit is. Het is ook een heel komisch programma. Het is een heel amusant programma. En nu komt er ook eindelijk een Nederlandse versie van. Met als Taskmaster. En we kunnen hem nu gelukkig even spreken. Niemand minder dan Arjen Lubach!
2: Yay! Hey, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Even in een nutshell, wat gaan we zien bij Taskmaster?
2: Oh, in een nutshell. Het is zo'n raar programma. Ik kan het nooit heel kort uitleggen, maar ik doe mijn best.
1: Ja.
2: Ik ben de Taskmaster. Ik ben een soort god. Ik heb alle macht. Ik mag het spel leiden, punten uitdelen, mensen disqualificeren. Ik word daarin bijgestaan door mijn assistent Diederik Smit. En Diederik Smit heeft in een eerdere fase met onze comedians, onze kandidaten, opdrachten opgegeven en laten uitvoeren. En daar gaan we naar kijken in de studio. En op basis van die filmpjes beoordeel ik hun prestaties. En praten we elkaar door de avonturen heen.
1: Ja,
2: en
1: dan
2: komt er een winnaar. Snap je het nog? Ik snap het zelf al niet meer.
1: Het is een flinke nutshell, maar ik denk dat we er zijn. We hebben het, denk ik. Ja, ja.
2: Maar weet je, het stomme eraan is, je hebt natuurlijk heel veel van die programma's dat er dan mensen opdrachten moeten doen en Wie is de Mol zitten opdrachten. En weet je, maar het leuke hieraan is dat het soms heel onredelijk is en dat je heel creatief moet zijn.
1: Ja,
2: en je kan ook winnen door iets verkeerd te doen en je kan verliezen door iets heel goed te doen. Dus het gaat alle kanten op en dat vind ik het leuke eraan.
1: Nou, ik snap dat je heel blij wordt van je talkshow die vanaf maandag 31 augustus trouwens weer begint. Maar dit is toch eigenlijk de leukste rol die je kan hebben. Stuntelende comedians aanschouwen en dan zelf ook nog oordelen of het wel oké is, ja of nee.
2: Ja, nou, het is een hele goede afwisseling. Want bij Lubach ben ik, zeg maar, control freak en ben ik bij de eerste seconde van de brainstorm tot de laatste seconde, van de opname / montage ongeveer betrokken. Dus dan ben ik echt, het heet Lubach. Ik ben dat programma met heel veel getalenteerde mensen natuurlijk. Maar bij dit programma had ik eigenlijk een soort van ondergeschikte rol. Ook al draag ik het programma als Taskmaster. Maar in mij werd gewoon grappige filmpjes gevoerd en ik mocht daar iets van vinden.
1: Wat leuk.
2: Ik vond het als afwisseling een geweldig zomerbaantje, laat ik het zo noemen.
1: Nou, je had niet per se zelf willen meedoen, of wel?
2: Nee, ik denk als je eenmaal Taskmaster bent, dat je dat dan ook, dat ook niet meer kan. Dus nee, ik vond het eigenlijk wel fijn om de touwtjes in handen te hebben. Ja, okay. Dat wel.
1: Nou, heel fijn. Dat is goed om te horen.
2: En fijn dat ik blij ben. Dat ik
1: fijn dat jij al je evilness daarin kwijt kan. Fantastisch voor je.
2: Maar
1: goed.
2: Kai, ik ben natuurlijk niet zomaar aan de lijn. Ik ben de Taskmaster. Dus ik ga het voor jou ook even een stukje spannender maken.
1: Oh.
2: Want ook jij ontkomt niet aan mijn streng oordeel. Er zijn namelijk ook opdrachten voor jou bedacht.
1: Nee! Dus,
2: in het kader en ter promotie van ons programma Taskmaster, mag jij op Joe je onderwerpen aan de opdrachten van de Taskmaster. En daar, als het goed is, ligt daar op dat moment bij jou nu een envelop.
1: En die zijn hier nu, die wordt hier omhoog gehouden. Oké, en dan zit er onderaf van mij in.
2: Het wijst zich vanzelf. Ik ga er verder niks over zeggen.
1: Dan ga ik hem zo meteen openmaken en dan ga ik eens even kijken wat daarop staat. Nou, dank. Geen idee dat deze opdracht er was. Maar ik ga proberen mijn uiterste best te doen om hem, denk ik, tot een goed einde te brengen.
2: Ik zou dat zeker doen, want anders ben ik heel streng.
1: Ja, precies. Dan komt de evilness weer naar boven natuurlijk.
2: Hey Arjen, vanaf wanneer is het eigenlijk op televisie? Oh, dan vraagt hier iemand wanneer het op televisie is.
1: Oh, dat is wel goed, ja? En wanneer is dat?
2: Dat is 29 augustus om 21:45 avonds op RTL4 en ook die avond op Videoland.
1: Dankjewel Arjen Lubach!
2: Graag gedaan! Ik ook, graag gedaan!

0: Crusaders, Randy Crawford en Streetlife bij Joe hier in de middagshow. Oké. Het volgende is het geval. Ik belde net met Arjen Lubach over zijn nieuwe programma Taskmaster. Dat zaterdag begint op RTL 4 en Videoland. En dat is een programma dus, vertelde hij, waarbij cabaretiers simpele opdrachten krijgen die ze zelf zo creatief of slim mogelijk moeten oplossen. En ik heb dus nu ook van Arjen een opdracht gekregen die deze week uitgevoerd moet worden. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Ik heb hier alleen wel zo'n envelop in mijn handen uit het programma ook. Het is gewoon, ja, zeg maar, een witte envelop. En hij is wel verzegeld. Dus er zit een rood zegel op met daarop de letters TM, wat waarschijnlijk zal staan voor Arjen Lubach.
1: Dat denk ik wel.
0: Nee, Taskmaster natuurlijk. Ja. Ik ga hem even openmaken, want dan krijg ik de opdracht. Luister je mee, Jeroen, want ja, misschien heb ik je heel veel nodig.
1: Benieuwd.
0: Ja, ik ook. Ja. Ik ook. Oké, ik ga hem openmaken. Hij is open. Voltooi de onderste task voor 6 uur vanavond, zonder dat luisteraars het doorhebben.
1: Hm?
0: De luisteraar die als eerste deze opdracht doorheeft, wint. De tijd gaat nu in. Oké. En dan staat daaronder dus mijn opdracht.
1: Mag ik dat? Ik mag het ook zo lezen, toch?
0: Nee, ik moet het geheim houden van de Taskmaster. Dus ik ga voor 6 uur ga ik iets doen.
1: Ja.
0: Ja, en je moet dus goed blijven luisteren om proberen door te hebben wat dan mijn opdracht is.
1: Oké, ik ken je vrij aardig inmiddels. Dus ik denk dat ik er wel achter kom.
0: Jij denkt dat je erachter gaat komen?
1: Ja.
0: Nou, leuk. Leuk. Ja, ik ben benieuwd wanneer dan de eerste luisteraar is die daar ook achter gaat komen.
1: Dus jij gaat iets doen, maar je zegt niet wat.
0: Ja.
1: En dan moeten wij, de luisteraars,
0: voltooi de onderstaande task voor 6 uur zonder dat luisteraars het doorhebben. De luisteraar die als eerste deze opdracht doorheeft, wint. En de tijd gaat nu

0: Ik vind het wel leuk. Ik heb hier nu al lol in eigenlijk. Ik heb een opdracht gekregen. Een task van de taskmaster Arjen Lubach. Het programma dat vanaf komende zaterdag is. Vanaf komende zaterdag te zien is op RTL4 en Videoland. Ja, waarbij dus mensen die daar aan meedoen, comedians, veelal een opdracht krijgen. En dan gaan ze op een zo creatief mogelijke manier die opdracht tot een goed einde proberen te brengen. Mijn opdracht is de volgende. Voltooi de onderstaande task voor 6 uur zonder dat luisteraars het doorhebben. De luisteraar die als eerste deze opdracht doorheeft, wint. De tijd gaat er nu in. Nou, dat is even een paar minuten geleden. Er waren meteen een paar mensen die zeiden van, hey, dit zou het wel eens kunnen zijn. Hallo Jeroen.
1: Hoi.
0: Hallo. Wat denk je dat mijn opdracht was?
1: Of is? Tot 6 uur geen nummers aankondigen.
0: En waarom?
1: Dat weet ik niet. Dat kwam in me op en ik hoorde jou geen nummer aankondigen. Dus dat zou wel eens kunnen dan.
0: En je hoorde mij niet zeggen, en dit is Matthew Wilder, Break My Stride.
1: Nee, dan word je vergeten of expres.
0: Ja. Is in ieder geval niet de opdracht. Dankjewel, Jeroen.
1: Okay,
0: Michel heeft ook nog een idee. Hallo, Michel.
2: Hey, Michel. Ik dacht minimaal 3 seconden stil zijn.
0: En hoe kwam je daarbij?
2: Ja, want jij praat al heel veel.
0: Nee, is het ook niet. Nee. Is hem ook niet. Wel scherp, Michel. Wel scherp. Blijf verder zoeken, hè. Blijf verder zoeken. Ja, zegt hij. Oké, helemaal goed. Het nieuws van 5:30 komt eraan. En blijf goed luisteren, goed opletten. Wat zou mijn task kunnen zijn? Voor 6 uur moet ik hem in ieder geval volbrengen. Simple Minds hoor je ook na het nieuws.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is die mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Hey, wat is dat?
14: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
13: Doe maar duur.
14: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
15: Greenwave.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Utker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
18: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
19: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
15: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
20: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
21: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
22: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
23: Yes!
22: Esso, omdat elke rit telt.
24: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
25: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
26: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
27: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
26: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
28: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
29: Mama.
28: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
30: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
31: NHA.nl.
32: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
33: Nu halen, hè? Dus niet straks.
34: Fans van voordeel.
32: Aldi.
35: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
32: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
34: Fans van voordeel.
32: Aldi.
36: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
37: Wow.
36: Kost je maar 3 minuten.
37: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
36: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Vanavond is het helder. Morgen in het zuiden bewolking en zonnig. In de rest van het land kan wel 25 graden worden.
38: Dit is jou.
0: Simple Minds na het nieuws van 5:30. Jeroen.
39: Goedemiddag. Ik begin met de zaak van een dode bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot in Brabant. Gisterochtend werd daarvoor een verdachte opgepakt. Een man van 26. Hij werkte in dat zorgcentrum. En de Telegraaf meldt zojuist dat deze verdachte meedeed aan het SBS-programma De Bondgenoten. Vooralsnog is het onduidelijk wat er nou precies is gebeurd in het woonzorgcentrum. Er worden morgen en overmorgen lange rijen verwacht op Schiphol, want de beveiligers gaan staken. Morgen doen ze dat 3 keer, een kwartier lang. Overmorgen, woensdag, leggen ze 5 keer een kwartier lang het werk neer. Tot slot, wat nu? Wat nu? Dat is de grote vraag nu Avrotros niet meedoet aan het Songfestival. Gaat een andere omroep het misschien dan wel organiseren? Songfestivalverslaggever Lara Zevenberg.
40: Avrotros heeft gezegd, wij geven de opdracht terug aan de NPO, want zij voeren een opdracht uit. En de NPO die gaat zich nu beraden over hoe ze nu verder willen. Er is dus nog een kans dat een andere omroep zegt, ja, maar wij vinden het wel leuk om te doen en wij zenden wel een artiest.
39: Ja, dat Avrotros niet meedoet aan het Songfestival van volgend jaar vinden we trouwens helemaal prima. blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Een meerderheid van de Songfestivalkijkers vindt dat ons land ook het komend jaar niet mee moet doen. Vooral de deelname van Israël is doorslaggevend. Zolang Israël meedoet, blijft een grote groep vinden dat ons land moet wegblijven.
1: Ja, precies, ja. En er zijn ook al wel een aantal omroepen die hebben gezegd van, nou, wij hoeven het sowieso. Want ik denk, er wordt nu ook een beetje gezocht naar een omroep van wie gaat het in ons land wel uitzenden.
39: Ja, KRO, NCRV en BNNVARA niet. Die hebben echt bedankt om het op zich te nemen, deze taak. Omroep Max heeft in eerste instantie gezegd, nou, wij zien het wel zitten. Afgelopen week zijn Jan Slachter, nou, we doen het toch niet. Maar nu, zegt Omroep Max, we wachten heel even af wat de NPO wil doen. Die gaan er uiteindelijk over. En dan misschien dat zij er alsnog instappen. Dus misschien toch wel.
1: En Cornel Maas is het er niet mee eens, hè? Dat las ik ook.
39: Nee, Cornel Maas, nee. Die vorig jaar zei de dochter, een goed besluit. Dat soort dingen allemaal. Ja. Nu zegt hij, je moet het eigenlijk gescheiden houden. Song, zelf was bij sport, WK-voetbal, sport en politiek moet je zeg maar van elkaar gescheiden houden. Dat vindt hij nu ook.
1: Ja, want Cornel Maas is natuurlijk echt de songfestivalman, hè? Als het gewoon over Nederland gaat. Hij geeft al jaren commentaar bij het Songfestival. En vorig jaar dan inderdaad niet.
39: Nee.
1: Ja, ik denk dat hij toen misschien ook dacht van, oké, nou, dan gaan we een keertje niet. Ga ik lekker op de bank een keer kijken. Vind ik ook leuk. Ga ik het hier een keer van die kant bekijken. En volgend jaar doen we het dan wel weer. En nu, potverdikkie. Ja, hij gaat gewoon weer. Dat kan weer niet. Ja. Hij gaat gewoon weer niet. Dat heeft hij natuurlijk ook een beetje, ja.
39: Ja, je weet het niet helemaal zeker. Het kan zijn natuurlijk dat hij wordt ingehuurd. Als het een omroep zich meldt. Van, we gaan het wel doen. En er zijn één ding erbij. Mm-hmm. Het kan dus doorgaan als een omroep zegt, wij gaan het doen. We gaan het wel uitzenden. Hartstikke goed. Dan kan Cornel Maas commentator worden. Het ligt er wel een beetje aan of de omroep ook zegt, weet je wat, we leveren ook een artiest. Dus uitzenden is één, okay. Maar misschien kan het ook zijn dat ze zeggen, maar dan willen we ook een Nederlandse inzending mee sturen.
1: Het is toch allemaal ook ingewikkelder dan je denkt. Oh, zoveel bij kijken aan de achterkant van zo'n festival. Je denkt, we gaan gewoon een leuke avond hebben met z'n allen.
39: Nee.
1: Een paar leuke avonden
39: tegenwoordig.
1: Ja, misschien. Ja, het hangt nog. De organisator trekt de uitnodiging misschien wel in. Hey, ik vind het wel leuk. Zullen we hier zo meteen even een weddenschap over afsluiten?
39: Ja.
1: Dat is toch leuk?
39: Ja.
1: Dit vraagt erom. Oké, ik ga dat zo meteen even aan je voorleggen. Dan heb je alleen even de app van Joe voor nodig. En daarmee kun je inzetten over 7 minuutjes.
2: Dit is Joe met Kai Merckx.
1: Dus pak de app van Joe er alvast bij. Murray Head, 100.

0: Simple Minds bij Joe. En Don't You Forget About Me. Zaterdag begint het nieuwe programma van Arjen Lubach op RTL 4 en Videoland. Taskmaster, wat draait om opdrachten die je creatief moet aanvliegen en zo goed mogelijk tot een einde moet weten te brengen. Ik heb een opdracht van hem gekregen. Van Arjen, die krijg ik de hele week. De opdracht is, voltooi de onderstaande task voor 6 uur vanavond, zonder dat de luisteraars het doorhebben. De luisteraar die als eerste deze opdracht doorheeft, wint. Dus misschien heb ik het wel al gedaan, hè?
1: Ja.
0: Dat kan ook. Misschien is het wel al gebeurd. Bijvoorbeeld Dennis, die heeft wat ingesproken met de app van Joe, die zegt...
2: Jouw opdracht is de titels van liedjes niet helemaal uitspreken als je ze aankondigt.
0: Oké. Ik vind dit ook heel confronterend, want dit zijn blijkbaar dingen die ik doe. Maar het is niet... Het is ook heel confronterend om niet te kijken wat er allemaal binnenkomt. Bianca bijvoorbeeld heel vaak je eigen woorden herhalen. Ja. Nee, is niet de opdracht. Nee, Isha die zegt... Je moet voor 6 uur een bepaald aantal keren zeggen. Nee, was het maar een opdracht, maar dat doe ik gewoon uit mezelf. Nee, dus het is ook heel confronterend. Maar goed, ik ga gewoon verder. Misschien heb ik het nu al gedaan. Ja, je weet het niet.
1: Ja.
0: Of nu?
1: Ja, je weet het.
0: Houd in de gaten. Voor 6 uur moet ik het in ieder geval gedaan hebben. Ik bied je hier de kans in de middagshow om af en toe even een weddenschap af te sluiten. Vaak zijn het van die dingen die je dan roept. En als het dan uiteindelijk weer terugkomt in het nieuws... dan heb je het nergens zwart op wit staan. Tot nu. Je mag meedoen in de app van Joe. Even sturen wat jij denkt dat wat de uitkomst is van een weddenschap. Ik bewaar jouw bericht in een kluis. Komt er dan iets uit dat nieuws weer naar boven... dan halen we alles uit de kluis en kijken we wie het goed heeft. En dat gaat over het Songfestival. Vond ik wel een hele mooie weddenschap, Jeroen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, dit is de ideale weddenschap.
0: Ideale weddenschap. De vraag is namelijk heel erg helder... Gaat Nederland dit jaar alsnog meedoen met het Songfestival bij een andere omroep? Ja of nee? Dat is het eigenlijk. Dus laat me weten via de app van Joe, ja of nee. En misschien nog een reden waarom. Tuinhek. Nou, laat me weten in een bericht met de app van Joe. Bob Marley and the Wailers, Now Murray Head en One Night in Bangkok.

0: glijbaan.
1: Murray Head, Bajo en One Night in Bangkok. Weet je waar ik afgelopen weekend mee bezig ben geweest? Kijk, je hebt een deel van het land dat is naar de Formule 1 gegaan. Ja. Je hebt een deel van het land dat was lekker op Lowlands. Ik dacht, ik moet eens iets aan mijn hal gaan doen. Thuis, aan mijn hal, aan de inkomstenhal. Want ik zat er zo een beetje naar te kijken en ik dacht... Kai Ludwig Ria Merckx, het ziet er eigenlijk niet uit. Het ziet er wel uit, maar het is niet echt af, zeg maar. Dus ik dacht, dat kan wel een beetje wat jeu gebruiken. Dus ik heb wat fotolijstjes opgehangen in verschillende groottes... en fotootjes ingestopt en zo. En ik dacht ook, ik ga op zoek naar een nieuwe wandkapstok. Gewoon eentje die ophangt, zeg maar. En dan gewoon eentje met haakjes. En ik wilde er een houten plankje boven. Zodat je er ook wat spulletjes op kan leggen. That's it. Ja. Nou, dat is nou toch een hele eenvoudige, pittoreske... wandkapstok.
2: Zeker.
1: Toch?
2: Je overal binnen een kwartier was je thuis.
1: En die heb je overal binnen een kwartier. Ik had precies dezezelfde gedachte. Ja. Dus ik neem beide kinderen onder de arm. En ik zeg, daar gaan we. Op naar de winkel. Ik kom mijn winkel binnen. En ik zie precies die kapstok hangen. Ja. Precies. Want waarschijnlijk, zoals jij dat ook in je hoofd hebt, Jeroen. Als je dat dan wil, dan wil je hem meteen die middag ophangen.
2: Ja.
1: En de jassen eraan. Gewoon af, hè?
2: Het
1: moet klaar zijn. Ja. Ja. En waarvoor ga je naar een winkel? Om producten te halen.
2: Ja.
1: Dus ik ga naar die winkel. Ik ga naar de balie toe. Ik zeg, ja, ik heb hem gevonden. Ik zeg, die wandkapstok, die wil ik hebben. Ah, zegt ze, dat is goed. Dan ga ik die voor je bestellen. Ik zeg, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Dan ga ik hem voor je bestellen. Ja, zegt ze. Want we laten hier alleen de producten zien die je bij ons kan bestellen. Maar dan heb je hem. En dan zei ze, dat legde ze uit, dat was ook mooi. Ze zegt, dan heb je hem over 2 tot 5 dagen. Er staat nu een week, maar het is 2 tot 5 dagen. Maar als ik hoor hoe de leveringen gaan, is het ongeveer 10 dagen. Ik zeg, dan weet ik genoeg. Ik ga naar winkel nummer 2. Precies dezelfde kapstok. Dus ik kom binnen, ik zeg, ja, dit is... Nee, ik denk toch nog gelukt, dat is fijn. Ik ga naar de balie, ik zeg, ik wil die kapstok hebben met dat houten plankje. Oh, dat is goed. Dan ga ik even kijken. Want dan moeten we die even voor u bestellen.
2: Hè?
1: Ik zeg, hè? Maar ik zeg, wacht, sorry, maar wanneer heb ik hem dan? Ja, dan wordt hij volgende week wordt hij ergens geleverd.
2: Hé, joh.
1: Ik zeg, maar ik kan niet...

0: ik kan niet nu... Ik zeg, het principe van een winkel... Ik werd al een beetje woest. Ik zeg, het principe van een winkel is toch dat ik erheen ga. Dat ik iets uitkies en dat ik spullen meeneem. En dat ik dan naar huis ga. Ja, nee. Zo werkt het hier niet. Dus er zijn tegenwoordig winkels, fysieke winkels... die zich voordoen als webshop eigenlijk. Ja. En dan vinden ze het gek dat wij heel veel bij webshops bestellen. En toen dacht ik, oké, ik kan nu kwaad worden... maar ik dacht tegelijkertijd, Kylie Twigrian Merks... je gaat je niet gek laten tikken door een aantal winkels. We gaan door. We gaan door met de tocht. Ik ben nog naar 2 winkels ben ik gegaan. Hetzelfde verhaal. Toen kwam ik thuis. Ik zag om de hoek ze bij mij een winkel. Die ga ik bellen. Ik ga eerst bellen. Voel ik daar weer heen rijden met 2 kinderen. En erin en eruit en gescheten en weet ik veel wat allemaal. Ik ga bellen. Ik zeg, hallo, ik zie op jullie website dat jullie exact de kapstok hebben... die ik vanmiddag nodig heb. Kan ik die komen halen? Hij zegt, meneer... Die moet ik dan even voor u bestellen.
1: Nee, hoe kan dit?
0: Normaal, hou op met mij, hou op. Ja, maar daar ben ik een hele dag mee bezig geweest. Aan het einde van de dag, er hing geen kapstok. Hing er aan de muur, het was gewoon klaars.
1: Nou, hoe kan dit, zeg?
0: Dacht, ik probeer nog 1 winkel. En toen had die kleine in zijn broek gescheten. En papa alleen, en ik had geen luis bij me. Ja. Zeg, Kai Ludwig Rian Merks. Waarom ga je op stap zonder luis? Er is nog geen kapstok. Dus mocht je me kunnen helpen aan een kapstok... laat het me even weten in de app van Joe, alsjeblieft.

0: Tears by Joe. No Woman, No Cry. Ik moet zeggen dat ik dit wel erg amusant vind. Ik vind het erg amusant. Ik zal even uitleggen wat er gebeurt. Even in een nutshell. Komende zaterdag start het nieuwe programma van Arjen Lubach, Taskmaster. En daarin moeten opdrachten op een zo creatief mogelijke manier tot een goed einde worden gebracht door een stel komieken. En Arjen Lubach die zwaait daar de scepter en die zegt of het goed gedaan is, ja of nee. Dat eigenlijk. En ik krijg dus de hele week opdrachten van Arjen, van de Taskmaster, om ze tot een goed einde te brengen. Opdracht van vandaag: voltooi de onderstaande task voor 6 uur. Zonder dat luisteraars het doorhebben. De luisteraar die als eerste deze opdracht doorheeft, wint! Bas, hallo.
1: Hoi.
0: Hi, Bas, jij zat te luisteren. En toen?
1: Nou ja, ik stond in de file en het duurde wat langer allemaal. En ik dacht van oké. En de muziek was afgelopen en ik hoorde een random woord, gewoon glijbaan tussendoor. En ik denk van hé. Dat waar. En daarna ging je gelijk over op het gesprek over je kapstok. Ik denk, nou, die glijbaan zal het wel eens kunnen zijn.
0: Dus dan zou de opdracht zijn: gebruik voor 6 uur het woord glijbaan.
1: Ja, of dat je tussendoor gewoon een random woord hebt genoemd. En dat moet dan toevallig niet glijbaan zijn geweest. Okay.
0: Het is niet de opdracht. Het is niet de opdracht. Ik heb ook nog Marja. Hallo Marja.
2: Hallo.
0: Hi, hallo.
2: Hi, hallo.
0: Wat denk jij dat de opdracht is?
2: Nou, jij zei tuinhek.
0: Ik zei tuinhek, zei ik ook nog ja.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat klopt. Klopt.
2: Ergens tussendoor.
0: Ik heb de woorden glijbaan en tuinhek puur random voor de lol gezegd. Het heeft helemaal niks te maken met de opdracht.
2: Nee, ik denk, dat is dan weer jammer.
0: Ja, ik denk, ga ook iedereen een beetje om de tuin leiden. Dat valt natuurlijk
2: heb je het gedaan.
0: Ja, nou, dankjewel. Annelies, hallo.
3: Hoi.
0: Hoi Annelies. Nou, zeg maar, wat denk jij dat het is?
3: Ik denk dat jij 3 keer je volledige naam moest noemen.
0: En mijn volledige naam is Kai Ludwigeria Merks.
3: Ja.
0: En dat ik dat dan 3 keer moest zeggen.
3: Ja, dat viel me wel op.
0: Voltooi de onderstaande task voor 6 uur zonder dat luisteraars het doorhebben. De luisteraar die als eerste deze opdracht doorheeft, wint. Tijd gaat nu in. Geheime opdracht, dubbele punt. Zeg 3 keer je volledige naam, voornaam, wow, achternaam en tussennaam. Yay! Nou, je hebt gewonnen, je hebt de opdracht doorgehad. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: En de hartelijke groeten namens de Taskmaster, Arjen himself. En lekker kijken, hè, zaterdag.
3: Ja, zeker.
0: Oké, nou goed zo. Fijne dag, Annelies.
3: Oké, hetzelfde. Doei.
0: Nou, tot zover. Ik denk dat er morgen weer een nieuwe opdracht mijn richting uitkomt.
4: Nou, heel graag zelfs.
0: Heel graag, hè, Jeroen?
4: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dat is leuk. Dat voor morgen. Voor over een paar minuten het onderzoek van vandaag. Het geweten van de show. Jesse.
5: Ja, uit onderzoek blijkt dat kinderen dit klusje in de jaren 90 4 keer vaker deden dan nu.
0: 4 keer vaker deden dan nu in vergelijking met de jaren 90. Antwoord aan nieuws van 6 uur en ook muziek van Toto. Hoor je zo.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48+ kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
4: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
5: Creon kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling.

De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.

0: Business.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Dit is Toto, hoor je na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
8: Goedenavond. Het zit muurvast. De gesprekken over de begroting tussen het kabinet en de partij Pro zijn vastgelopen. Dat zegt Pro-leider Jesse Klaver. Eerder vanmiddag was er ook al kritiek van een andere partij waarmee wordt onderhandeld, de SGP.
9: Nou, wij zien als SGP nog onvoldoende van onze eigen wensen terug. En dat maakt dat wij nog niet eruit zijn.
8: En ook Ja 21 is nog niet tevreden, want daar willen ze meer lastenverlichting.
10: Nou, je ziet dat als die punten op tafel komen, dat er dan uiteindelijk ook weer wensen van andere partijen zijn die dat weer opheffen of weer teniet doen. Ja, dan verwatert uiteindelijk het kenmerkende van mijn partij. Dus dan kan ik niet naar mijn achterban en dat verhaal vertellen.
8: Intussen begint de tijd te dringen voor het kabinet. Deze week zou de begroting namelijk af moeten zijn. De KNVB blijft erbij de regels voor voetbalwedstrijden stil te leggen. Blijven zoals ze zijn. Bij Cambuur Feyenoord gisteren raakten 7 supporters gewond door vuurwerk. Maar de wedstrijd werd wel uitgespeeld, omdat er geen speler was geraakt. De KNVB meldt nu dat hier niets aan wordt veranderd. Tot slot wielrennen. De derde etappe van de Vuelta, de Ronde van Spanje, is zojuist voortijdig beëindigd vanwege noodweer. Op de voorlaatste beklimming reed de peloton door een hevige hagelbui. En daarop dirigeerde klassementsleider Tadej Pogacar het peloton van het parcours af. De renners zijn gaan schuilen in een café in de buurt.
11: Een betere plek om te gaan schuilen, laten we eerlijk zijn.
8: Heerlijk. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen is er zon in het noorden. In het zuiden zijn er meer wolken, vooral sluierwolken. Het wordt morgen max 25 graden.
12: En vanaf woensdag de beste 80's. Horen bij Joe. De 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Kai Merks.
13: Je hebt nog iets minder dan 24 uur om je favorieten door te geven. En er zijn zoveel goede nummers uit die tijd dat ik me kan voorstellen dat je wel wat inspiratie kan gebruiken. Lola heeft haar lijst met favorieten al ingeleverd. Zij zegt bij Stop Loving You van Toto: dit nummer heeft voor mij alles. Een geweldige melodie, fantastische zang en die typische 80's sfeer. Het is echt een klassieker.

0: meenemen. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat kinderen dit klusje in de jaren 90 4 keer vaker deden dan nu.
0: En wat gebeurde er dan zoveel in de jaren 90? Dat is natuurlijk ook omdat we vanaf woensdag de Joe 80's Top 800 hebben, denk ik. Dat je vooral gefocust hebt op de 90's.
1: Nee, ja, ja. Nee, ja, ja, het had... Nou, ik denk dat het ook jaren 80 zou kunnen zijn.
0: Zou ook jaren 80 gerelateerd kunnen zijn.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. We gaan op zoek naar het antwoord. Jeroen, wat is jouw antwoord? Wat denk je?
2: Ik denk strijken. Ik moest van mijn moeder vroeger altijd de makkelijke dingen strijken. We hadden behoorlijk wat te strijken. Dus ik moest de zakdoeken doen.
0: Oh ja.
2: Op dezelfde tijd moest ik het doen.
0: Om gewoon ook even om onder de knie te krijgen. Om even te leren. Voor later misschien wel.
2: Ja, ook dat. Maar vooral ook, het was zoveel strijkgoed. Dat ik,
0: oh ja,
2: was, ik moest een beetje mee helpen.
0: Ja, dat is ook gewoon ook heel veel. Mijn moeder zegt, werk mij even mee. En ja, gelijk. Ja. Strijken.
1: Nee, ook niet goed.
0: Ik denk stofzuigen.
1: En waarom? Om,
0: nou, je hebt nu tegenwoordig natuurlijk heel veel ook robotmaaiers.
2: Ja.
0: Zuigers. Ja. Robotzuigers bedoel ik. Dus ja, misschien moet er minder gestofzuigd worden.
2: Ja,
0: want je hebt er ook die kunnen dweilen. Misschien gaat het ook verdwijlen. Oh, waar ga ik voor? Nee, ik ga voor stofzuigen.
1: Het is niet stofzuigen.
0: Dweilen.
1: Ook niet.
0: Oh. Patrick.
3: Volgens mij is het afwassen. Hebben we vroeger allemaal moeten.
0: Afwassen. Ja, ja, ja, ja. Hij is er nog zuur van, Patrick.
1: Nee, is niet goed.
0: Nee. Jaap zegt de tafel dekken.
1: Ook niet goed.
0: Christina.
4: Ik denk dat kinderen vroeger meer de vaat afdrogen dan nu. Want tegenwoordig heeft heel veel, hebben heel veel mensen nou een vaatwasser.
0: Ja, afdrogen, de vaat.
1: Nee, ook niet.
0: José.
5: Ik denk dat het is de auto uitstofzuigen en matjes kloppen en soppen. Want ja, voor het weekend moest die auto toch altijd netjes proper zijn.
0: Ja, zeg maar gewoon de auto schoonmaken. Is een totaliteit.
1: Nee, ook niet.
0: Nee, ook niet. En Kasper?
6: Ik denk sigaretten halen. Vroeger was dat heel normaal. Maar tegenwoordig met al die regeltjes mag je helemaal niks meer.
0: Ja,
6: en dat zeker al niet meer.
0: Helemaal niks meer in dit land. Je mag zelfs sigaretten meer halen. Sigaretten halen?
1: Nee, ook niet.
0: Nee? Ook al niet goed? Nee. Maar er is ook niks meer goed in dit land. Door die toch. Nou, dan ben ik wel benieuwd. Wat is het antwoord wel?
1: Ja, het klusje wat in de jaren 90 4 keer vaker werd gedaan dan nu. Jij zat heel dicht in de buurt. Maar het is grasmaaien.
0: Oh! Wat stom. Ik zei toch nog, wat zei ik? Stofmaaier.
2: Stofmaaier.
0: Ja. Ja, ach natuurlijk. Ik doe hem zelf ook.
1: Ja, en eigenlijk ook eigenlijk met de reden die jij zei. Doordat de technologie het vervangt. Heel veel mensen hebben nu tegenwoordig zo'n elektrische grasmaaier.
0: Ja.
1: En stofzuigen is dan toch nog een klusje wat mensen toch nog wel... Zeg maar, je hebt zo'n ding, maar om het even een keer goed te doen... ga je toch met het handje nog even stofzuigen. Dus dat wordt door kinderen nog wel vaak gedaan. Maar inderdaad met grasmaaien, oh, dan gaat dat ding. En prima, hoeft niet meer.
0: Nee, precies. Dan kun je heerlijk. Weet je wat ik ook vaak doen, zet ik die grasmaaier aan en dan ga ik gewoon lekker staan kijken hoe die gras maait. Oh, hebben we de factuur voor de muziek betaald? Is ineens weg.

0: Sister Sledge.
1: Maar eerst onderzoek van morgen. Alsjeblieft, dank u wel.
2: Ja, bijna de helft van de mensen met dit goede voornemen dit jaar heeft dit volgehouden.
1: Oh, dat is knap, want dat zijn maar een handjevol mensen waarschijnlijk. We zijn eind augustus. Het antwoord morgenavond, 6:10.

0: Phil Collins bij Joe. I wish it would rain down. Nou, dat is na woensdag is dat het geval, hè?
1: Ja, nou, woensdag zelf al.
0: Woensdag zelf al.
1: Ja, maar hier en daar buien, temperatuur is vrij hoog, benauwd, dat soort dingen allemaal. Maar donderdagavond, dan wordt het echt fikse buien verwacht.
0: Ja, nou, heeft Phil Collins toch even zijn zin.
1: Ja, ja. Misschien niet moeten draaien dan.
0: Nee, ja, precies, hij had misschien niet moeten zingen. Mm. Nou, goed. Hey, ik zag een leuk berichtje van Anja in de app van Joe. Hallo Anja.
2: Goedemiddag Kai.
0: Jij bent in Zandvoort geweest afgelopen weekend.
2: Ja, en het was geweldig.
0: Ja, ik wil net zeggen, mag ik een kleine mini-recensie, maar dit was hem wel, geloof ik, hè?
2: Ja, het was geweldig. Ik ben met openbaar vervoer gegaan. Voor een van de eerste keren in mijn leven, dat was al goed geregeld. Maar de atmosfeer, de organisatie, ja, de race. Ja, jammer dat Max er meteen uitvloog. Maar ja, er waren nog 21 andere rijders. Dus ja, het was echt superleuke ervaring. Ja, geweldige goed, show.
0: Dat is toch allemaal minder dan onze Max, toch? Dan kunnen er nog 21, dan kunnen er nog 41 rijden. Maar ja, het is toch onze Max Verstappen.
2: Uiteraard. Maar ja, goed. Kijk, je bent daar natuurlijk en de hele atmosfeer. En je merkte natuurlijk wel dat de teleurstelling in eerste instantie. Maar naderhand zie je toch het hele publiek weer bij elkaar rapen. Nou, dan zijn we voor Antonelli of dan gaan we toch voor Norris. En je ziet,
0: ja,
2: in de Formule 1 is het natuurlijk geweldig. Want het is, je zit tussen Ferrari supporters, Williams supporters, Alpine supporters, ze zitten allemaal door elkaar. Het is gewoon een geweldige ervaring en je doet het toch samen.
0: En voor de laatste keer.
2: En voor de laatste keer.
0: Ja. Heb je het eindelijk gevonden, Anja? Denk je van, nou, het ging er lekker makkelijk naartoe en het openbaar vervoer was goed en de fans waren leuk en jammer van Max, maar er waren nog 21 anderen. Dat is de laatste keer, zeg.
2: Ja, dat kan eigenlijk niet, hè.
0: Het kan eigenlijk niet. Nee.
2: Als je, we liepen terug, ook naar de rand, en je ziet ook hoe het hele dorp versierd is. En mensen die verkopen van alles en ze maken er een feest van in het hele dorp. Zandvoort, nou, het is gewoon echt geweldig. Dus dat kan eigenlijk niet.
0: Nee, dat kan eigenlijk niet. Ah, je hoort toch nooit, we breken nu de Johan Cruijff Arena af. Want het kan wel eens, minder druk worden, dat hoor je toch niet?
2: Nee joh, en de FIA heeft genoeg geld om te zeggen, luister Zandvoort, we doen het voor de helft. En we kunnen niet naar Abu Dhabi en we kunnen niet naar Baku.
0: Nee,
2: kom,
0: ik wil ook
2: gaan
0: naar Abu Dhabi of Baku. Nee, inderdaad, absoluut. Nee, hup, en een nieuw autootje van Max en hup, een karmaar.
2: En gas erop, ja precies.
0: En gas erop, ja.
2: En gas erop, ja, nee, dat is ook zo. Nee, dat moet gewoon in Zandvoort blijven, dat is gewoon... Het is gewoon te ridicul voor woorden dat we überhaupt over moeten praten dat het de laatste keer was.
0: Ja, maar ja, het is wel zo natuurlijk.
2: Ja, het is wel zo.
0: Ja. Anja, je hebt er wel in ieder geval van genoten. Dat hoor ik overal in. Even een heel toepasselijk nummertje, de Final Countdown dan maar doen.
2: Ja, helemaal geweldig. Je was ook in het voorprogramma, dus in de warm-up. Nee, de Final Countdown.
0: Ja, ik dacht al. Nou in mijn handtekening ondergezet. Nee, oké.
2: Ja, precies. Nee, die was ook. Dus dat is wel heel toepasselijk.
0: Ik ga me met veel plezier draaien, Anja. En eventjes in gedachten naar Zandvoort. Waar het zo fantastisch geregeld was allemaal.
2: Helemaal geweldig.
0: Maar wel de laatste keer.
2: En dankjewel, Kai.
0: Dankjewel, Anja.

0: En een final countdown. Nieuws van 6:30 komt eraan, Jeroen.
1: Ja, met iets dat voor mij eigenlijk vrij nieuw was. Maar het blijkt al een eeuwenoude traditie te zijn. En die traditie lijkt bezig te zijn aan een terugkeer.
0: Een eeuwenoude traditie?
1: Eeuwenoude.
0: Tandentrek op de kermis?
1: Precies. Zonder verdovingen.
0: Onthoofding op het dorpsplein. Komt
1: ja,
0: terug.
1: Dat stond op 2.
0: Gewoon slaan. Slaan, mogen slaan.
1: Ja, dat is 3. Nou, dat was het.
0: Nou, we hebben zo wat te pakken. Nou, leuk. Zometeen nog veel meer ander nieuws ook. En muziek van Kate Bush, sowieso.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals Kip Dunner. Lekker.
3: Kippie.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
5: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
7: Sloopmelk.
6: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
7: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
19: Chris?
20: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu...
20: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld.
21: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Europa is van Picasso. India is van mij.
25: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
26: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.

0: helder. Morgen in het zuiden bewolking en zonnig in de rest van het land. Het kan wel 25 graden worden. Kate Bush naar het nieuws van 6:30. Jeroen.
1: Goedenavond. Op festival Lowlands zijn afgelopen weekend 6 mensen gearresteerd. 3 van hen hadden dingen gestolen. De anderen hadden veel drugs bij zich. Lowlands regelt zijn eigen beveiliging en zegt dat alles prima is verlopen op 1 incident na. Iemand spoot op zaterdagavond met pepperspray, waardoor mensen last kregen van hun ogen.
0: Maar dat zijn dan vaak wel flinke incidenten. Het is 1 incident, maar dat raakt natuurlijk meteen... Er gebeurt nogal wat, hè, dan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, dan is er meteen Stampede.
1: Stampede?
0: Gewoon Stampede. Als in, dan gaat er een hele kudde mensen die trekt naar achteren of loopt weg. Of weet je, net als in The Lion King. Stampede, dat al die bisons beginnen te rennen.
1: Nou, dat klopt.
0: Nou, ja.
1: Mijn schoonzusje stond ertussen.
0: Oh, nou. En hoe vond zij het?
1: Het concert heel leuk, totdat dat gebeurde. Toen kreeg ze pijn in de ogen, dat soort dingen. Maar iedereen, Stampede, rende op haar af. Ja, en,
0: dat is een soort van wolk.
1: Een soort wolk in één keer. Haar conclusie, het werkt, dat pepperspray.
0: Dat is ook een hele goede conclusie natuurlijk. Misschien was het een test, wordt hier gezegd. Oké.
1: Goed, wat neem je mee als je ineens je huis moet verlaten? Vanwege bijvoorbeeld een grote brand. Nou, dan denken we niet aan geld, niet aan sieraden. We denken dan wat we willen meenemen aan huisdieren, foto's en fotoboeken. Blijkt uit nieuw onderzoek. En het meest genoemde item dat we tijdens een ramp meenemen is ons paspoort. Tot slot, op social media is het steeds vaker te zien push presents. Oftewel baargoud. Dat is een waardevol sieraad dat een partner geeft aan een kerstverse moeder als dank en waardering voor de zwangerschap en de bevalling. Het geven van baargoud is een eeuwenoude traditie en het lijkt bezig aan een terugkeer. Maar de meningen erover zijn verdeeld. Zo vindt 84% dat het geven van baargoud aan een vrouw na een bevalling er niet standaard bij hoort. Vooral 50-plussers vinden dat.
0: Ja, maar ik vind de term alleen vind ik een beetje rarig. Baargoud. Baargoud. Weet je, een soort van de man dan een soort van aai over de bol bij de vrouw van... Goed gedaan, meisje, hier in je ring. He, dat is het toch? Goed gedaan, hier in je ketting. Of wat wil je? Kijk eens in de etalage, wat wil je? Bedankt voor het kind. Bedankt, hartstikke bedankt. Vond je het leuk? Wil je er nog een? Zo komt het een beetje over. Baargoud.
1: Het heeft ook wat romantisch, denk ik, toch?
0: Iets romantisch?
1: Ja.
0: Dan hebben wij een heel ander idee van
1: romantiek. Nee, het zit toch heel zit veel liefde in, toch? Ook?
0: Ja.
1: Wanneer, bedoel, het is niet dat je normaal gesproken zegt, maar hier, heb een ring.
0: Nee.
1: Zeg maar gewoon, dinsdagmiddag, het is dinsdagmiddag, weet je wel, je krijgt een ring. Nou, dat doe je niet. Dit is, de vrouw heeft daar 9 maanden met ook jouw kind rondgelopen. Heeft
0: ja, nee, dat klopt wel. Maar dat kan ook. Maar ik vind baargoud zoiets vanuit een hoek toewerpen. Zo van hier alsjeblieft, dan heb je het. Dat idee. Je kunt ook vieren met een leuk avondje uit. Als het allemaal weer kan en mag, zeg maar.
1: Nee, nee.
0: Toch?
1: Nee, die zijn
0: nee baargoud. Iedereen komt koud, vrouw. Hup. En nou de volgende baren.
1: Ja, maar dat...
0: Ja, zo zit het in mijn hoofd.
1: Als je het zo brengt, ja, maar als je dan de ring terugkrijgt.
0: Ja.
1: Dat denk ik wel.
0: Baargoud. Ja.
2: Dit is Joe met Kai Merks.
0: Ik weet het niet. Ik heb thuis ook gezegd hoor. Ik zeg, ik vind dat baargoud, dat vind ik helemaal niks. Ze krijgen helemaal niks. Ja.
1: Plaatjes hadden voor je radio.
0: Ja. Dat is wel een leuk plaatje voor je op de radio. Nee, ik heb wel een leuk klein kettingje. Maar meer omdat ze al een kettingje had met de G van Guus aan. En toen heb ik haar op dat moment met de S van Siem gegeven.
1: Dat is toch een beetje baargoud.
0: Ik weigerde te zien als baargoud.
1: Dat was zilver.
0: Nee, aluminiumfolie was.

0: bij Joe, Running Up That Hill. Ik pak eens heel even het lijstje met favorieten erbij van Douwe. Hallo Douwe.
1: Hey.
0: Komende week is het zover. Vanaf overmorgen de Joe 80's Top 800. En dat treft, want jij bent groot 80's fan.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, het wordt een nummer van AH, hè? Daar gaan we even naar luisteren. Want je hebt je favorieten ingeleverd. Wat heb je met AH?
1: Ik had van hun het album gekocht vanwege Take On Me. En ik moest toen, destijds ging ik van middelbare school naar het HBO. En ik moest iedere dag 12 kilometer fietsen. En dus had ik een Discman omhangen met koptelefoon. En daar had ik die cd van hun altijd in zitten.
0: En was het dan alleen Take On Me of Repeat? Of kon je de rest ook wel smaken?
1: Nou, dit is eigenlijk een van de albums die eigenlijk van voor tot achter helemaal goed is.
0: Oh!
1: Dus eigenlijk, ja, alle nummers die zijn goed die erop staan.
0: God, een feest zeg. Dan had je echt waar voor je geld, Douwe.
1: Ja, zeker. Er zijn niet veel albums waar dat bij het geval is, hoor.
0: Nee, precies. Want laten we eerlijk zijn. Soms staan er ook een hele hoop nummers op zo'n album waarvan je denkt van, ja, wat moet ik hier nou weer mee?
1: Ja, ja, dat klopt. Zulke cd's heb ik ook wel eens gehad, ja.
0: Ja, precies. Dus deze is echt fully approved als het van jou afhangt.
1: Ja, zeker.
0: En welke van dat ongelooflijk succesvolle album gaan we dan nu horen?
1: Dat is The Sun Always Shines on TV.
0: Die is prachtig. Ja, ik ga hem draaien, Douwe. En je hoort vanaf woensdag waar hij terecht is gekomen in de Joe 80's Top 800.
1: Hartstikke goed.
0: En heb je zelf je favorieten nog niet achtergelaten voor de Joe 80's Top 800? Doe dat via de app van Joe en denk dan aan The Sun Always Shines on TV.

0: Dire Straits bij Joe en Sultans of Swing. Guido Kuijmer. Hey,
1: Kuijmer. Goedenavond.
0: Nou, ik heb in de wandelgangen gehoord, we krijgen zo'n hoop muziek.
1: Ja, dat klopt.
0: He?
1: Dat klopt. Ja, ja, ik heb een paar hele mooie lange liedjes voor je.
0: Dat oh, wat heerlijk.
1: Even genieten, de extended versions.
0: Kan ik lekker luisteren?
1: Ja, doen.
0: Ga ik lekker. Oh, ik loop meteen aan mijn auto, ik ga lekker luisteren.
1: Heel goed, rennen.
0: Heerlijk, fantastisch.
1: Rennen.
0: En onder andere...

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu bij Dirk, Santa Maria Wraps. 1,49. Weer eens wat anders.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.com.

0: Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kops thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram. Ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend.
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen. En die vlinder op mijn haar.
4: Voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: Nu?
10: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Met muziek van Toontje Lager en Brian Adams. Na het nieuws van 7 uur door Marcel van Beest.
5: Goedenavond. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Groningen loopt op. Die beving was vrijdag in het noorden van de provincie. De schadeafhandelaar heeft nu 450 meldingen gekregen. In een aantal gevallen zijn er acute onveilige situaties ontstaan. Op een paar plekken zijn er meteen maatregelen genomen. Drukte verwacht op het stadhuis van Den Bosch. De lokale politiek praat daar vanavond over de komst van een asielopvang. Die moet in Engelen komen en er is al maanden onrust over. Het belooft een lange avond te worden met 30 insprekers. De politie is er uit voorzorg bij. Veel niet vlotten met de begroting in Politiek Den Haag. Pro-leider Klaver concludeerde dat na een gesprek met premier Jette.
6: Het kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland. En wij over al die mensen in Nederland die de rekening betalen. Mensen die in de WIA zitten of die werkloos raken en waar het kabinet op wil bezuinigen. En dat betekent dat het proces muurvast zit.
5: Het kabinet heeft de steun van de oppositie hard nodig. Als die er niet voor Prinsjesdag is, dan worden er felle debatten verwacht. En de opbrengst van een van de beroemdste voetballers ooit is tegengevallen. Diego Maradona maakte met die bal op het WK van 1986 zijn hand van God doelpunt. Na een veiling werd gerekend op een opbrengst van 8,5 miljoen euro. Maar van die opbrengst kwam dus geen bal terecht. Het werd 3 miljoen euro. Het weer van Weerplaza, vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen vooral zonnig en 25 graden.
4: Joe Verkeer of Flitsmeister, dan nog één file te melden nog die langer is dan 5 minuten op de A15. Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. De weg is gelukkig weer vrij, maar je vertraging nu nog een half uur.

0: 100 80's hits. Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: Met zo ook nog uit de 80's, toontje lager en stiekem gedanst. Maar eerst een liedje dat Emma op nummer 1 zette op haar stemlijstje voor de Joe 80's Top 800. En ze zegt erover: ik ben groot fan van deze man en dankzij Joe mag ik in oktober weer naar een concert van hem. Het gaat over Bryan Adams, Summer of 60.

Joe met Toontje Lager. En stiekem gedanst. Goedenavond, Guido hier. En over een half uurtje speel ik Minute to Win It. Kun je binnen een minuut tijd het Joe prijzenpakket en een dagje erop uitwinnen? Mag ook wel, zo koud terug van vakantie. Maar ik ga je ook helpen, hè, om na die ellenlange maandag weer een beetje tot rust te komen. Een lekkere maandagavond met Joe en Simply Red, direct naar de police.

0: Fairground bij Joe. De beste hits uit de 70s, 80s en 90s. Maar vanaf woensdag, vooral 80s.
1: 80s top 800, update.
0: Woensdag gaat hij van start, de Joe 80s top 800. De 800 beste liedjes uit de 80s. Volgens jou stemmen, dat kan nog eventjes. 23 uur de tijd heb je nog. Morgenavond 6 uur sluiten de stembussen. Dus pak nog even de app van Joe bij en vul jouw stemlijstje in. Heeft Martin al gedaan. Martin, goedenavond.
2: Hey, Guido.
0: Hey. Hard and Alone.
2: Ja, als het op de radio is, dan kan je gewoon lekker ongegeneerd meeblaren.
0: Kan je eens een klein stukje doen, hoe dat dan gaat?
2: Mijn vrouw die zegt van, als jij moest zingen voor je brood, ging je dood.
0: Oké, dan gaan we het bij nader inzien toch achterwege laten, Martin. Maar,
2: ik zou dat achterwege laten.
0: Ga lekker stiekem en privé thuis meezingen dan, met Hard and Alone. Hele mooie avond.
2: Yo, dankjewel Guido, jij ook.

0: en Alan Foley, Paradise by the Dashboard Lights. Zometeen meer hits uit de 70s, 80s en 90s van Queen. En ook Janet Jackson komt eraan. En nog kans op mooie prijzen. In een nieuwe ronde van Minute to Win It. In Minute to Win It moet je binnen 1 minuut tijd 5 begrippen raden. Ik ga ze aan je omschrijven onder het toeziend oog van een hele strenge jury. En als het je lukt om ze alle 5 te raden binnen de minuut, dan win je het jouw prijzenpakket en een dagje erop uit. Dus het lijkt mij heel leuk om het samen met jou te spelen en die prijs aan jou te geven. Maar als je jezelf wil opgeven, dan moet je even iets bijzonders voor doen. Ik heb de willekeurige woordengenerator hier voor me staan. Ik ga hem zo aanzetten. En als jij dat woord via een berichtje in de app van Joe stuurt, maak je kans om mee te spelen. Willekeurige woordengenerator, daar ga je. Het woord van vandaag is boeren. Stuur het woord boeren in via een bericht in de app van Joe. En misschien doe je zo mee met Minute to Win It.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
6: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
7: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ben je ook nieuwsgierig?

0: fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
10: De Premier League is terug bij Viaplay, met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Dit is Joe met Guido Kuijn.
9: Hey, goedenavond. En zometeen een nieuwe ronde Minute to Win It. Spannend. En verder met muziek van Seal naar Queen. I want to break.

0: Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Je bent bij Joe met Seal en Kiss from a Rose. En zo nog Cheap Trick. I want you to want me.
1: Minute to win it.
0: Na een nieuwe ronde van Minute to win it. Ik vind het wel leuk. Ik speel het vanavond met een man die eigenlijk altijd richting het weekend leeft. Chris, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij organiseert vrijdagmiddagborrels, hè?
2: Dat klopt, ja, onder andere.
0: Wat leuk. Daar heb je een soort bedrijfje in.
2: Ja, dat doe ik samen met een vriend. En dat doen we een keer of zes per jaar. Dus dat is tof. Niet hetgeen waar ik me dagelijks mee bezighoud. Maar dat is leuk om ernaast te doen.
0: Ja, ben ik toch even benieuwd voor alle mensen die nu luisteren. En die misschien een keer een leuke vrijdagmiddagborrel zelf willen organiseren. Wat is nou iets wat je zelf kunt doen om je vrijdagmiddagborrel te laten slagen?
2: Ja, dat is toch wel zorgen voor goede muziek, lekker eten, goede drankjes. En als je het voor andere mensen organiseert, dan denk ik dat gastvrijheid en met een leuke verrassing op de proppen komen altijd wel gewaardeerd kan worden.
0: Een leuke verrassing? Zoals wat?
2: Nou, bij onze bankborrel, de Barendrechtse Afternoon Drink, doen we dat doordat mensen een welkomstdrankje krijgen in de... in het thema van die avond.
0: Oh,
2: en dan
0: ja.
2: ook gadgets dat ze dan krijgen.
0: Oké, leuk. Dus op die manier, ja. Er moet altijd even een verrassing zitten. Het kan ook een surprise act zijn of zo.
2: Als je het thuis doet, zeker.
0: Oké, leuk. Nou, goede tip, Chris. Thanks daarvoor. Ja. Hey, wij gaan samen Minute to Win It spelen. Ik hoop dat wij een beetje een goed team zijn. We moeten binnen 1 minuut 5 begrippen overdragen. Ik ga ze aan je omschrijven en jij moet ze gaan raden. Dat doen we allemaal onder het toeziend oog van een strenge jury. Ik moet alles vooral goed doen. Ik mag niet vertalen, ik mag niet rijmen, dat soort dingen. Doe ik toch iets verkeerd, dan hoor je dit. En dat is de jury die op de grote rode knop heeft gedrukt. En dan moet ik iets anders gaan bedenken om het goed aan je te gaan omschrijven. Heb je alle 5 begrippen goed, dan win je het Joel prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. En dan is mijn enige vraag eigenlijk nog, ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Mooi, dan ben ik dat ook. En dan gaan we. Oké, Chris, dit is een schilderij. Dat hangt in Frankrijk, is heel bekend. Niet zo groot, staat een vrouw op.
2: Mona Lisa.
0: Ja. Dan gaan we naar een vrucht. Die is niet zo vrolijk, deze vrucht.
2: Framboos.
0: Ja, oh, fijn dat je die snapte. Dit is een dier. Dit is een dier. Het komt volgens mij uit Australië. Het is...
2: Kangaroo.
0: Nee, het is een beetje luiig. Het is geen luipaard, maar het hangt ook een beetje...
2: Luiwaard.
0: Nee, het hangt ook een beetje in die bomen. Oh, wat kan ik hier verder over zeggen?
2: Een vleermuis of een koala?
0: Ja, koala, dat zocht ik al wat fijn. Oké, dit is ook iets uit de natuur. Het hangt aan een boom. De boom heeft bijna dezelfde naam als waar ik naar op zoek ben. En je kan er ook iemand voor uitschelden. En het zit ook aan het einde van je...
2: Een eikel.
0: Ja, nou ja, jouw eikel, dat weet ik niet. En het laatste. Hiermee maak je een fles wijn open.
2: Een kurkentrekker.
0: Ja! Chris,
2: was moeilijk.
0: Ik vrees de grote vrezen voor die koala, maar ik ben blij dat je hem toch binnentikte. Lekker man.
2: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd. Ja, je wint het Joe prijzenpakket en dus een dagje erop uit van leukstetickets.nl. En dan kan je bijvoorbeeld naar Burgerszoel, Corpus of een overnachting in een Bastion Hotel. Dus heel veel plezier daarmee.
2: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Mooie avond.
2: Yo, jij ook.
0: Thanks. En morgen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Iets voor 7:30 gaat de willekeurige woordengenerator weer een woord bedenken. En als je die stuurt via een bericht in de app van Joe... kan je misschien meedoen.
3: I want you to want me.

0: wet, wet. Love is all around bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Billy Joe, Piano Man en ook Madonna komt eraan met Open Your Heart. En nog een liedje dat jij zelf mag bepalen. In de app van Joe staan er nu twee liedjes voor je klaar uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1977. Maar ik ga er maar eentje voor je draaien. Stem op jouw favoriet doe je nu alvast in de app van Joe. Die je met de meeste stemmen hoor je straks. En het nieuws krijg je van Marcel. Goedenavond.
1: Goedenavond. En daarin beelden, Guido, over een zware explosie in Amsterdam. Daarover zometeen meer.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia.
4: Lekker.
5: Kippie. Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Nu bij Dirk. Pedigree Dentastix Light. 99%. Goed voor de tandjes.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Ah, nee hè.
10: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, of jij even?
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
12: Streekt. Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
14: Nu hou hè, dus niet straks. Fans van
13: Voodoo. Aldi.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi. Fans van Voodoo. Aldi.
16: Oh, het riool is verstopt.
17: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
18: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
19: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
20: Müllermilk, the moo you can't resist.
21: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
22: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden... blijf jij... ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
23: Veel
0: veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Met muziek van Madonna na het nieuws van 8 uur, gelezen door Marcel van Beest.
7: Goedenavond. De politie heeft beelden gedeeld van een aanslag in Amsterdam-Osdorp. Daar werd eind januari voor een huis een explosief aangestoken. De dader liep weg en schoot daarna meerdere keren op het pand. De politie hoopt dat met het verspreiden van de beelden de dader wordt herkend. De verdachte na de vondst van een dode in Oorschot in Brabant heeft in de Bondgenoten gezeten. Hij was deelnemer in dat tv-programma, weet de Telegraaf. Het slachtoffer werd vrijdagavond doodgevonden in een verzorgingscentrum. De verdachte was daar verpleger. Hij zit vast en wordt verhoord. 5 mensen van het ongeluk op de A28 bij het Gelderse Wezep liggen nog in het ziekenhuis. Daar knalde afgelopen nacht een touringcar en een bestelbus op elkaar. De mensen in het ziekenhuis moeten daar waarschijnlijk de nacht doorbrengen. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus. Bij het ongeluk vielen in totaal 16 gewonden. En gelijkspel voor de Nederlandse hockeyers in hun laatste groepswedstrijd op het WK. In Amstelveen werd het tegen Engeland 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. En die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen vooral zonnig en 25 graden.

0: met Guido Kuijn.
1: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Stemmen, stemmen, stemmen op jouw favoriete 80's hits. Doe je nu in de app van Joe en Joe.nl. Misschien hoor je ze dan vanaf woensdag terug in de Joe 80's Top 800. En ik heb nu een liedje van een stemlijstje van een mens of drie. Brigitte, Laurien en Joost worden alle drie heel blij van Madonna. Is Open Your Heart.

0: Billy Joel. En Piano Man bij Joe. Met het allerbeste. Uit de 70s, 80s en 90s. Goedenavond, Guido hier. Het is 24 augustus 2026. De dag van krimpflatie. Want uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat tientallen producten uit de supermarkt vorig jaar gekrompen zijn, terwijl ze niet in prijs zijn gedaald. En de Consumentenbond die noemt het bedenkelijke goocheltrucs die zijn uitgevoerd wanneer er ineens minder in de verpakking zit. Het is namelijk vaak ook nauwelijks te lezen op de verpakking. Oftewel, let goed op als je in de supermarkt wat koopt en hou een boekje bij met hoeveel er overal in zit. Want je wordt gepakt door die krimpflatie. Hey, en een gloednieuwe auto, dat is er voor veel Nederlanders niet meer bij tegenwoordig. Want steeds meer mensen kopen een auto die al flink op leeftijd is. Bijna een kwart van de verkochte personenauto's, zowel nieuw als tweedehands, is 16 jaar of ouder. Dit percentage was niet eerder zo hoog. En dat komt omdat het in Nederland tegenwoordig super duur is om een nieuwe auto te kopen. Maar gelukkig gaan de oude beestjes ook steeds langer mee. Dus kan je lekker lang met je auto vooruit en ook achteruit.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar dat kan ook bij de app van Joe. In de app van Joe staat er nu een muzikale keuze voor je klaar. Twee liedjes die ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die we even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag. 24 augustus, maar dan in 1977. En toen in de top 40 stond Hot Chocolate, So You Win Again.
1: Nummer 40.

0: Mijn persoonlijke aanbeveling voor jouw stemlijstje voor de Joe 80's Top 800. Whitesnake en Here I Go Again.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: We waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1977. Het jaar van het tragisch overlijden van Elvis Presley. Een van de grootste zangers ooit. En dat terwijl hij pas 42 jaar oud was. Hij zou overleden zijn aan een hartstilstand. Maar later bleek dat dit werd veroorzaakt door een overdosis aan medicijnen. In de top 40 stonden vandaag, 24 augustus, maar dan in 1977, deze twee liedjes. Hot Chocolate, So You Win Again. En ook Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. En de vraag was simpel, welke van deze twee liedjes wil je horen op Joe? En het was een lastige keuze vandaag, merkte ik. Ik heb veel berichtjes gehad in de app van Joe met jeetje Guido. Wat een moeilijke keuze vandaag, ik vind ze allebei zo goed. Maar ik ga er maar één van de twee voor je draaien. En dat is er één die de overwinning nipt heeft gepakt. 54% van de stemmen ging naar Hot Chocolate.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: De winnaar van, oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Hot Chocolate, So You Win Again. Nou, inderdaad. Morgen een nieuwe editie van, oh ja, die had je ook nog. Dan heb je de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan in 1996. Dus download nu alvast de app van Joe, kun je morgen meestemmen. En oh ja, ben jij iemand die na de vakantie meteen je koffer uitpakt? Of ben je juist het type dat alles nog wekenlang laat slingeren in de woonkamer, in je slaapkamer, dat je denkt, die koffer, dat komt allemaal wel. Ik vertel je zo meteen wat je het beste kan doen om zo lang mogelijk profijt te hebben van je vakantie. En om nog even in de vakantiesfeer te blijven, Los Lobos en La Bamba komt eraan.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: weg? Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: En, hoe was het bij IG Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Dit is Joe met Guido Kuijn.
11: Oh, lekker dat ik echt even zin in. Michael Jackson, Black or White komt eraan, net als Duran Duran. Eerst even lekker zonnig, Los Lobos.

0: zou het toch maar doen. Ik weet dat je het uitstelt.
1: Maar ruim nou een keer die koffer op. Hij ligt daar maar, in de hoek van de kamer.
0: Beetje stof te verzamelen.
1: En ik weet het, je denkt, als ik die koffer laat liggen, blijf ik lang in die vakantiesfeer. Zo werkt het niet, want elke keer als je die koffer ziet, dan denk je onbewust, oh ja, dat moet ik ook nog. Dus uiteindelijk bezorgt het je eigenlijk veel meer stress. Dus hop, uitpakken en lekker relaxed verder de avond in. Met Michael Jackson naar Joanne Joanne bij Joe.

Michael Jackson. Black or White bij Joe. Een hele goede avond, Guido hier. En ik heb één tip die je de rest van je leven mee kan nemen. Klop gewoon aan. Klop nou eens op die deur. Die deur waar je al heel lang naar binnen wilde, maar het lef niet had om aan te kloppen. Ga gewoon eens naar die deur. Klop aan. Kijk wie er open doet. En overtuig diegene dat jij goed bent in wat je doet. Dat is heel figuurlijk. Maar Jimmy Cliff, die heeft dit letterlijk gehad. Niet demo's opnemen in een hele dure studio. Niet via pluggers en managers. Nee, gewoon naar de producer van muziek gaan. Aankloppen. Daar voor de deur een liedje zingen. En dan gewoon gekozen worden. Er stond een hele rij van mensen voor het huis van die producer. Maar Jimmy Cliff was degene die producer kon overtuigen door een goed liedje te zingen. En de rest was geschiedenis. Je hoort hem nu bij Joe met Reggae Night. Ja.

0: Don McLean. This'll be the day that I die. En American Pie bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Yes, Owner of a Lonely Heart. Phil Collins komt eraan. En ook Marcel met het nieuws. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. En daarin goed nieuws voor de liefhebbers van pretparken.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
7: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
20: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
21: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
20: Wat dan?
21: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
20: Oh, mag ik mee?
21: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
22: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
23: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu helemaal.

0: alleenbakker.nl.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100... aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Met muziek van Earth, Wind & Fire en ook Phil Collins. Na het nieuws van 9 uur door Marcel van Beest.
5: Goedenavond. De inspraak over de asielopvang in het Brabantse Engelen verloopt rustig. Tientallen voor- en tegenstanders doen hun zegje op het stadhuis van Den Bosch. Een voorlopig plan ligt er en dat is dus democratie, zegt deze bewoner.
6: Juist daarom moeten we ophouden een kleine groep die intimideert, bedreigt en steeds opnieuw het straatbeeld domineert te behandelen alsof zij de stem van Engelen zijn. De hardste stem is niet automatisch de grootste stem.
5: In Engelen is al maanden onrust over de komst van het AZC. De politie heeft beelden gedeeld van een aanslag in Amsterdam-Osdorp. Daar werd eind januari voor een huis een explosief aangestoken. De dader liep weg en schoot daarna meerdere keren op het pand. De politie hoopt dat met het verspreiden van de beelden de dader wordt herkend. Frankrijk krijgt er een paar nieuwe pretparken bij. Eentje krijgt een manga-thema. Het ideetje komt van de Saoedische kroonprins. Dat ontstond toen hij hoorde dat ook president Macron manga-fan is. Saoedi-Arabië betaalt miljarden mee aan de komst van de parken. En je kunt weer fietsen door de Benelux-tunnel bij Rotterdam. Speciale buizen voor was een jaar dicht. Er waren daar veel storingen aan fietsroltrappen en liften. Die zijn nu allemaal gemaakt. Of er nu helemaal geen storingen kunnen ontstaan, die garantie durft de Rijkswaterstaat niet te geven. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen vooral zonnig en dan 25 graden.
4: Krijg je nog het jouwverkeer door Flitsmeister. Er is een ongeluk gebeurd op de A59 Zonzeel-Oss tussen Terheide en Maden. Daardoor is de weg daar dicht. Daarom is er een omleiding ingesteld ter hoogte van Terheide. Verkeer richting Den Bosch volgt Breda, Eindhoven en Utrecht over de A16, de A58 en de A27. Maar eerst sta je 11 minuten vast. Sterkte!
1: De beste 80's horen bij Joe.

0: Studio met Guido Kuijn.
1: En de tijd begint te dringen. Tot 6 uur morgenavond heb je de tijd om te stemmen op de Joe 80's Top 800. Jouw favorieten kun je nu inleveren via joe.nl of de Joe-app. Heeft Christian al gedaan. En zijn top 3 van de 40 liedjes die hij in mag leveren staat helemaal vol met Phil Collins. En dit is er eentje van, You Can't Hurry Love.

Fire, Boogie Wonderland bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En ik heb een gouden tip voor de vrijgezelle mannen van Nederland. Want dit is je kans. Jij kan die vrouw scoren. De vrouw die op posters heeft gehangen in vele slaapkamers. Franse charme, een strelende stem en tevens de ex van Johnny Depp. Nou, dan heb je een goeie te pakken. Ik heb het over Vanessa Paradis. Er is bekend geworden dat zij weer vrijgezel is. En ik hoor je denken, ja Guido, er is weer een ster vrijgezel. Die ga je nooit zien, woont in Frankrijk. Nou, zo zit het nu dus niet. Het universum is voor jou aan het werk. Want ze komt naar Nederland. Over een maand staat ze in Amsterdam op te treden. Is ze net bijgekomen van haar scheiding. Dus als je dan toevallig voorbij loopt met dat nieuwe parfummetje op. En een mooie knipoog. Wie weet dat zij die magische zin aan jou uitspreekt. Be my

0: dan nog het weer. Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking. Met kans op een stevige bui. It's raining man! Hallelujah, it's raining man! Amen!
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf woensdag. De Joe 80's Top 80.

hoorde dit bij Joe. Ik vond niet zo best eigenlijk. Vorige week, de 10 voor 10. Iedere avond kan je 100 euro winnen. Maar het hoogste bedrag dat afgelopen week is gewonnen... is 50 euro. Ja, kijk, dit is nog lekker om te winnen. Hè. Zomaar in een paar minuten 50 euro. Maar als er 100 euro op het spel staat... mag die er ook wel een keer uit. Dus is dit dan de avond? Is dit die magische avond dat de volle 100 euro in de 10 voor 10 eruit gaat? We horen het

0: Doobie Brothers, Long Train Running bij Joe. Al die lekkere liedjes uit de 90s, 80s en 70s. Met zo nog Inner Circle, Sweat, A La La Long. En ook John Farnham, You're the Voice. En ook nog kans op 100 euro. Even lekker op de maandagavond de week goed beginnen met 100 extra euro's op de bankrekening. Zometeen te winnen in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. En wil je meespelen? Pak snel de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Hoeveel zijden heeft een hexagon? Dus hoeveel zijden heeft een hexagon? Stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo meteen misschien wel kans op die 100 euro.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: It's playtime.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
11: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
19: Yes!
18: Esso, omdat elke rit telt.
20: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
21: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat.
5: Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
19: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
22: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
23: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
25: Nu hou hè, dus niet straks.
26: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
27: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
25: Nu?
24: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
25: Nu hou hè, dus niet straks.
26: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
28: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En wil je vanavond nog kans maken op €100? Beantwoord dan de volgende vraag via de app van Joe. Hoeveel zijden heeft een hexagon? Stuur het in via een berichtje en wie weet pak jij zo meteen dat geld. En Inner Circle hoor je naar John Farnham.

0: Inner Circle bij Joe & Sweat. Zometeen nog Bonnie Tyler.
1: De 10 voor 10.
0: En een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro. En wellicht gaan ze vanavond allemaal naar Nicole. Hallo Nicole.
2: Hoi.
0: Hoi, goedenavond. Jij kwam vanuit de supermarkt terug je auto in. En jouw dochter was helemaal in de gloria.
2: Ja, nou ze zegt, mam, ik heb een beetje je telefoon nodig. Ja. Want ik weet het antwoord, ik moet een Joe appen. Dus ik was de boodschap aan het uitladen en ik heb haar de telefoon gegeven. En nou ja, dit is het geval.
0: Ja, de rest is geschiedenis voor ons nog, Nicole. Jouw dochter wist het antwoord op de vraag van de dag. Hoeveel zijden heeft een hexagon? Zometeen mag, mag je het antwoord gaan geven. En je maakt dus kans op 100 euro zometeen. Wat ga je met het geld doen mocht je wat winnen? Of gaat het naar je dochter? Want ja...
2: Nee, het gaat naar mijn dochter, absoluut. Ach,
0: en heeft zij er al een mooi doel voor?
2: Nou, ze gaat opsparen. Ze wil heel graag over een aantal jaar naar Japan.
0: Oh.
2: Dus een deel van haar salaris gaat steeds naar Japanfonds. Dus ik denk dat ze daarin stopt.
0: Oh, wat goed. Een mooie aanvulling voor het Japanfonds, zodat ze daar lekker in de sushi kan.
2: Yes.
0: Geweldig, Nicole. Dan gaan we zo meteen de 10 voor 10 spelen. Ik hoop dat je een beetje lekker zit in je algemene kennis. En dan gaan we eens even kijken wat er gaat gebeuren.
2: Nou, we zijn stiekem met z'n tweeën.
0: Oh,
2: dat mag eigenlijk niet, hè?
0: Nou,
2: nee, ik ga het niet.
0: We gaan het zo meteen spelen. Tot zo. It's

0: Agenda. Jewel Eye to Eye bij Joe met zondag Bon Jovi.
1: De 10 voor 10.
0: Eerste nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Nicole. Haar dochter zat in de auto op haar te wachten, want ze was in de supermarkt. Nicole komt terug in de auto en haar dochter zegt: we moeten naar Joe appen, want ik weet het antwoord op de vraag van de dag. Kans op 100 euro. Dus als Nicole wat geld vindt in de 10 voor 10, gaat het linea recta naar haar dochter, want die gaat binnenkort naar Japan. Of tenminste over een tijdje pas, hè, Nicole?
2: Ja, nee. Ze is van 17. Ze moet even verder sparen.
0: Oh, joh. Hoe oud moet ze zijn voordat ze naar Japan mag van je?
2: Nou, ik denk van een jaar of twee wel zeker, hoor.
0: Oh ja. Nou, ik hoop dat de spaarrente goed is, dat ze die pot lekker kan vullen. Ja. Nicole, je krijgt zometeen 10 vragen in de 10 voor 10. En per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een land, noem ik echt een land. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Oké. Ja, ik doe mijn best.
0: Heel mooi. Nou, succes.
3: De druk is hoog,
0: want ja, het gaat in de pot van je dochter.
2: Precies.
0: Voor jouw dochter, de eerste vraag, Nicole. Ja. Hoeveel zijden heeft een hexagon?
2: 6.
0: 6 is goed, je staat op een 10. Vraag 2. In welke stad vond gisteren voor het laatst de Dutch Grand Prix plaats?
2: Zandvoort.
0: Je staat op 20 euro. Vraag 3. Hoeveel dagen zitten er in de maand augustus?
2: 31.
0: Ja, inderdaad. 30 euro. Vooralsnog fout.

0: Toos, lekker. We gaan naar vraag 4. Welke Nederlandse presentator keert eind augustus terug met een nieuw seizoen van zijn satirische nieuwsprogramma? Te laat, Nicole, wat jammer.
1: Nee.
0: Oh, je bent voor nu je geld kwijt, maar we gaan gewoon verder.
1: Okay.
0: Ik zocht naar Arjen Lubach trouwens.
1: Oh, geen idee.
0: Die komt eind augustus weer terug. Met 0 euro op de teller, door met vraag 5. Ik draai zo meteen Bon Jovi met Always, maar wat is de naam van de leadzanger van de band?
1: John.
0: Ja, John Bon Jovi, 10 euro. Vraag 6, wat is de hoofdstad van België?
1: Brussel.
0: Dat is ook te doen. 20 euro. Vraag 7. Wat is het grootste orgaan van het menselijk lichaam?
1: Het hart?
0: Nee, de huid.
1: Oh ja.
0: Ja, die kan wel tot 20 kilo wegen. Dat is een flinke beuker. Je blijft staan op 20 euro en we gaan naar vraag 8. Is een rekenvraag. Wat is 15 keer 4?
1: 60.
0: Je staat weer op 30 euro. Vraag 9. Welke planeet staat het dichtst bij de zon?
1: Saturnus?
0: Nee, het is Mercurius. 58 miljoen kilometer. Dat is nog steeds een eind als je moet fietsen, maar het is wel het meest dichtbij planeet. Je blijft staan op 30 euro. Laatste vraag, Nicole. Bij welke stad hoort de bijnaam 010?
1: Amsterdam.
0: Nee!
1: Rotterdam.
0: Ja, Amsterdam is 020,
1: ja.
0: Rotterdam is 010.
1: 010,
0: Maar maakt jou niet uit. Jij hebt 30 euro gewonnen in de 10 voor 10.
1: Helemaal super. Helemaal 30 euro.
0: Weet je, het is beter dan niks. Dat gaat lekker in de pot van jouw
1: Absoluut.
0: Dochter. Wens er alvast een hele fijne en veilige reis naar Japan. Al is het nog een paar
1: Dankjewel.
0: Jaar vooruit. Doei doei.
1: Doei doei.
0: Ja, 30 euro. Ja, is natuurlijk niet waar ik op hoopte. Ik hoop toch morgen weer eens de volle 100 euro weg te kunnen geven in de 10 voor 10. Jezelf opgeven doe je morgenavond iets voor 9:30. En dan hoop ik toch dat jij die volle pot wint. Lijkt me mooi. En dit is John. This Romeo is bleeding.

0: Bon Jovi. En always bij Joe met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Straks Bryan Adams, de Bee Gees en ook Bruce Springsteen. En het nieuws krijg je zo van Marcel. Goedenavond.
1: Ah, goedenavond Guido. Ik weet niet of je op zo'n tijd van een frietje of een patatje houdt.
0: Oh, zeker.
1: Ja, dan heb ik straks niet zo goed nieuws voor je.
0: Wat?
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey. Oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
16: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Europa is van Picasso. India is van mij.
19: Maak kennis met Amrita Shergill. Grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
22: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
23: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld.
0: Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat. Werkt voor je.
0: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
25: Hé, hey, wat is dat?
26: Een plug-in batterij, de oplossing tegen terugleverkosten.
25: Doe maar duur.
26: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
27: Greenwave.
28: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
29: Ik betaal de 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
30: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
31: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
32: Goedenavond. Een drugslab in Berkel en Roderijs bij Rotterdam. 13 huizen werden ontruimd nadat er een acetonlucht werd geroken. Na onderzoek ontdekte de politie in een van de panden het lab, weet regiozender Rijnmond. In jerrycans zijn middelen gevonden, maar wat is nog onduidelijk. De politie zoekt dat verder uit. Brand bij een afvalverwerker in Os. Veel zwarte rook kwam er vrij, meldt het Brabants Dagblad. Het vuur woedde in een aantal afvalhopen. De brand is inmiddels onder controle en er wordt nageblust. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een flink uitstapje van een jongetje van 3. Hij was in zijn eentje in de trein gestapt van Rotterdam naar Eindhoven. De peuter werd gespot door NS-medewerkers. Die brachten hem naar Breda. Daar werd het jongetje weer samengebracht bij zijn moeder. En extreme droogte gaan we merken bij de frietkraam. Minder aardappelen kunnen er geoogst worden dan anders. Boeren denken dat ze ook nog eens een stuk kleiner uitvallen, weet het AD. Minder aanbod betekent misschien ook dat je meer voor je frietje gaat betalen. Het weer van Weerplaza, vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen vooral zonnig en dan 25 graden.
31: De beste 80's. Horen wij.

0: Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. We vliegen boven de Middellandse Zee. We zitten precies op de helft. Excuus.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf woensdag

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
11: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op BMW.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf 702 euro netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit.

0: Bij EnergieDirect zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Dit is
10: het nu.nl nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond. De strijd tegen vuurwerk in voetbalstadions heeft nu te weinig effect. Dat zegt een adviesclub voor de overheid en de KNVB. Vandalen zijn steeds creatiever met het binnensmokkelen van vuurwerk. Sinds 2018 bestaat er al een aanpak. Politie, justitie en clubs hebben daarin afspraken gemaakt. Maar niemand pakt genoeg zijn verantwoordelijkheid, was te horen in Nieuwsuur.
12: Volgens mij, als alle partijen daar een stapje harder in gaan zetten, gaan we ook dat plan uitvoeren, ga dat stapje extra doen, dan denken wij dat het ook wel een stuk beter kan gaan.
11: Gisteren werd nog het duel Cambuur-Feyenoord gestaakt toen er vuurwerk werd gegooid. Een man is opgepakt voor het drugslab in Berkel en Roderijs bij Rotterdam. Het lab werd ontdekt toen er een acetonlucht werd geroken. 13 huizen werden ontruimd en in één bleek het lab te zitten. De bewoner ervan is aangehouden. Een aantal jerrycans is in beslag genomen. Een tornado in Zuid-Frankrijk, het dorp Pomas, werd getroffen en er zijn 26 gewonden. Een aantal van hen moest naar het ziekenhuis. Een paar mensen worden vermist. Vermoedelijk liggen die onder hun ingestorte huis. Duizenden huishoudens bij Pomas zitten zonder stroom. En een opvallende actie tegen foutparkeerders in Venlo. Daar is op de stoep voor een school de tekst: wie hier parkeert is een aap gespoten. Een bezorgde ouder zit erachter die de auto's onveilig vindt. De tekst weerhield 5 automobilisten vandaag er niet van toch hun wagen te parkeren. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen vooral zonnig en dan 25 graden.

0: nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: trekpleister.nl/business.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
3: Sloopmelk.
2: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
3: Sloopmelk.
2: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.

0: ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
16: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
15: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
16: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
17: Hé, wat is dat?
18: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
17: Doe maar duur.
18: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
19: Greenwave.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
3: Dit is jou. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht. In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog door midden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na een kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. De wedstrijd wordt donderdag om 6 uur gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale gaat tussen Australië en Argentinië. Die wedstrijd is ook donderdagavond, maar dan in het Belgische Waver. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens regiozender Rijnmond met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een slaapkamer. Daar stond een matras in brand. Het is niet bekend hoe dat kon. Twee buren moesten tijdelijk hun huis uit door de brand, maar die kunnen wel thuis slapen. In Haiti zijn gisteren zeker 30 mensen omgekomen door bendegeweld. Dat is al jaren een groot probleem op het eiland. De bende sloeg toe in een voorstad van hoofdstad Port-au-Prince. De regering noemt het een gruwelijke aanslag, maar geeft geen details. Inwoners zijn boos omdat de overheid ze niet beschermt tegen zulk geweld. En in voetbalstadions moet strenger gecontroleerd worden op vuurwerk. En speciale scanners of slimme camera's kunnen daarbij helpen, zegt een onafhankelijk adviesbureau. 8 jaar geleden werden al zulke afspraken gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan. Dit weekend ging het opnieuw mis bij Cambuur Feyenoord en raakten 7 mensen gewond. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in het Brabantse Engelen is rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden er iets over zeggen. De meeste van hen zijn tegen de opvang en zijn boos of verdrietig. Voorstanders van het plan zeggen dat ze regelmatig worden bedreigd. Engelen wil minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Een vermiste kleuter uit België is misschien teruggevonden. Op de plek waar hij voor het laatst werd gezien is een lichaam gevonden. Volgens de oma van de jongen lijken de kleren bij het lichaam erg op die van haar kleinzoon. Hij was voor het laatst gezien met zijn vader, die ook nog spoorloos is. Ook van hem lagen er spullen. Het Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn strijd tegen poststemmen. Het hof schort een eerdere uitspraak op die het plan blokkeerde. Volgens Trump wordt er veel mee gefraudeerd. Ruim 20 democraten zijn boos omdat de president volgens hen geen grondwettelijke bevoegdheid heeft om de regels te veranderen. En Sint Maarten trekt steeds meer toeristen. In de eerste helft van dit jaar bezochten ruim 1,5 miljoen vakantiegangers het eiland. Dat waren er veel meer dan vorig jaar. De meeste kwamen uit de Verenigde Staten en Canada, maar ook het aantal Europese toeristen steeg. De grootste groep kwam met een cruiseschip naar Sint Maarten. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.